0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In Duitsland wonen iets meer dan 400 mensen met een islamitische achtergrond die in staat zijn een terroristische aanslag te plegen. Getal maakte de federale recherche bekend. Aanleiding is de aanslag afgelopen weekend in Berlijn. Een man met een Libanese achtergrond reed in op een groep mensen tijdens de Pride. Een vrouw kwam om het leven. Een verdachte van de schietpartij afgelopen zondag in de Amerikaanse staat Seattle is nog maar 15 jaar oud. Naar een tweede is de politie nog op zoek en nummer 3 kwam bij de schietpartij om het leven. Waarschijnlijk schoten de 3 tijdens een festival op elkaar. En daarbij werden ook anderen geraakt en vielen 3 doden en 4 gewonden. In Den Haag is vannacht een schietpartij geweest. Er is een zwaar gewonde, melden lokale media. Uit voorzorg werd nog een traumahelikopter uit Rotterdam opgeroepen, maar die is niet gebruikt. De politie heeft de straat waar er werd geschoten afgezet voor onderzoek. Hoeveel mensen bij de schietpartij betrokken waren, is niet bekend. De huizenverkoop kan dit jaar wel eens een record gaan breken, denkt ING. En dat komt doordat er veel huurwoningen in de verkoop gaan en mensen meer financiële mogelijkheden hebben door stijgende lonen. Al met al verwacht ING dat er dit jaar 245.000 huizen worden verkocht. Vorig jaar waren dat er 6.000 minder. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En dat was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: David Guetta, Third Party en John Martin. Human.
0: Nieuw.
1: Joel Corey. Whisper.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een verdachte van de schietpartij afgelopen zondag in de Amerikaanse staat Seattle is nog maar 15 jaar oud. Naar een tweede is de politie nog op zoek en nummer 3 kwam bij de schietpartij om het leven. Waarschijnlijk schoten de 3 tijdens een festival op elkaar. En daarbij werden ook anderen geraakt en vielen 3 doden en 4 gewonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is geland in Amerika, melden Israëlische media. Komende dag gaat hij met president Trump praten in het Witte Huis. En ook gaat Netanyahu naar de herdenkingsdienst voor de overleden senator Lindsey Graham. Het is de eerste keer dat Netanyahu en Trump elkaar zien sinds de oorlog in Iran begon. In Duitsland wonen iets meer dan 400 mensen met een islamitische achtergrond die in staat zijn een terroristische aanslag te plegen. Dat getal maakte de federale recherche bekend. Aanleiding is de aanslag afgelopen weekend in Berlijn. Een man met een Libanese achtergrond reed in op een groep mensen tijdens de Pride. Een vrouw kwam erbij om het leven. In honderden vliegtuigen van Boeing zijn stoelen verkeerd gemonteerd. En dat kan gevaarlijk zijn bij een noodlanding. Ze kunnen losschieten, waardoor passagiers gewond kunnen raken. En ook kunnen de stoelen de nooduitgang blokkeren. De fout is ontdekt bij inspectie van Amerikaanse toestellen, maar het kan zijn dat Boeings en andere landen ook die fout hebben. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend heeft het Noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het 30 graden worden. En dat was het nieuws.

0: smartspeaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Op allerlei plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zoals in het Gelderse Borculo, waar honderden demonstranten bij het gemeentehuis stonden. En ook in Apeldoorn, Zutphen en Ermelo waren protesten. Naast de A28 bij Wezep staken boeren hooibalen in brand. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is gisteravond een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. Een van de natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk is onder controle, zegt president Macron. Het is de brand bij Biscarrosse, ten zuiden van Gironde, waar nog een veel grotere brand woedt. Die rukt op naar Bordeaux en is nog maar een paar kilometer van de stad. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. En de komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Surhuisterveen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend heeft het noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het 30 graden worden. En dat was het nieuws op

0: FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Op allerlei plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zoals in het Gelderse Borculo, waar honderden demonstranten bij het gemeentehuis stonden. En ook in Apeldoorn, Zutphen en Ermelo waren protesten. Naast de A28 bij Wezep staken boeren hooibalen in brand. De man die zaterdag in Berlijn inreed op een Pride-optocht werd door de Duitse veiligheidsdiensten in de gaten gehouden. Er was een camera op zijn voordeur gericht en daar was te zien hoe hij vlak voor de aanslag zijn huis verliet, schrijft een Duitse krant. Door zijn actie kwam een Poolse vrouw om het leven. Er zijn tientallen gewonden. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is gisteravond een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. En een van de natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk is onder controle, zegt president Macron. Het is de brand bij Biscarrosse, ten zuiden van Gironde, waar een nog veel grotere brand woedt. Die rukt op naar Bordeaux en is nog maar een paar kilometer van de stad. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend heeft het noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken al snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het tot 30 graden worden. En dit was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel, Daphne. Dan de wegen af met flitsmeister, met geen vertragingen. Wel één controle gemeld op snelheid op de A35 Enschede richting Hengelo. Bij Enschede flitser bij 69.2.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
2: Het is bijna exact 6 uur. Een hele goede morgen. Muziek van Nelly Furtado, Man Eater. Zometeen David Guetta met Human. Na Jonas Blue en Malief. Een super vrolijke danceplaat. Goedemorgen. Edge of Desire nu.

0: Nelly Furtado, Man Eater bij Slam.
1: Marijn Oosterveen.
0: 6:05, een hele goede morgen. Het is dinsdagochtend, 28 juni. Ik hoop dat je goed gaat en een mooie werkdag tegemoet gaat. Misschien wel vrij met de vakantie hebt. En dan moet je er vroeg bij zijn, want hij blijkt echt goed te zijn. De nieuwe Odyssey-film. De vraag naar de nieuwe Odyssey-film die is zo groot dat Pathé er voor het eerst in de geschiedenis ooit voor heeft gekozen om extra vertoningen in te plannen in de vroege ochtend en late avond. Sommige bioscopen draaien de film al om 8:00 ochtends en zelfs om 11:30 s'avonds nog nieuwe vertoningen om alle bezoekers kwijt te kunnen en een volledige vraag naar de Odyssey te kunnen voldoen. Ja, het is bizar. Volgens Pathé zijn de IMAX-zalen al 2 weken lang vrijwel continu uitverkocht. En zo'n hoge bezettingsgraad heeft de bioscoopketen nog niet eerder gezien. Dus als je hem deze vakantie nog wil zien, de Odyssey, dan moet je snel zijn. Wees er vroeg bij. Zeker na het nieuws dat er is gestolen. Ja. Zeker na het nieuws dat hun filiaal in het centrum van Amsterdam nog even gesloten blijft. Nadat er gisteren iemand voor honderden euro's gestolen heeft bij de bioscoop. Ja, iemand had een klein zakje M&M's, een medium popcorn mix en een flesje Cola Zero meegenomen zonder te betalen. Een hele goede morgen, Slam. Vanochtend heeft het Noordoosten met wat wolkenvelden te maken, maar die trekken snel weg in de rest van het land helder en droog. 30 graden.

0: De Chainsmokers, Daya, Don't Let Me Down bij Slam.
1: Don't let me down, down, down.
0: Zometeen Paul en Frits Kalkbrenner met Sky and Sand hier op Slam. Alesso, Nate Smith, I Like It komt eraan en de nieuwste The Opposites. Eerst voorzie ik dat er deze ochtend wederom geen ochtendspits gaat plaatsvinden. Heeft natuurlijk met die zomervakantie te maken. Rustig op de Nederlandse wegen, een mooie dag om op kantoor te werken vandaag. Even wat vakantiecijfers zijn vandaag gepubliceerd in het Algemeen Dagblad. Ik vond het toch wel leuk om dit te lezen eigenlijk. Want de conclusie van het verhaal is: Nederlanders blijven gek op de caravan. Dat blijkt uit nieuwe cijfers, want de verkopen stegen het afgelopen half jaar met 10% vergeleken met 2025 op basis van caravanverkoop in Nederland. Nederland is samen met Denemarken het enige Europese land waar caravans populairder zijn dan campers. 1 op de 20 huishoudens in Nederland heeft een caravan. En dat is stiekem eigenlijk helemaal niet zoveel. Terwijl het was wel altijd heel leuk. En dat spreek ik uit eigen ervaring. Wij gingen vroeger ook elk jaar een aantal weken met de caravan naar Frankrijk, Zweden, Denemarken of zo. En ik heb er eigenlijk altijd wel van genoten. Volgens kenners is de caravan met name in trek omdat kamperen al generaties lang bij de Nederlandse cultuur hoort. Veel mensen zijn ermee opgegroeid en vinden de sfeer op de camping gezelliger dan reizen met een camper. Ook praktische redenen spelen mee. Met een caravan kun je de auto makkelijk loskoppelen, makkelijk een dorp of stad bezoeken. Daarnaast is een camper sinds dit jaar natuurlijk ook duurder geworden door die hogere motorrijtuigenbelasting. De caravan is in trek. Daarover gesproken, ik las dit en er is één ding wat ik nooit heb begrepen wat betreft te kamperen. De vouwwagen. Ik vraag me af of dat überhaupt eigenlijk nog een ding is tegenwoordig. Of dat nog bestaat. Maar de vouwwagen, in mijn ogen heel erg onhandig, onpraktisch. Een grote opvouwbare tent die in een aanhangwagen vastzit. Ik heb dat eigenlijk nooit begrepen, de vouwwagen. Die mensen waren altijd uren aan het struggelen om dat ding op te zetten. Dan moesten ze nog stokken ergens installeren. Dan moesten ze allemaal van die touwtjes in de grond slaan om die vouwwagen dan maar een beetje rechtop te krijgen. En dan ging het regenen of dan ging het hard waaien. Er was altijd in ieder geval één avond als je op vakantie was op een camping, dat het hard ging regenen of hard ging waaien. In Frankrijk heb je wel eens van die heftige onweersbuien of zo. Heftige hagelbuien. En dan zit je daar in je vouwwagen. Ik heb dat nooit begrepen. Nee. Misschien luistert er iemand met een vouwwagen die mij kan vertellen wat de magie is van de vouwwagen. Maar ik begrijp het gewoon niet. Ik koop gewoon een caravan, zou ik willen zeggen. De caravan is ook weer een trek. Je hoort het als allereerste bij Slam. Lekker kamperen met z'n allen. Eigen wc-rolletje mee naar het toiletgebouw. Ja, ik vind het prachtig. Paul en Frits Kalkbrenner. Sky and Sand komt eraan. Ik zei het al, naar de nieuwste Opposites. Heet Feestje op mijn graf.

0: Paul en Frits Kalkbrenner, Sky & Sand, hoorde je bij Slam. Zometeen een supertip tegen muggenbulten. Dus neem dit mee op vakantie. Je hebt er helemaal geen last van. Zeker handig om te weten als je naar een meer gaat of zo. Ergens waar die muggen veelvoudig zijn. En je hoort het zometeen ook. On Tonight van Silva Pumpa komt eraan als je blijft luisteren.
1: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Dan ben je gewoon een teringslechte ondernemer. Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Wat onaardig.
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
9: Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One van Vodafone
10: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Oh, ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
16: Hé, hey, jij daar. Chantal Jansen hier. En Sea Zon Zee Zomerboek ligt weer in de winkel. De zomerspecial vol heerlijke reisverhalen, puzzels, horoscopen en een dikke vette winactie. Of je nou op vakantie gaat of de hele zomer thuis gaat chillen, met Sea's leesvoer kom jij de zomer wel door. Je shopt hem nu in de winkel of via Sea.tv.
17: Ja?
16: Echt serieus?
17: Oh.
9: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
18: Alle verf super voordelig.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
20: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches on the lookalike me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
23: Een hele goedemorgen, Slim. Het is bijna 6:30, het weerbericht van Weer Online. Vanochtend heeft het noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het zo'n 30 graden worden vandaag. Morgen trouwens ook heel lekker warm zomerweer. De wegen af in het flitsmarge, 2 vertragingen, 5 kilometer. Een vertraging van 4 kilometer op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug. Een kwartier, 4 kilometer file. Sorry, ik was aan het spugen in de microfoon. En een vertraging op de A22 Velsen-Beverwijk tussen Velsen en IJmuiden. Een kwartier, 2 kilometer file. De oprit is afgesloten, verkeer wordt omgeleid. De reden is mij even onbekend, mogelijk dat ze daar aan de weg aan het werken zijn. Ik had het ook niet hoeven zeggen, van dat spugen. Dan had niemand dat gemerkt. Drie controles op snelheid. Eentje op de A4, Schiedam richting Delft bij Den Hoorn, 53,9. A28, Assen richting Hogeveen bij Hooghalens, 160,9. En op de A35, Enschede richting Hengelo bij Enschede, 69,2. Dat is bij die Grolsfabriek. Dus pas op. Het laatste nieuws, Daphne van der Meijs. Goedemorgen.
24: Goedemorgen.

0: Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is gisteravond een man verdronken. Hij werd door de strandwacht uit het water gehaald en op het strand nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. En een van de natuurbranden in de buurt van Bordeaux is onder controle, maar verderop is een nog grotere brand die de stad bedreigt. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
1: Dankjewel Daphne, tot zometeen. Deze superhack, neem dit mee. Ja, want als je last hebt van muggenbulten op vakantie, daar ga je sowieso last van krijgen. Zeker als je op vakantie gaat naar een meer of zo. Met deze superhack is dat verleden tijd.
2: Marijn Oosterveen.
1: Welke superhack dat is, je hoort het zometeen. Blackstreet, Dr. Dre, No Diggity komt eraan naar de Bauza. Dit is Magnetic nu bij Slam.

Blackstreet, Dr. Dre, No Diggity bij Slam. Het is 6:09. Een hele goede morgen. Ik heb een super tip voor jeukende muggenbulten. En die is goed om te weten als je op vakantie gaat. Daarom dacht ik, ik deel hem toch even met je. Als je naar Frankrijk gaat of weet ik veel waar en aan een meer of zo op de camping staat, dan word je geheid gestoken door van die irritante muggen. Een lifehack die ik van TikTok heb gehaald. En normaal gesproken werkt het niet. Maar ik heb hier wel vertrouwen in of zo. Want het is wetenschappelijk uit te leggen. Zodoende, doe er je voordeel mee. Neem dit mee op vakantie. Volgens TikTok kan een gewone pimpelpatch verrassend goed helpen tegen jeukende muggenbulten. Pleisters die je normaal gesproken op puistjes plakt. Zo'n pleister is gemaakt van hydrocolloïde. Een materiaal dat vocht uit de huid trekt. En daardoor kan de zwelling afnemen, wordt de jeuk van zo'n muggenbult vaak minder. Plak de pimpelpatch op een schone, droge muggenbult en laat hem een uur zitten, of zelfs de hele nacht, kan ook. En zodoende zou de jeuk moeten afnemen en zou die extra snel moeten verdwijnen. Extra voordeel als er zo'n pimpelpatch op zit, is dat je de bult minder makkelijk kan openkrabben. Waardoor de huid dus ook sneller herstelt en de kans op wondjes of ontsteking kleiner wordt. En op het moment dat je gaat krabben zo'n muggenbult, dan verspreid je die jeuk ook een beetje. Die jeuk is een allergische reactie op het speeksel wat die mug in jouw huid injecteert. Dus als je gaat krabben, dan verspreid je dat alleen maar. En dan wordt die jeuk dus eigenlijk alleen maar erger. En zodoende zou zo'n pimpelpatch dus moeten helpen. Dus de normale pimpelpatch, niet met ingrediënten zoals salicylzuur of tea tree olie. Maar gewoon normale standaard pimpelpatches zonder al te veel poespas. Die schijnen ontzettend goed te helpen tegen jeukende muggenbult. Daar doe je voordeel mee als je op vakantie gaat naar, weet ik veel waar, ergens waar een meer is of zo. Dan ga je geheid last krijgen van muggen. En als je dit meeneemt op vakantie, dan ben je supergoed voorbereid. Miley Cyrus, End of the World, komt eraan. Armin van Buuren met Sunny Days. En dit is Silva Bumpa on Tonight.

0: Armin van Buren, Josh Camby, Sunny Days.
1: Sunny Days.
0: Gedraaid op een dag dat de zon ook gaat schijnen. Ja, wij weten wat er speelt bij Slam. Vandaag temperaturen tot 30 graden. En jouw dag kan nog lekkerder worden als jij 3 seizoenskaarten wint voor jouw favoriete keukenkampioen-divisieclub. Want die zijn zo meteen te winnen in de Slam Ochtendshow. Meedoen is heel simpel. Het enige wat je moet doen is luisteren naar de Slam Ochtendshow. En via de Slam-app, dat kan nu ook al, jouw naam plus de naam van de voetbalclub waar jij graag seizoenskaarten voor zou willen uit de keukenkampioen-divisie appen naar Slam. Zo simpel is het. Kom je volgens in de uitzending, dan krijg je 3 seizoenskaarten van de door jou doorgegeven club van ons cadeau. Inclusief de nieuwste exclusieve Derby Star wedstrijdvoetbal. Met daarop ook het logo van Slam. Ja hoor. Dus wil jij kans maken, nog 1 keer de naam van de club waarvoor jij seizoenskaarten wil winnen, plus je eigen naam in de app van Slam, om kans te maken op 3 seizoenskaarten voor jouw favoriete keukenkampioen-divisieclub. Zometeen in de Slam Ochtendshow. Blast Terms and Conditions. En dit is Miley Cyrus.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Joel Corey, Whisper.
0: Nieuw.
1: More music. Less. Terms and conditions.

Bless. Terms and conditions. Heel vaak geaccepteerd. Maar wat er nou precies in staat, ik heb geen idee. Je maakt kans op prijzen bij Slam als je de naam van jouw favoriete keukenkampioen-divisie-club plus jouw eigen naam stuurt in de app van Slam. Maak je kans op 3 seizoenskaarten voor jouw favoriete keukenkampioen-divisie-club. En je mag een prijs uitkiezen uit de Slam prijzenkast als jij nu Goedemorgen stuurt. Dus Goedemorgen sturen in de app van Slam is kans maken op onder andere de House in de Pauze kousen, de Slam Fanny Pack of de Slam Buckethead. Kies jouw prijs en laat het weten in de app van Slam. Goedemorgen sturen is kans maken. Zometeen ook muziek van Yugel, Jennifer Lopez en Cloney.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
6: Omdat onze band onbreekbaar is.
7: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei. Maak het mooier.
10: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Boeren hebben gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Het kabinet wil dat ze een kwart minder uitstoten en daarom mogen ze minder koeien houden. Ze reden met trekkers naar Borculo om een protestbrief te overhandigen en reden ook door Zwolle rond en op viaducten en langs de snelweg. Een zwemmer is gisteravond overleden bij het strand van Oostkapelle in Zeeland. Hij raakte in zee in de problemen en werd door een strandwacht uit het water gehaald. Ze probeerden hem op het strand nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Wie het is niet bekend. De politie van de Amerikaanse stad Seattle denkt dat er 3 mensen betrokken waren bij een schietpartij afgelopen weekend en geen 2. Eentje werd gedood bij de schietpartij en er is er eentje opgepakt. De derde zou nog op de vlucht zijn. Het is een jongen van 15. De schietpartij was tijdens een festival. Er vielen 3 doden. Een van de natuurbranden in de buurt van Bordeaux is onder controle, maar nog lang niet uit. Het blussen gaat onverminderd door. Een andere brand is nog groter en bedreigt de stad. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Volgens de NOS is de brand zo heet dat hij zijn eigen wolken heeft gecreëerd. Daar komt wind uit die het vuur nog verder aanwakkert. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het in het noordoosten bewolkt, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het helder en het wordt maximaal 30 graden vandaag. En dit was het nieuws op Slam.
4: Zo, nou als jij het zegt, Daphne. We gaan naar de weg toe. Flitsmeister met de grootste files nu op de A12 Nieuwerbrug en Woerden. 10 minuten. En op de A16 Zonzeel Moerdijkbrug. 12 minuten. De afrit is daar dicht. Flitsers gespot op de A2. Heel goed. Geleen richting Echt bij 236.2. A28 Spier richting Assen. Niet gassen bij hectometerpaal 153.5. En de A28 Hooghalen Hogeveen bij 160.7. De laatste flitser voor nu op de A35 Enschede richting Hengelo. Opgepast bij hectometerpaaltje 69.2.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Keukenkampioendivisie.
2: De hele zomer lang, elke

0: aan jouw kans om iets uit te zoeken uit die gigantische grote prijzenkast van Slam Merchandise voor thuis. Kies verstandig en app een goedemorgen. Dan weten we dat jij kans wil maken. Dus goedemorgen.
1: Good morning.

0: we zo gaan beginnen, dan gaat die werkdag voorbij vliegen. En helaas ook die vakantiedag. Dat is wel hoe het werkt. J-Lo, Pitbull, on the floor. Die geweldige Hugh Gale was er ook bij. En ik zie Clooney alweer in de line-up staan. Stardust, ja, ja, ja. Mijn Franse vrienden. En Marijn is er ook weer bij. Is ook een vriend, hoor. Wees maar niet bang.
1: Wel iets minder dan de Stardust.
0: Ja, je bent een soort familie. Ik had jou niet voor het uitzoeken.
1: Nee.
0: Het was gewoon zo bepaald.
1: Ja.
0: Maar we houden toch al bijna. Nou, wat is het? Richting de 3 jaar met elkaar uit.
1: Ja, in de ochtend, maar ook die middag. Dus eigenlijk zijn we al 4 jaar lang onafscheidelijk.
0: Ja, wat vond jij een van de leukste dingen die wij door de jaren heen gedaan hebben samen? Ik had niet gedacht dat we het hierover zouden hebben nu, maar daar zijn we dan.
1: Ik vond die tandemtocht wel intens.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Een tandemtocht gemaakt van Groningen naar Amsterdam in 13 uur tijd samen op een tandem. Dat is wel, ja.
0: Dat was intens, hè, om geld op te halen voor Spin for Life. En leden te werven. Ja, dat was wel echt heel vet. Ik zit even door onze mapjes te kijken, joh. Wat hebben we dan door de jaren heen gemaakt ook allemaal? Oh ja, we gingen toen... Toen was Taylor Swift in Nederland. Toen gingen wij bellen met hotels om haar te vinden. En dat noemden wij toen...
2: Taylor Foneren.
0: Dat vond ik ook wel een hoogtepunt. En uiteindelijk heb jij mij nog getuk gehad. Want ik dacht echt dat ik er aan de lijn had. Even kijken, ja, als het dan die tijd van het jaar is, hebben we ook dit gedaan. Als ook een hoop luisteraars aan het vasten zijn en wij gingen even een ramplaatje draaien.
3: Ramadan, Ramadan, Ramadan. Mag een maandje niet eten tot zonsondergang.
0: Oh, dit is leuk, man. Ik zit helemaal in de archieven van de Slam ochtend. Hebben we nog één leuk dingetje van vroeger? Even kijken, joh, wat hebben we nog meer? Even, ik kan hier. Oh, ik heb zoveel van die archiefmappies. Ja, joh. Eens even kijken. Wat hebben we meer gedaan? Ah, het is echt één opstapeling van gewoon. Ik zie alleen maar hoogtepunten als ik denk. Oh ja, we hebben een keer uitgezonden vanaf de maan,
1: ja,
0: weet je
1: oh,
0: nog?
1: Dat was ook mooi, ja.
0: We hebben een keer uitgezonden vanaf de maan, ja. Oh, dat was geweldig, ja. Ik zie hier door de hele ruimtelancering
1: dat
0: inderdaad.
1: Dat was wel echt een theaterproductie waar wij echt weken aan gezeten hebben.
0: Daar hebben we weken aan gewerkt, ja. Ja. Toen werden we gelanceerd ook nog door de middagshow. Toen nog met Daniel en Erik-Jan en Julia. Die lanceerden ons toen nog. Echt, hebben we 2 uur uitgezonden vanaf de maan. Met alles erop en eraan. Met sound effects. Wel geweldig. Ik heb hier nog van die navigatiedingen.
4: Route naar de maan wordt gestart.
0: En oh ja, een bericht van het thuisfront. Jullie... Kreeg ik mijn list volgens mij.
5: Hoi liefie. Zullen we vanavond dan een vers pakketje couscous doen?
0: Je moet je voorstellen, die staat op de maan en dit was het bericht van mijn vriendin. Nou, super. Ja, wat hebben we theater gemaakt, man, door de jaren heen?
1: Eigenlijk wel. Maar het is heel nostalgisch. Wij geven nu de indruk dat we gaan stoppen.
0: Ja, ja, ik denk inderdaad dat de persberichten al geschreven worden. Maar nee, dat is nergens voor nodig. Sterker nog, we gaan nog even door.
1: We gaan nog even door. We hadden gewoon niks voorbereid voor deze talk, zoals dat heet. En zodoende kwam dit eruit.
0: Ik werd even nostalgisch. Zullen we even knuffelen?
1: Nee.
0: Oké, okay. Dan gaan we weer. Nieuwe luistercijferleider André Hazes. De zanger heeft samen met zijn zus Roxanne een podcasthit te pakken en zijn nu de nummer 18 podcast van Nederland. André, wat wil jij nog meer voor programma's doen eigenlijk?
6: Een kookprogramma.
0: Met echte kook?
6: Dat vind ik heerlijk.
0: Ik weet niet of ik dat nou zou doen als ik jou was. En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar. Ja, ja.
7: Stel jezelf even voor. Zeg hem maar.
8: Hoi, ik ben Robin. Ik ben vrachtwagenchauffeur en ik denk toch een keertje mee voor de prijs.
0: Jij doet een keertje mee voor de prijs, natuurlijk Robin. Goedemorgen.
1: Ik zie hem nu.
0: Oh, hij hangt ook meteen op, man.
1: Meteen ophangen ook. Hij heeft zijn cue gehad en hij is...
8: Hey, Robin.
0: Hey Robin, ja. Goedemorgen. Hallo.
8: Goedemorgen. Ja, ik viel weg. Ik reed de grens over.
0: Ja, welke grens? Jij ging weer een grens over. Dan moet je mee oppassen, man.
8: Ja, dus, maar ik sta nu even stil. Dus dat is helemaal goed.
0: Oh, nou, ik weet niet of dat goed is gezien jouw werk. Jij bent vrachtwagenchauffeur.
8: Ja, dat klopt.
0: En waar moet je naartoe vandaag?
8: Ik ga nou naar Meelheelse een vrachtje zand halen voor de grondbaan.
0: Oké. Okay. En
1: gaat zand halen uit Duitsland?
8: Ja, ik moest vanochtend even los in Duitsland.
0: Dat hebben die Duitsers uit onze kuilen.
1: Ja, wij hebben toch genoeg zand, zou je zeggen?
0: Ja, wij hebben toch veel zand, ja.
8: Ja, maar brengen wij ook naar Duitsland.
1: Oh, dat brengen wij daar kunnen ze die kuilen dan vergraven of zo. Ja,
8: ja, precies.
0: En begrijp ik nou dat jij uit Afliegem komt in Limburg?
9: Afferden.
0: Oh ja, sorry, ik zit er weer in het weekend met één been. Uit Afferden, daar ben ik op kamp geweest, man. Dat was mijn eerste kamp. Ja, sorry, Marijn en ik zijn helemaal nostalgisch deze ochtend. Dat was, dat was mijn basisschoolkamp, Afferden, ja.
1: Ja, maar Anou bedoelt Afferden,
9: Gelderland. Ja, je hebt Afferden, je hebt Afferden, Gelderland en je hebt Afferden, Limburg.
0: Nee, ik ben in Limburg geweest, 100%.
1: Nou, ik geloof niet dat jouw school... Ik geloof niet dat jouw school uit Nijmegen helemaal naar Afferden...
0: Wij zijn in Afferden gefietst.
9: Ja, dat kan best, hoor.
0: Fiets, was een fietstoer. Ja.
9: Ja, dat is een fietstoer.
0: En dan hadden we de spooktocht. Ja, ik, geweldig man. Ik schrok me kapot daar toen ik Afferden zag.
1: 60 kilometer?
0: Ja,
1: dat
0: is
1: in groep 8 zijn jullie 60 kilometer wezen fietsen naar Afferden.
9: Nee, 60 kilometer ongeveer.
0: Ja, met de theetuin de Appelgaard, toch?
9: Ja,
0: hoppa.
9: Ja,
1: ik geloof hier echt geen zak van. Die nostalgie van Lul, dat is echt grote onzin deze ochtend.
9: Ik ben oorspronkelijk een Noord-Hollander, hoor. Dus,
1: Zit hier Afferden Nijmegen. Als je dat, dus Afferden Gelderland heb ik het dan even over. Dat is op de fiets nog geen uurtje. Dat is 17 of 16 kilometer.
0: Nee, maar
1: kilometer.
0: Ik ben in Limburg geweest. Ik weet het allemaal nog daar.
1: Afferden, ik geloof er gewoon helemaal niks van.
9: Dan ben je door Groesbeek ingekomen waarschijnlijk.
0: Ja, zeker. Ja. Maar als ik zeg, waar zijn we toe gaan eten? Café de Pruver.
9: Ja, Café de Kruger. Ja, dat zit bij mij in de straat.
1: Dat bestaat pas sinds 2023, lees ik hier.
0: Oké, dat heb ik wel even gegoogeld, als ik eerlijk ben.
9: Dat was vroeger de Matshoek.
0: De Matshoek. Nou, geweldig. Ik ga straks het kampboekje weer even zoeken. Want
1: maar ook hier leggen we dan weer een radiogeheim bloot. Want dat doen we dus inderdaad alsof we dat plaatsje kennen. Alsof we daar vroeger op kamp zijn geweest. Ja. Om zo
0: ik ben daar echt op kamp geweest.
1: Ah, lul niet, man. Dat is 60 kilometer. Je gaat er niet vanaf de basisschool 60 kilometer fietsen naar je kutkamp toe.
9: Het is 30 kilometer heen en 30 kilometer terug.
1: Ja, dat is veel te veel.
0: Nou, jongen.
9: Nee, dat doen ze echt, hoor.
0: Wij wensen jou een hele fijne dag vandaag. Laten we dat niet vergeten. En je mag een prijs uitzoeken uit onze kast. Ga je voor de House in de Pauze kousen, de Buckethead. Of de Slam Fanny Pack?
9: Ik ga voor het laatste.
0: Ja, de Fanny Pack. Goeie keuze, dan sturen we die op naar jou, jongen. Ja.

0: Ik kan me niet voorstellen dat er een leuker, beter programma is dan De Wereld Draait Door.
1: Slam. De Slam Ochtendshow.
2: Ochtendshow.
1: De Ochtendshow.
2: Met de meeste muziek.

0: getal onder de 1000.
1: Nou, daar komt-ie. Goedemorgen Nederland. Het getal onder de 1000. Ik denk gewoon simpel nummer 1.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 75
0: euro.
1: Jammer. Nou, dat is een gok, hè?
2: Dat is het hele spelletje. Ga zo door en je mag altijd nog een keer meedoen.
1: Is goed. Hey, top, dankjewel.
2: Later, mooie dag.
1: Later, hoi hoi.
0: Nieuw. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Kygo en Max McNown.

0: van. Het is van Age, de Grand Slam, die we nog extra vaak gaan draaien deze week. En dat is geen straf, kan ik je vertellen. Het is een paar minuten voor 7:30, Anou op je bijrijdersstoel, Marijn Magazijn. En ik snap dat je antenne alweer helemaal kaarsrecht overeind staat. Maar als je nog even wil uitstellen, dan hebben wij iets, hè? Hoe zei jij het nou?
1: Ja, er is een app.
0: Er is een app?
1: Die ervoor zorgt dat mannen later tot een apotheose komen.
0: Oké, jij noemt het een apotheose. Vindt Carlijn van Schel. Oh, ik kom tot een apotheose. Dat kan toch niet, man. Blijf luisteren.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
2: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
8: Huh?
9: Maak

0: die het een tikkie anders doet.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
2: Profiteer van zomers voordeel bij Yourlease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Moelenmilk, the moo you can't resist.
8: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
9: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
11: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
12: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
15: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
14: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
15: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
14: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jong.

0: snel weg. In de rest van het land is het helder. De zon gaat knallen vandaag. En we komen tot de 30 graden. Dan naar de weg, Flitsmeister met de nu grootste files van Nederland. Op de A2, Batadorp en Leenderheide. 32 minuten, dat komt door een ongeluk. En voor de rest alleen flitsers. A2, Geleen richting Echt bij 236.2. A4, Den Haag bij 45.1. Niet gassen richting Assen bij Spier. 153,5 op de A28. En de laatste A35, Enschede, Hengelo bij 69,2. En dan pakken we dat laatste nieuws even mee. Daar is het ANP. Daphne in een half minuutje met de headlines.
1: Goedemorgen. Nederland negeert een deadline van de rechter in de klimaatzaak over Bonaire. Voor vandaag moest er een begin van een plan zijn om Bonaire beter te beschermen. Maar dat is niet gebeurd. Schandalig, zeggen juristen tegen de NOS. De aanslagpleger van de Pride in Berlijn was eerder veroordeeld voor terreurplannen en werd weer vrijgelaten. Hij werd nog gemonitord met een camera, maar kon toch ongehinderd zijn huis verlaten. Een uur later reed hij in op de menigte. En in honderden vliegtuigen van Boeing, de 737 MAX, moeten de stoelen worden gecontroleerd, zegt een luchtvaartwaakhond in Amerika. Ze zijn misschien verkeerd geïnstalleerd en dat kan met een noodlanding gevaarlijk zijn. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Ja, wij twijfelen dan wel eens van hoe laat kunnen we het hebben over dit soort zaken. Weet je, is dat meer 8:30 of kan het ook wel net nog voor eigenlijk 8:00?
2: Ja,
0: maar
2: wat eigenlijk forceren wij ouders op dit moment om het gesprek over de bloemetjes en de bijtjes aan te gaan.
0: Ja, met welke app kan je het orgasme uitstellen? Dat hoor je zo.
3: Arnold en Marijn.
0: Hou nou op, niemand noemt dat apotheose. Je komt niet tot een apotheose. Shakira, Burna Boy nu in de ochtendshow.

0: Slam in de ochtend met die bom. Don't you worry, child. 7:50. Geen zorgen, Fischer komt eraan. Wat hem beloofd. Hij zwemt nu stroomopwaarts. Hij zou er ieder moment moeten zijn. En ook Bruno Mars staat voor je klaar. Ja, ik wil het niet introduceren. Het spijt me. Doe jij het maar.
1: Politiek en gezelligheid in de vroege morgen. Nou, dat zou je kunnen...
0: Ja, nee, ja. Ik doe het ook liever 's ochtends dan 's avonds.
1: Daar was ik niet per se...
0: dat ging er niet over.
1: Er zijn geen exacte cijfers, maar tussen de 33% van de mannen in Nederland heeft last van vroegtijdige apotheose.
0: Ja, super vervelend natuurlijk.
1: Erg vervelend. Daar is dus nu wat aan te doen. Onderzoek laat zien dat een app, Melonga, is ook speciaal ontwikkeld voor die, of eigenlijk tegen die vroegtijdige apotheose.
0: Je mag gewoon een zaadlozing zeggen, toch?
1: Werkt. Dat meldt Men's Health. Een nieuw onderzoek laat zien dat de app die dus Melonga heet, mannen kan helpen om een vroegtijdige apotheose uit te stellen. Na 12 weken gaf 1/5 van de deelnemers aan geen last meer te hebben van vroegtijdige apotheose. De gemiddelde tijd tot een apotheose steeg van 61 naar 125 seconden in slechts 12 weken.
0: Oh, heb jij de app?
1: Nee, ik heb hem niet. Nee,
0: hoe heet het? Melonga?
1: Melonga. Ik heb even gezocht wat de app precies inhoudt.
0: Ja,
1: de app
0: bevat, ik ga hem downloaden.
1: Tips, informatie. Die zijn ontwikkeld door urologen en psychologen en richten zich vooral op de psychologische oorzaken zoals stress, onzekerheid en relatieproblemen die vaak grondliggend zijn aan dat vroegtijdig apotheoseren. Je kan een programma volgen van 12 weken met dus dagelijks of regelmatige oefeningen met ademtechnieken, ontspanningsoefeningen, ontspanningen te verminderen. En je leert dan technieken om zo'n apotheose uit te stellen, zoals herkennen van signalen dat je bijna een apotheose bereikt. En dan kun je het beter leren controleren. Onderzoekers noemen de resultaten veelbelovend en die raden de app nu ook aan aan mensen die wel eens last hebben van
0: vroegtijdig apotheoseren. Het is de nummer 168 van Nederland op dit moment. Dus hij schiet al omhoog in de ranglijsten.
1: Het kost wel geld. Ook, ja, het is niet heel goedkoop. Het is
0: 169... Want ik moet betalen om niet klaar te komen.
1: €169 voor dat 12-weekse programma. Dat is €2 per dag.
0: Wat? Nou. Ik weet niet of ik dat er waard vind, hoor.
1: Ja. Maar dat is, weet je, geen... Ja, het is, mensen hebben er last van. Heel eerlijk,
0: je hebt toch allemaal trucjes... Gebruik jij nooit een trucje om gewoon je gedachten te verzetten? Dat is mijn absolute tip.
1: Gedachten te verzetten?
0: Ja, ik had bijvoorbeeld vroeger... Dit was met mijn ouders nog op mijn slaapkamertje. Als ik dan een meisje mee had en we lagen in bed en we waren bezig. Ik had zo'n gigantische behang van Times Square. Met alle billboards, weet je wel.
1: Ja.
0: En dan ging ik gewoon tijdens de seks kijken naar die billboards. En dan dacht ik, oh ja, Coca-Cola. Ah, wel lekker, man. En dan zag ik daar ergens Walmart en dacht ik, goh... Volgens mij heb ik eens gehoord dat je daar wapens kan kopen of zo. Ook tijdens het supermarkt shoppen.
1: Ja.
0: En toen ging ik gewoon een beetje zo mijn gedachten laten vloeien in die merken. Zag ik M&M's World, toen dacht ik, ach, chocola, lekker. Snap je? En toen dan leid ik mezelf af.
1: Ja,
0: zo deed ik dat toen, met het behang van Times Square. Dat is echt waar.
1: Ja. Op één in de top 10 dingen die nooit gebeurd zijn.
0: Wat?
1: Jij die ooit seks hebt.
0: Ah, hou op, man. En dan denk ik soms aan jou en dan kom ik helemaal niet meer. Dat is eigenlijk de beste.

0: Ah, leuk wijf. Ja, zij is leuk. Baby Don't Hurt Me in de Slamochtend Show met ook Bruno B.O.B. gedraaid. Anou en Marijn hierbij op de 28e van juli. We moeten bijna die BTW-aangifte doen, dat moet ik niet vergeten. Vanaf vandaag rijden er tijdelijk geen treinen op twee belangrijke plekken in Nederland. Tussen Breda en Tilburg ligt het spoor eruit tot en met 8 augustus. En ook tussen Schiedam en Den Haag, Hollandspoor, rijden er geen treinen door werkzaamheden. De NS zet bussen in, maar reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. Het is vandaag ook Wereldhepatitisdag. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor hepatitis. En de dag wordt elk jaar georganiseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. Woe! De sunsets zijn terug vanavond vanaf 8 uur. Dat is over ongeveer 12 uurtjes. Als de zon gaat zakken, dan gaan de beats weer aan hier bij Slam met lekkere DJ-sets om het einde van een heerlijke zomerdag te vieren. Vandaag 30 graden. En vanavond hier op het podium Estiva. Lekker trancen. En dan daarna, dat is wel een bijzondere, Mojave Grey gaat draaien. Mojave Grey, dat is een duo dat desert dance music maakt. Wat dat dan ook mag betekenen, maar desert dance music. Je hebt mijn attentie in ieder geval. Vanavond om 9 uur draaien zij. Tijdens een nieuwe ronde van de Slam Sunsets. Het is vandaag ook de verjaardag van iemand, of van iets eigenlijk, de IKEA. Op 28 juli in 1943 richtte de toen 17-jarige Ingvar Kamprad het bedrijf op. De naam IKEA komt van zijn eigen naam, de boerderij waar hij opgroeide en het dorp waar hij vandaan kwam. Inmiddels is IKEA uitgegroeid tot een wereldwijd woonwarenhuis. Maar dat hoef ik jou niet uit te leggen natuurlijk. We hebben een slamluisteraar, die luistert elke ochtend, DJ Martin. En die heeft een liedje gemaakt over de IKEA.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel leuk om dan een keertje... Dit is wel een mooie aangelegenheid om een keer DJ Martin... Even een stukje van DJ Martin. Ik weet dat hij luistert. En die wordt helemaal gek nu in de auto. Maar Martin, daar ga je, jongen, op Slam. Je debuut met IKEA.
2: IKEA!

0: Eigenlijk was zo'n dieptepunt van de Nederlandse pop, zeg maar. Dit is een hardstyle remix van een popliedje. Waar normaal gesproken liedjes over liefde of zo gaan heeft, is er dus iemand in het land geweest die dacht, weet je wat, ik ga een liedje schrijven over de IKEA.
1: Ja. Ik denk dat Criss Cross Amsterdam een stikje loes is. Dat alle zijden ik maar bedacht. God voor de god.
0: Dat weet ik wel zeker.
2: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
3: Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms. Marshmallow and Kelsey Ballerini. Another drink.

Er valt heel veel in te horen. Taylor Swift, Chainsmokers. Maar het is toch echt Marshmallow die de afzender is. De reden dat wij nog weten hoe een akoestisch gitaar klinkt op Slam. Dankzij Another Drink, deze track. Nieuw. Het is bijna 8 uur. En wat zie je binnenkort? Helemaal niet meer op de Nederlandse wegen. Ik ben 30 en ik heb het 30 jaar lang gezien. Maar het gaat dus verdwijnen. Wat het is, dat hoor je als je blijft luisteren. En deze drie komen er ook aan.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Keukenkampioen Divisie.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Deze week in de bonus. AH Runde.

0: internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Ja?
2: Is het echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Nederland negeert het vonnis in de klimaatzaak over Bonaire. De rechter vindt dat Bonaire beter beschermd moet worden tegen de stijging van de zeespiegel. En Nederland moest voor vandaag een begin van een plan laten zien. Dat is niet gebeurd. Het kabinet zegt tegen de NOS dat het wel komt op Prinsjesdag. Juristen vinden het een schande. De aanslagpleger van de Pride in Berlijn was eerder veroordeeld voor terreurplannen. Hij was vrijgelaten en werd nog in de gaten gehouden, schrijven Duitse media. Er hing een camera bij zijn huis die registreerde dat hij zaterdagavond wegging. Een uur later reed hij in op de menigte. Oekraïne heeft afgelopen nacht bijna 400 drones richting Moskou gestuurd. Volgens de Russische autoriteiten zijn de meeste uit de lucht geschoten voordat ze de hoofdstad bereikten. Vlakbij Moskou raakten wel enkele woningen beschadigd. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. En honderden Boeing 737 MAX vliegtuigen moeten misschien worden gecontroleerd. Een Amerikaans luchtvaartwaakhond heeft meldingen gekregen dat stoelen in sommige toestellen verkeerd kunnen zijn gemonteerd. Als het inderdaad zo is, kan dat bij een noodlanding gevaarlijk zijn voor passagiers. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het in het noordoosten bewolkt, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het helder. Het wordt maximaal 30 graden. En dit was het nieuws op Slam.
14: Thank you, Daphne. Tot straks weer. We gaan naar de weg toe. Flitsmeister meldt op de A2 tussen Meersen en Elslo een half uur file door een ongeluk. En op de A10 Osdorp-Schinkelbrug 11 minuten door een ongeluk. A15 12 minuten Del en Arkel en nogmaals 12 minuten. Op de A58 bij Oorschot en Moergestel. Flitsers A1 Deventer-Apeldoorn bij 97,7. A2 Geleen richting Echt bij 236,2. A6 Oosterzee richting Emmeloord bij 302,2. En op de A7 Leek richting Drachten. Uitkijken bij 181,8. Ook gewoon normaal rijden, dan is er niks aan de hand op de A13 Den Haag-Rotterdam bij 6,9. A28 richting Assen, niet Gassen, bij Spier bij 153,5. En de A28 als ene laatste Bijlen-Hogeveen bij 160,3. En de laatste alweer A35 Enschede-Hengelo bij 69,2. Zo wel een van de vetste tracks uit de Slam 40 binnen nu en een minuutje. En ook een Tiësto Classic. Deze draaien we echt niet vaak meer. Is die te hard voor de ochtend?

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Odido. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Keukenkampioendivisie.
7: De hele zomer lang, elke

0: voor je favoriete keukenkampioen-divisieclub. En ook nog de nieuwe Derby Star Slam wedstrijdbal. WhatsApp even wat je favoriete keukenkampclub is. En win later.
1: De Slam.
2: Ochtendshow.
3: Met Anouilh.
4: En Marijn.

Goedemorgen, lieve jongen. En de dag is weer begonnen. Sta met heel veel liefde op en haal die twijfel uit je kop. Want liefde heb jij veel te geven, vooral aan je gezin. Zij zijn je leven. Denk ook aan je eigen hart, het allerbelangrijkste van deze start. Want jij bent een hele slimme baas. Je bent de arend en de haas. En houd ook goed die schildpad in je hoofd, want anders wordt dat licht gedoofd. Geef dat licht voldoende aandacht en wees kwetsbaar, want dat is maankracht. Kijk goed naar de dieren, de zon en de zee als jij verplaatst van A naar B. Wees dankbaar, blijf nederig en houd je rug recht. En luister naar je intuïtie wat betreft goed en slecht. En wees oprecht naar jezelf en naar anderen, want dan pas kan jij de wereld veranderen.

0: 8. Een hele goede morgen. Anul op je bijrijderstoel met een rondje nieuws. Van Hoenderlo tot Houston, van Hummelo tot Hongkong.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Hoppa.
2: Update.
0: En we beginnen dicht bij huis, gewoon hier in Nederland. Het einde van de schakelbak lijkt nu echt in zicht. 10 jaar geleden reed nog ruim 3/4 van de Nederlanders met een versnellingsbak. Inmiddels is dat nog maar 54%. Vooral door de opkomst van elektrische en hybride auto's kiezen steeds meer mensen voor een automaat. Van alle nieuwe auto's die dit jaar op kenteken zijn gezet, heeft nog maar 8,6% een schakelbak. Volgens onderzoekers is het dus maar een kwestie van tijd voordat de automaat de standaard wordt. Nou, straks is het enige wat nog afslaat de golfers. Ik heb tegenwoordig zo'n slimme auto met allemaal sensoren. Het enige wat nog kan crashen is de computer. Het aantal mensen dat honger lijdt is de afgelopen tientallen jaren enorm gedaald. In 1970 had in ontwikkelingslanden nog zo'n 35% van de bevolking te weinig eten. Inmiddels is dat wereldwijd gedaald naar 7,8%. Al gaat dat nog steeds om zo'n 645 miljoen mensen. Onder meer door economische groei, betere landbouw en minder armoede in delen van Azië en Latijns-Amerika is de hongersnood gedaald. Wacht even. Sorry hoor. Hoor ik dat nou goed? Goed nieuws? In 2026 mag ik het even horen. Gisteren vroeg een kassameisje: wilt u 2 euro doneren om een einde te maken aan de honger in de wereld? Ik zei: tuurlijk, tering. Ik wist niet dat we zo dichtbij waren. 2 euro, hoppa. Raves zijn al lang niet meer in alleen donkere loodsen, techno en mensen die pas om 11 uur 's ochtends naar huis gaan. Nee. Raven betekent iets heel anders tegenwoordig. Volgens muziekblad Pitchfork is de nieuwste trend de corporate rave. Tijdens kantooruren dansen mensen gewoon eventjes buiten de deur om uit de werksleur te komen. Er zijn inmiddels koffieraves, sauna raves en ook supermarkt raves. Voor nieuwe liefhebbers is het een laagdrempelige manier om kennis te maken met dance. Maar oude ravers vinden de rebelse en underground sfeer juist steeds meer verdwijnen. Zo, inderdaad, vroeger ging ik naar een rave om mijn baas te vergeten. En nu staat mijn baas naast me te dansen. Vroeger kreeg je ook nog een pilletje aangeboden op een rave. Nu een fucking visitekaartje.
1: De Slam Ochtendshow.
2: Update.
0: Het is een lekkere dag vandaag. Temperaturen kunnen we oplopen tot wel 30 graden. De bewolking die trekt weg richting het oosten, richting Duitsland. Robin Schulz, nou, een dansende Duitser, die vind ik wel leuk. Na Antoon.

0: 5:30. En de mixmarathon Track of the Week heb je zojuist gehoord. Hey, los van dat het boetes op kan leveren, is er nu een nieuwe reden om nooit meer te hard te willen rijden.
1: En als je dit gehoord hebt, weet ik zeker, je gaat het nooit meer doen ook.
2: Zo, ik ben zeker benieuwd. Ja.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag. Lekkere van
6: Albert Heijn. Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
13: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
12: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
13: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
12: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
13: Handig?
12: Ja, van de Belastingdienst.
14: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
15: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
17: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
18: Hey, jij daar. Chantal Jansen hier. En Sea Zon Zee Zomerboek ligt weer in de winkel. De zomerspecial vol heerlijke reisverhalen, puzzels, horoscopen en een dikke vette winactie. Of je nou op vakantie gaat of de hele zomer thuis gaat chillen, met NC's leesvoer kom jij de zomer wel door. Je shopt hem nu in de winkel of via NC.tv.
19: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
20: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
21: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
22: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Als je Vodafone mobiel
25: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
24: krijg je tot wel €20 korting.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Goedemorgen Slim, het is 8:30. Deze ochtend trekken de wolken weg richting het oosten. In de rest van het land begint de zon ook al lekker door te breken. Het wordt een warme zomerdag met temperaturen oplopend tot wel 30 graden. Meld weer online. Dan naar de weg met Flitsmeister. De drie grootste files van Nederland op de A15. 10 minuten Deel en Leerdam. En 10 minuten op de A12 Oud-Dijk en Duitsland. A2 als laatste, dat is wel echt de grootste. 40 minuten maar liefst. 7 kilometer door een auto met pech. Tussen Maastricht-Noord en Elslo op de A2. Flitsers op de A1, Deventer richting Apeldoorn bij 97,7. A2, Geleen richting Echt bij 236,2. A6, Oosterzee, Emmeloord bij 302,2. En de A7 bij Leek richting Drachten, uitkijken bij 182. A13, Den Haag-Rotterdam, 6,9. A16, Zwijndrecht-Dordrecht.

0: en 69,2. Het laatste nieuws in een half minuutje van het ANP. En meteen daarna de nieuwe Calvin Harris en Jazzy.
1: Goedemorgen.
0: Hey Daphne.
1: Onderzoekers weten van wie de gevonden lichaamsdelen zijn die aanspoelden op Texel 3 jaar geleden. Ze blijken van 2 jonge mannen uit Afghanistan die waren gevlucht, meldt NA Nieuws. Hun nabestaanden zijn ingelicht. Een jaar na een alarmerend rapport over jeugdgevangenissen is er nog niks verbeterd. De kinderombudsman zegt tegen Nieuwsuur: op deze manier kweken we de criminelen van de toekomst. Er is bijvoorbeeld veel te weinig onderwijs. België heeft 2 jaar geleden een aanslag verhinderd op de Pride in Leuven. Via een undercoveractie werden 2 verdachten opgepakt. Ze staan later dit jaar voor de rechter. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Wat is naast het risico van een boete krijgen de nieuwste reden waarom je nooit te hard zou willen rijden? Nadat je dit gehoord hebt, rij je nooit meer te hard. Beloofd! Ik weet het zeker.
2: Arnold en Marijn.
0: Met de snelste playlist van Nederland. Kesha TikTok. En nu de nieuwe Calvin Harris met Jazzy.

0: Tja, ook groot voorstander en voorvechter van de Pride Month. Dit is haar favoriete maand. Je zou kunnen zeggen, ja, jammer dat het nodig is zo'n maand. Maar Kesha staat op al die podia, man. En ook een hoop hits van haar die gaan over het queer zijn. Wat zij is met TikTok in de Slam Ochtendshow. Het is 8:50. Anouk en Marijn hier. En wij beloven nogal wat, hè. Wij zeggen dus, als jij dit gehoord hebt, ga je nooit meer te hard rijden.
1: Ja.
0: Dat is nog wel een uitspraak. Want, nou ja, zeker met Slam aan, dan wil je nog wel eens te hard gaan.
1: Nou, ik denk dat een grote groep mensen zich toch echt wel bedenkt. Want ja, waarom rijd je te hard, Anouk?
0: Je wil snel op de plek van bestemming zijn. Je hebt, je hebt echt haast.
1: Ja.
0: Dat is het. Ik kan geen andere reden bedenken. Nee. Ja, oké, je wil misschien even de sportstand een keer testen. Of de insane mode van je Tesla.
1: Oké.
0: Ja, dat zijn dan een paar redenen.
1: Nou, uit een nieuw Amerikaans onderzoek blijkt nu dat te hard rijden eigenlijk veel minder tijdswits oplevert dan dat mensen denken. Want Anouk, stel jij rijdt overdag geen 100, maar 130. En je moet een afstand van 100 kilometer afleggen. Hoeveel tijd denk je dat je dan ongeveer spaart?
0: Ja, dat zal niet veel zijn, nee. Maar het is ook een gevoelskwestie, hè? Dat je gewoon langs de rest scheurt eventjes. Maar ja, wat is het? 3 minuten? 2 minuten?
1: Een Amerikaanse studie keek naar 120 miljoen autoritten en ontdekte dat bestuurders die te hard reden gemiddeld maar 54 seconden per rit bespaarden door te hard te rijden.
0: Oh.
1: 54 seconden. Je haalt misschien een paar auto's in, maar verderop sta je vaak alsnog stil bij een stoplicht in een file of een druk kruispunt. Je wint dus echt vaak maar enkele seconden. Veel mensen reden ook te hard in het onderzoek. 43% van de ritten die in het onderzoek zaten heeft iemand minstens 1 keer flink boven de maximumsnelheid gereden. Harde rijden zorgt natuurlijk voor extra brandstofverbruik. Het scheelt brandstof als je een langzamere snelheid aanhoudt.
0: Dat is wel echt zo. Ja. Als je boven die 100 gaat, dan begint hij wel te slurpen bij mij.
1: Je neemt ergens toch risico's. Ja, althans, het valt ook wel weer mee. Weet je. Kijk, 110 rijden waar je 100 mag is niet heel gevaarlijk. Maar als je echt flink te hard rijdt, dan neem je toch ook wel weer een soort veiligheidsrisico.
0: Mm-hmm.
1: En je maakt natuurlijk kans op bekeuringen. En dat alles om dus gemiddeld 54 seconden sneller op bestemming te zijn, blijkt uit onderzoek.
0: Ja, het is dus gewoon helemaal. Het heeft geen nut, man.
1: Het heeft eigenlijk in mijn ogen geen nut. Maar ik denk dat dat ook ten grondslag ligt aan het te hard rijden. Weet je, ik rij ook wel eens iets harder dan is toegestaan. Maar ik rij niet iets harder dan is toegestaan, omdat ik sneller op bestemming wil komen. Mm. Ik vertrek altijd vaak wel ietsje eerder als ik met de auto ga, weet je, om op tijd te komen. Maar gewoon het gevoel dat je te langzaam rijdt. 100 is te langzaam.
0: Ja, 100
1: het is net niks. En dan zit je zo tussen drie. Je rijdt achter 3 auto's aan. En die rijden een prima snelheid. Weet je, die rijden 150. Die rijden ook iets harder dan is toegestaan. Prima. Maar dan zit ik daar een minuut achter. En dan denk ik, ik moet er langs. Ik moet er langs. Ja, ik moet er langs.
0: Je wil niet te lang hetzelfde uitzicht hebben ook.
1: Nee, en dan ja, die city go voor mij. Weet je, dan trap ik hem helemaal in. En dan duurt het toch zeker wel 30 seconden voordat ik op de 110 km per uur zit.
0: Als jij de oogkleur van de bestuurder voor je niet kan zien in de achteruitkijkspiegel bij die, dan rij je niet dichtbij genoeg, heb ik altijd het idee. Ik heb wel een vriend, alleen die had laatst dat hij echt fucking hard moest rijden. Omdat ze zijn vrouw ging bevallen. En die had al wat bedacht van tevoren. Van oké, als het dan gebeurt, dan heb ik blaadjes, had hij allemaal A4'tjes uitgeprint met baby uitroepteken. En dat had hij op al zijn ramen aan de binnenkant geplakt. Maar ik zei, man, je bent om 11 uur gaan rijden een keer. En het was wel rustig op de weg. Maar het is een hele auto volgangen met baby uitroepteken. Daar moet toch iets voor komen dat je dat je iedereen meteen kan duidelijk maken dat je vrouw aan het bevallen is. Daar vind ik echt, daar moeten we in Nederland wat op bedenken. Of een extra strook, of een soort lamp, een zwaailicht op het dak.
1: Weet je, het is heel iets anders. Maar weet je waar ik echt een hekel aan heb op de weg? Het zijn van die gele geruite bordjes met baby on board. Daar heb ik echt een hekel aan.
0: Oh ja, ja, ja. Nee, maar dat is het ook niet. Dat is niet de oplossing hiervoor.
1: Nee, ik krijg dan echt de neiging om gewoon expres bij die mensen achterop te knallen.
0: Ach nee, doe even normaal, man. Doe even normaal. Wat zeg jij nou weer?
1: Zo erg had ik het ook weer niet.
0: Nou,
1: maar ik vind dat bijzonder. En ik denk al helemaal niet dat we mensen speciaal zwaarlicht moeten geven omdat hun vrouw
0: van de
1: bevallen staat.
0: Want soms dan word je ingehaald door zo'n meloot en dan denk je van, goh, wat zou die nou te doen hebben? Maar ja, er zou maar even gauw naast zitten te puffen, dan help ik ze graag een handje. Dan ga ik nog als een soort politie-escort rijden.
1: Realistisch gezien, Anouk, dat zal misschien 1 keer in je leven gebeuren, maar 9 van de 10 keer als er zo'n maloot met hoge snelheid langs moet knallen, is dat gewoon een maloot die het leuk vindt om met hoge snelheid in zijn Mercedes op de linkerbaan te rijden.
0: Nou, ik ben dan goed gelovig. Dan denk ik, oh, zijn vrouw gaat bevallen. En dan is het vaak zo'n Volkswagen Polotje met zo'n nektaba om. Dan denk ik, nou ja, misschien ligt de vrouwtje op de achterbank te puffen.
1: Ja,
0: zie ik het
1: niet. Je weet het niet.
0: Je weet het niet. Ik vind dat we er iets op moeten bedenken. Maar oké, te hard rijden heeft in ieder geval geen nut. Zijn we achter, dus doe het niet. De Slam Ochtendshow en de Second Voice.

0: zit de nummer 40 in de Slam 40. De allerlaatst genoteerde track. Dan moet je nagaan hoeveel goed ze nog boven zit dan als dit de laatste track is. My god, zaterdag weer een nieuwe Slam 40. Gewoon hier op Slam vanaf 2:00 PM. Het is 8:55. En heb je al gekozen? Wat is jouw favoriete keukenkampioen-divisieclub? Bijvoorbeeld
1: Almere City FC, De Graafschap, FC Den Bosch, FC Dordrecht, FC Eindhoven, FC Emmen, FC Volendam, Helmond Sport, Heracles Almelo, Jong Ajax, Jong AZ, Jong FC Utrecht, Jong PSV, MVV Maastricht, NAC Breda, RKC Waalwijk, Roda JC Kerkrade, Top Os, Vitesse en het Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, kantoor Venlo.
0: Kies je favoriete club, app de naam van jouw favoriete keukenkampioen-divisieclub en maak kans in deze ochtendshow nog op 3 seizoenskaarten plus de exclusieve nieuwe Derby Star wedstrijdbal. Appen is kans maken bij Slam op seizoenkaarten.

toch aan het zappen was geweest in de auto. En ik kom langs een radiostation die Axwell met Whatever Turns You On draait om een paar minuten voor 9 in de ochtend. Dan zou ik nooit meer weggaan. Slam uit je speakers. De Slam ochtendshow hier. En nieuws over de onderbroek van Michael Jackson. Blijf erbij. Slam. Coming up.

0: zomerdeals. Kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
5: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
9: Müller Milk, the moo you can't resist.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. 3 jaar geleden spoelden menselijke resten aan op Texel en nu zijn die geïdentificeerd. Het zijn 2 jonge mannen uit Afghanistan die waren gevlucht, meldt NH. Hun families zijn vorige maand op de hoogte gebracht. Volgens de politie is de identificatie mogelijk geworden na een internationaal DNA-onderzoek. Een tiener in België wordt verdacht van het beramen van een aanslag op de Pride in Leuven vorig jaar. Volgens Belgische media probeerde hij via Telegram aan wapens te komen. Uiteindelijk bleek hij met een undercover-agent te chatten. In november moet hij voor de rechter verschijnen, samen met een medeverdachte. Een jaar geleden sloeg de inspectie alarm over de toestand in de jeugdgevangenis en er is nog niks verbeterd, zegt de kinderombudsman bij Nieuwsuur. Er wordt te weinig onderwijs gegeven door personeelstekort. Ook krijgen de jongeren niet de behandeling die ze nodig hebben om terug te komen in de maatschappij. In Zuid-Frankrijk is een brandweerman omgekomen die bezig was met werk om natuurbranden te voorkomen. Hij raakte van de weg in de buurt van Arles. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux is nog steeds onder controle, maar het blijft spannend, want vandaag wordt het heel heet, tot wel 35 graden. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend is het hier en daar bewolkt, maar in de middag komt de zon tevoorschijn. Het wordt 24 tot 30 graden. En dit was het nieuws op Slam.
12: Thank you. Dan nog even de grootste files van Nederland meepakken. 10 minuten op de A4 Den Hoorn en Plaspoel Polder. 10 minuten, dat komt door een auto met pech. A12 Oud-Dijk, Duitsland, een kwartier. En 10 minuten op de A22 Beverwijk, de oprit is daar dicht. 20 minuutjes A58 Oorschot Moergestel door een kapotte vrachtauto. En flitsers op de A2 Geleen richting Echt bij 236.2. A4 Nieuwe Wetering Leiden bij 21.7. En de A6 Oosterzee Emmeloord bij 302.2. Nog een flitser daar op de A6 bij Scharsterbrug. Richting Emmeloord bij hectometerpaal 309. En op de A7 Leek richting Drachten 181.9. A13 Den Haag Rotterdam 6.9. En de A16 Zwijndrecht Dordrecht 33.8. A22 Velsen Zuid Beverwijk 9.3. A28 Niet-Gassen bij Assen bij 153.5. En de A28 Hooghalen Hogeveen bij 160.5. De laatste paar flitsers op de A28 Hulshorst Zwolle bij 59.8. A35 Enschede Hengelo bij 69.2. A37 Nieuw-Dordrecht Hogeveen bij 32. En de laatste alweer A58 Bergen-op-Zoom Breda bij 101.3.
13: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Keukenkampioen Divisie.
17: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.
18: Slam.
17: Anou en Marijn.
12: Nou, ik hoop dat we nog adverteerders overhouden na dit onderwerp. We hebben breaking news over de onderbroek van Michael Jackson.
19: Oh, oké dan.
12: En je hoort het zo als eerst in de Slam Ochtendshow met nu Another.

0: Dit is hem, de ochtendshow met de meeste muziek. Ook de beste als je het mij vraagt. En oh, jouw kans op tickets voor je favoriete keukenkampioendivisieclub.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Dat zo, eerst even een rapido rondje nieuws. Een Amerikaanse leraar heeft een slimme truc bedacht om studenten te betrappen die AI gebruiken om verslagen te maken. Hij verstopte namelijk een onzichtbare tekst in witte letters in een opdracht over de industriële revolutie. In die verborgen tekst stond een opdracht aan AI om ergens in het antwoord iets totaal onzinnigs over Madagaskar neer te zetten. En het werkte. Van de 35 studenten uit twee klassen bleken er 32 de hele opdracht in ChatGPT geplakt te hebben. En een antwoord te hebben ingeleverd met dus allemaal onzin over Madagaskar erin. Ja ja, 32 studenten gebruikten AI. Maar als je even goed nadenkt, dan is de leraar ermee begonnen. Het laatste essay waar ik voor zakte was biologie, denk ik. Ja, toen kreeg ik de vraag, wat komt er vaak voor in cellen? En blijkbaar was criminelen niet het goede antwoord. In het Zwitserse plaatsje Chiasso, klinkt niet heel Zwitsers, maar het schijnt in Zwitserland te liggen, Chiasso, moeten baasjes vanaf augustus niet alleen de poep van hun hond opruimen, maar ook de plas wegspoelen. Wie met een hond door het centrum loopt, moet dus voortaan een flesje water meenemen om de stoep of gevel schoon te maken nadat de hond heeft geplast. Doe je dat niet, dan krijg je een boete van omgerekend zo'n 100 euro. De gemeente zegt dat het vooral gaat om hygiëne en stankoverlast, en zeker tijdens warme periodes. Hey, toevallig ga ik op vakantie naar dit Zwitserse plaatsje met de schoonfamilie. En ik denk dat het uitlaten van mijn schoonmoeder haar poedel nu ineens wel heel leuk gaat worden, hé. Met een hoge drukreiniger. Hoppa! Ja, ja. En tot slot het laatste nieuwtje. Een onderbroek van Michael Jackson zou op een veiling zijn verkocht voor maar liefst $365.000. Volgens geruchten zou rapper Drake de koper zijn geweest. Maar dat is nog niet officieel bevestigd door Drake zelf of door het veilinghuis. Wat is erger dan mieren in je onderbroek? Michael Jackson. Ja, Michael Jackson had de moonwalk, maar zijn onderbroek heeft waarschijnlijk gewoon een remspoor, hoor. Hey yo, Drake, ik hoop voor jou dat die...

0: aantal afspraken nog 's middags. Dus ik moest de hele dag op kantoor blijven. Dan op een gegeven moment heb je honger, dan ga je snaaien. Maar de snoeppot was leeg. En dan moet je dus €2 betalen voor een mars hieruit de automaat.
1: Ja, wij hebben eerder op onze kloten gehad, toen hier van de baas. Omdat wij in een kwartaal met het bedrijf voor hoeveel euro aan snoep aten?
0: €8000.
1: Maar wij hadden ook wel tijd, ja. Echt triple A-merken hadden wij. Hè?
0: We hadden echt best of the best.
1: Ja. We hadden Dubai chocola voordat het Dubai chocola heette. Ja. We importeerden dat overal.
0: Maar nu hebben wij eigen merken, Albert Heijn. En je merkt echt die dat zijn ook geen apenkoppen. Je hebt natuurlijk die welbekende apenkoppen van Katja. Ze zijn hartstikke lekker. Maar de Albert Heijn heeft een soort, ja,
1: parodie.
0: Uilenkoppen of zo. Ja. Is het een uil? Ja, ik vind ze niet zo lekker.
2: Win seizoenkaarten voor de keukenkampioendivisie.
1: Nou, dit bespaart ook wel kosten, ja. 3 seizoenkaarten te winnen door gewoon je favoriete keukenkampioendivisie club naar de Slam app te sturen. Pikken wij jou eruit, dan krijg je ze van ons. En vooruit, we doen er ook nog de nieuwe Derby Star wedstrijdbal bij voor het komende seizoen. Hey Mark, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen mannen.
1: Hey, waar kom jij vandaan, jongen?
3: Kesteren.
1: Kesteren. Eens even kijken of we daar een keukenkampioendivisie club in de buurt hebben.
3: Er zit niet zoveel.
1: Ja, het is vlakbij Rhenen. Dat is dan wel een grotere plaats. En Nijmegen. Dus waarschijnlijk, ja, NEC die zit nog wel in de divisie. Dus dat wordt moeilijk. Eens even kijken in de regio daar. FC Den Bosch.
3: Zit in Arnhem niet.
1: Wat zei je? Wat zei je?
3: In Arnhem zit daar niet iets.
1: Ja, dat is, ja, kan. Ja, als jij dat wil. Ga je voor Vitesse?
3: Kom moeilijk uit je mond, maar ja, we gaan voor Vitesse.
1: Oké, dan. Wauw, ga je echt al bij een Nijmegenaar hier op de radio? Nou, oké, vooruit. Jij wint 3 seizoenkaarten voor Vitesse in de keukenkampioendivisie.
3: Superdik.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja, plus de nieuwste Derby Star wedstrijdvoetbal. Wordt je aangeboden door Slam en de keukenkampioendivisie.
3: Kijk, nou, dat is toch mega.

0: Ja, heel goed. Heel goed.
1: Ik heb de niet juiste liedjes.
0: Ik heb het verkeerde liedje gestart, kom ik nu achter.
2: Ik wou dat zeggen, ja. Dat is niet de goede. Dat
0: kan gebeuren. Oh ja, dat is inderdaad
1: een verkeerde. Ja, dan val je even door de mouw. Gek, ja. Nee, want de aap valt door de mouw. De aap komt door de mouw.
0: Hou nou op met die apenkoppen van je. Hey Mark, we sturen jou die tickets. Gefeliciteerd. En een heel mooi seizoen daar in het Gelre Dome, als ze daar nog mogen spelen. Oké, okay, ciao, ciao.
2: Thanks,
3: hè. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
4: Medusa en Rani. Silence. Jamie Jones, State of Mind.
5: Oh. Hey Anu,
0: yo,
5: oude Nijmegenaar.
0: Ja.
5: Gas erop.
0: Gaan we doen.

0: Cocktail vibes bij het ontbijt. Ja joh, wat Tia Maria aan de koffie. Hoppa, het is bijna 9:30. Dit is de Slam ochtendshow met zometeen de meest virale track van dit moment. De meest gedraaide op Tomorrowland. En er zijn mensen die ons zeggen, kan je beter niet draaien op Slam? Kan je beter niet zo vroeg doen? Het is dan iets over 9:30 dat we deze gaan gooien. Maar ik voel gewoon dat jij er zin in hebt. Dat jij op deze dinsdagochtend behoefte hebt aan dit geluid. En dit is slechts een tease. Oh, de hele track ga je niet geloven. Blijf bij Slam.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpol is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpol. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpol, glashelder.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Profiteer van zomers voordeel bij Yourlease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
9: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
10: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
16: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
17: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het alweer?
19: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ja? Echt serieus?
9: Oh.
0: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18

0: Nieuwsradio.nl of in een van onze winkels.
1: Hey, goedemorgen Slam. Het is 3:03. Deze ochtend is bewolkt begonnen, maar de bewolking trekt weg richting Duitsland. Dan breekt de zon door. Het wordt 24 tot wel 30 graden vandaag. Hoe is het op de weg? Flitsmeister met de nog overgebleven files op de A12. Ouddijk, Duitsland. 10 minuten. Flitsers op de A2. Geleen-Echt bij 236.2. A2 Maarsen-Utrecht 55.4. A4 Nieuwe Wetering Leiden bij 21.7. A6 Oosterzee-Emmeloord 302.2. En de A6 Scharsterbrug-Emmeloord bij 309. A7 Leek-Drachten 182.2. A13 Den Haag-Rotterdam 6.9. En de A16 Zwijndrecht-Dordrecht bij 33.8. A22 Velsen-Zuid-Beverwijk 9.3. A27 Oosterhout-Gorkum bij 12.9. En op de A28 richting Assen bij Spier. Uitkijken bij 153.5. A28 Hooghalen-Hogeveen 160.5. En de A28 Hulshorst-Zwolle bij 59.8. A35 Enschede-Hengelo bij 69.2. A37 bij Nieuw-Dordrecht-Hogeveen hectometerpaal 32. En de ene laatste A58 Bergen-op-Zoom-Breda bij 101.4. En daar komt de laatste aan, ook op de A58 Bavel-Tilburg, 55.1. Dan nog even het laatste nieuws meepakken. ANP. Daphne in een half minuutje met die headlines.
2: Goedemorgen. In Zuid-Frankrijk is een brandweerman omgekomen die bezig was met werk om natuurbranden te voorkomen. Hij raakte van de weg in de buurt van Arles. Een van de twee grote branden bij Bordeaux is onder controle. Duizenden geëvacueerden kunnen terug. De kinderombudsman slaat bij Nieuwsuur opnieuw alarm over de jeugdgevangenissen. In een jaar tijd is er nog niks verbeterd, zegt ze. Door personeelstekort werd er nauwelijks iets georganiseerd en zitten jongeren bijna alleen maar in de cel. In Nederland negeert het vonnis in de klimaatzaak over Bonaire. Voor vandaag had er een begin van een plan moeten zijn om Bonaire beter te beschermen tegen zeespiegelstijging. Maar dat komt wel op Prinsjesdag, zegt het kabinet tegen de NOS. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
1: Dankjewel Daphne, tot later weer.
0: Anul en Marijn.
1: De meest gedraaide track of Tomorrowland mag eigenlijk niet op de radio, want hij schijnt te hard te zijn. Daar trekken wij ons niks van aan. Je hoort hem zo dadelijk.

gewoon, als je deze draait, dan staat ergens iemand op een staattafel. Rutger van Barneveld. Hey, hey, hey. 4. Oeh, wat doet Roxy hier? Nou, een dikke nieuwe hitscore. Ik denk dat we inmiddels al op het punt zijn dat Roxy gewoon een Greatest Hits CD zou kunnen uitbrengen. En dat hij gewoon vol staat.

0: laat hem zo in je kop hangen. Het is eigenlijk net als Stromae en die Oloron Dans. Je verstaat niks van dat Frans, maar je verstaat genoeg om hem de hele dag mee te kunnen zingen. Pile is de nummer 3 van Nederland.
1: 2.
0: Kijk. Hugel heeft inmiddels Slam als vaste werkgever. We draaien veel van hem, hè? Jamaican Bam Bam en Moving to the Sun is de nieuwe grote hit.

0: komt wat aan. Nou, de nummer 1 in de enige echte.
1: Viral top 5. De nummer 1. De nummer 1.
0: Een kolossale collab uit België. Dimitri Vegas die aan de slag ging met het legendarische Silver Turn the Tide. De nummer 1 van Tomorrowland.

Slam.

0: 14, topic Becky G, de Slam Ochtendshow zit erop voor vandaag. Morgen zijn we er weer vanaf 7 met dan opnieuw kans op 3 seizoenkaarten.
1: Wauw.
0: Voor je favoriete keukenkampioen.
1: Is het eigenlijk seizoenkaarten of seizoenskaarten?
0: Ja, ik kon het ergens lezen. Het stond ergens hier in een, op een blad. Is het seizoen of seizoenskaart?
1: Wat denk jij, Jarno? Jij hebt natuurlijk universiteit gedaan.
2: Volgens mij seizoenskaart. Maar is het ook stadionverbod of is het stadionsverbod? Want mag je dat maar in 1 stadion niet of in allemaal?
1: Ik denk dat dat afhankelijk is van
0: goede vraag.
2: Hoe vaak je hem hebt gestoken, zeg maar.
1: Ja.
2: Steward.
0: Seizoenkaarten is het goede
1: zonder
0: antwoord.
1: Zonder S heeft de voorkeur.
2: Nou, dan zie je.
1: Beide is correct. Dus je zou in de basis beide kunnen zeggen.
0: Oké.
2: Een Brabant zeggen voor een seizoenskaart.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door IMAX Bioscoop Amsterdam. We moeten helaas alle vertoningen van de Odyssey in IMAX vandaag cancelen. Het hele filiaal blijft gesloten. Dit omdat er voor honderden euro's is gestolen gisteren. Op camerabeelden is te zien dat een bezoeker een zakje M&M's, een medium popcorn mix en een flesje Cola Zero heeft meegenomen zonder te betalen. Het schadebedrag wordt geschat op 1845 euro. Wij blijven daarom vandaag gesloten.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Keukenkampioen Divisie.
1: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
2: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
5: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
6: Nee, niet die ober.
5: Zullen we deze zomer weer?
6: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
7: Grand Italia. Thuis in Italië.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
7: Odido. Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand.

0: Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In Zuidwest-Frankrijk mogen duizenden mensen weer terug naar huis. Ze waren geëvacueerd voor een grote natuurbrand, maar die is onder controle. Een andere grote brand woedt nog wel en bedreigt de stad Bordeaux. Ook neemt door een nieuwe hittegolf het risico op nieuwe branden toe. In de buurt van Arles kwam een brandweerman om het leven toen hij een blusvoertuig wilde bijtanken. De prijzen aan de pomp dalen. Tank is vandaag iets goedkoper geworden doordat olie goedkoper is geworden nu Iran en Israël een gevechtspauze hebben. Zowel benzine als diesel zijn een cent per liter goedkoper. De kinderombudsman slaat bij Nieuwsuur opnieuw alarm over de jeugdgevangenissen. In een jaar tijd is er nog niks verbeterd, zegt ze. De jongeren zitten bijna alleen maar in de cel, want door personeelstekort wordt er nauwelijks iets georganiseerd en onderwijs is er ook bijna niet. En een nieuwe brug bij Groesbeek is te smal voor veel caravans. Mensen klagen dat ze vast zijn komen te zitten, meldt Omroep Gelderland. De brug is pas een week open en elke dag moet er wel een caravan worden weggesleept. Gisteren weer twee. Er zijn al zelfgeknutselde borden verschenen. Op eentje staat Camping De Brug volgeboekt. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. En dit was het nieuws op Slam.
3: En dan gaan we de wegen af met Flitsmeister om 3:10. Flitsmeister die meldt nog 2 vertragingen. Opgelet op de A12 richting Oberhausen. Bij Oud-Dijk, daar verlies je een kwartiertje. 3 kilometer een file. En de laatste is de A16 Rotterdam richting Breda. Bij Ridderkerk-Zuid 21 minuten extra. 3 kilometer een file. En voor flitsers check je de Flitsmeister app. Binnen een minuutje terug in de muziek met David Guetta en Aiken. Komt eraan.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Odido. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
13: Hè? Nu alweer?
12: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
13: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
12: Ook dan moet je aangifte doen.
13: Nou, goed dat je het zegt.
12: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
13: Handig?
12: Ja, van de Belastingdienst.

Met de Bauza en Magnetic. Populairste van deze week. De Grand Slam van H komt eraan. Een R&B. En natuurlijk, als je naar een concert gaat van een van je favoriete artiesten, dan ga je natuurlijk op Spotify even checken. Oké, wat is de grootste hit? Welke gaat sowieso voorbij komen? En welke zou ik willen dat ze gaan spelen? Nou, bij Nicki Minaj moet je niet verwachten dat ze haar grootste hit gaat spelen. Ze zegt, ik vind het zo'n cringe plaat. Eigenlijk wil ik hem nooit meer zingen. Dat heeft ze een keer besloten, een paar jaar geleden op New Year's Eve. Toen zong ze dat nummer en halverwege zei ze, stop er maar mee, ik ben er helemaal klaar mee. Wat is dit een kutnummer? Ik vind het wel meevallen, maar gelukkig is daar Slam. Daar draaien we hem zeker nog. Nicki Minaj in haar kutste plaat volgens zichzelf. Dit is Starships. Let's go.

0: Slam.
1: Bad memories.
0: De Medusa en Bad Memories. Weet je dat nog bij de Mac vroeger? Had je op je beker aan de zijkant had je zo'n stickertje zitten en kon je het Monopoly-spel spelen. En als je een goede sticker had, dan kon je weer hele dikke prijzen winnen. TV's, misschien wel een auto kon voorbij komen. Je had het nooit kunnen winnen. Sterker nog, in dit jaar van de volgende track kwam het aan het licht dat de hoofd van het bedrijf dat al die stickertjes printte hartstikke corrupt was en eigenlijk de beste stickers die prijzen hadden doorspeelde naar vrienden en familie en later zelfs naar de maffia.
2: Ja.
0: Dus je had nooit kunnen winnen. Hoeveel bekers menu's je ook had gekocht, je had nooit een tv kunnen winnen. Dankzij Jerry Jacobson, zo heet die man. Dus je raadt nooit op welk vakje hij gekomen is bij het Monopoly-spel. Precies, uit dat jaar. Ook

0: augustus. Beginnen we lekker weer met voetballen in de keukenkampioendivisie. En ik kan nog niet zeggen dat ieder stadion echt massaal bomvol is uitverkocht. Want in ieder stadion zijn nog 3 stoeltjes over. En die kunnen van jou zijn. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. En ook Jamaican Bambam van YouGel hoor je zo.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag. 24 uur lang. De beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon. Ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Deze week in de bonus. Ah, Galia en Cantaloupe.

0: Albert Heijn. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Wacht niet te lang. Directly starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
3: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar €0,99 per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: 1 minuut over 11:30. Good morning. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. De temperatuur die gaat echt super hard vandaag. Richting de 30 graden met minimaal 24 graden. Vanavond lekker zonnig blijft het lang en de temperatuur daalt dan naar een graad of 19. Dat de weg af met Flitsmarcher, die meldt er nog eentje. De A59, een vertraging richting Zonzeel bij Waspik. 17 minuten extra, 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk daar. En voor flitsers, check je de Flitsmarcher-app.
4: Jarno van der Wielen.
3: Zometeen muziek van Spiller. Grilljet komt eraan. Ook nieuwe Joel Corey. We krijgen

hebben. Deze week in de ochtendshow maak je kans op seizoenskaarten. Een heel seizoen lang kan je naar je favoriete keukenkampioen divisieclub. Wat is je favoriete keukenkampioen divisieclub? Stuur hem nu even door via de app van Slam, Toppos, FC Den Bosch, FC Volendam, kom maar door. En wie weet word je teruggebeld en maak je kans op 3 seizoenskaarten. Die geldig zijn vanaf 7

Black Eyed Peas. Woehoe. I Got a Feeling op Slam. En natuurlijk de grote frontman Will.i.am, die eigenlijk ook een heel groot mislukt uitvinder is. Hij heeft heel veel dingen al uitgevonden en heel veel dingen op de markt gebracht. Zo heeft hij ooit een hoesje voor de iPhone 4 in het leven geroepen. Maar dat ding was zo zwaar en zo ontzettend duur. Het moest ervoor zorgen dat je iPhone eruit zag als een vintage camera van vroeger. Nou, dat ding was €400 en loei zwaar, dus is niks geworden. Hij heeft ook de voorloper van de Apple Watch en de smartwatch heeft hij bedacht. Sterker nog, een bandje om je pols waar je alleen mee kon bellen. Werd hem ook niet, flopte totaal, want dat ding was binnen 1,5 uur leeg. En hij heeft ooit een Mercedes uitgevonden die, als je harder ging, de soundtrack liet veranderen. Dus hoe harder jij gas gaf, hoe aparter het geluid werd. Dat kan ik ook in mijn auto, want als ik het gaspedaal heel hard indruk, dan hoor ik binnen een paar minuten... Dat is niet zo moeilijk, maar goed. Dan lijkt het een beetje alsof ik in een Ferrari zit.

Calvin Harris. En nu schijnt er een soort ruzie te zijn tussen Calvin Harris en zijn voorprogramma. Dimitri Vegas, die liep uit. Die ging 10 minuten langer door dan gepland. En daardoor moest Calvin Harris eerder kappen. En nu gaan er allemaal filmpjes rond van de stream op Tomorrowland dat Calvin Harris best wel chagrijnig was en ook heel random de set aan het stoppen is. Officieel statement is nog niet gegeven, maar ik heb het idee dat er een fitty geboren is. Zometeen. De lekkerste lunchpauze van Nederland binnen een uurtje. Hou ze in de pauze komt eraan en ook deze hoor je.

0: beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnenbij.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
16: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Zwaar gewapende agenten zijn vanochtend een woning in Den Haag binnengevallen na een schietpartij afgelopen nacht, meldt Omroep West. Daarbij raakte een man gewond, hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie was op zoek naar de schutter, maar heeft bij de inval niemand aangehouden. Een grote brand vanmorgen in Zeeuws-Vlaanderen, vlakbij de grens. Een paardenstal is afgebrand. Er kwam zoveel rook vanaf dat mensen in de buurt hun huis uit moesten. De paarden zijn allemaal op tijd weggehaald en naar een weiland gebracht. Het nablussen duurde nog uren. De man die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn kwam net uit de gevangenis, waar hij zich volgens Duitse media voordeed als imam. Hij probeerde medegevangenen te bekeren en werd toen geïsoleerd. Hij werd vrijgelaten op voorwaarde dat hij een traject zou volgen om te deradicaliseren. Een dag na de aanslag werd hij doodgeschoten. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen. Volgens de eerste metingen had de beving een kracht van 7,1. Na de beving is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor meerdere kustgebieden en zitten zo'n 45.000 huizen zonder stroom. Bij kerncentrales is nog geen schade gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. En dit was het nieuws op Slam.
2: En dan Flitsmeister, die man nog één vertraging. Die vind je op de A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Daar verlies je 17 minuten, 3 kilometer aan file. En voor Flitsers check je de Flitsmeister-app. Binnen een minuutje terug in de muziek met Galantis. Komt eraan.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
6: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
9: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
0: De hele zomer lang. Elke zomer.

0: Sure, We'll Hold On.
1: Boost your summer.
0: We gaan weer lekker richting de hittegolf. Dat betekent om 8 uur 's avonds dat het nog steeds bloedheet is buiten. En dat je eigenlijk wel een zomerse soundtrack kan gebruiken. Nou, daar zijn we weer. Tada! Je grote vrienden van Slam met de Slam Sunsets. Dat betekent iedere zomeravond zien we de zon zakken in de zee onder de klanken van de beste DJ-set. Tussen 8 en 10 heb je een uur lang een DJ in de mix met 9 van de 10 keer speciaal een set opgenomen op het strand op een prachtige skyline die je later ook nog terug kan kijken via de Slam YouTube-kanalen. Kortom, je zit gebakken deze zomer bij de barbecue. En wat is de line-up van de komende week Slam Sunsets? Nou, je hebt al gemist onder andere. Gisteren hadden we Hellsloot en ook Sultan & Shepherd. Vanavond is het de beurt aan Estiva en ook Mojav Grey. Hoor je vanavond tussen 8 en 10 in Slam Sunsets. En de hele line-up check je via slam.nl wat later deze week. Onder andere nog Sunnery James en Ryan Marciano op het programma. Zometeen muziek van Topic Buddy komt eraan. En eerst een lekkere opwarmer voor de Sunsets. De nieuwste Afrojack.
1: New Warmer Music.

Topic en Fireboy, DML en Body op Slam. Nu heb ik weer een nieuw schema gekregen voor mijn personal trainer. Dan moet ik ochtends vitamine K2 plus D3 nemen. Vitamine C-tabletten, een beetje magnesium, creatine moet er nog bij. Maar wat ik helemaal vergeten ben, want dat heeft hij ook voorgeschreven, dat moet je iedere dag, en dat is ook even een kleine tip voor jou, iedere dag even tot je krijgen. En dat is een dosis. Boedebang.

0: Met Alesso. En One Republic en In Your Eyes. Dat betekent nog een half uurtje. Dan gaan we weer alle genres in de mix gooien. A.k.a. house in de pauze. En ook deze van Bibi Rexha komt eraan.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
12: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.
17: Elke maand weer.

0: Dit is Slam en tijd voor je Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. Het is een lekker zomerse dag waarbij de temperaturen echt mokertje hard gaan stijgen. 30 graden kan het worden in het zuidoosten. Vanavond nog lekker lang warm en het koelt af naar zo'n graad of 19. Dan de situatie op de weg. Flitsmeister die meldt 2 vertragingen. De A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar verlies je een kwartiertje, 3 kilometer. En de laatste is de A16 richting Rotterdam bij Moerdijkbrug. 20 minuten extra, 3 kilometer aan file.
1: Jarno van der Wielen.
0: Met zometeen nieuwe muziek van Axwell. Whatever Turns You On komt eraan. Ook Jason Derulo naar Bibi Rexha.

goede track is dit. Misschien wel mijn persoonlijke zomeranthem van Axwell. Zijn nieuwste is Whatever Turns You On. Dan even toch een lesje realiteit. Je kan wel denken, die grote DJ's die de hele wereld overreizen, die krijgen alles voor elkaar. Nee hoor, het ging ook mis bij Axwell. Daar gaat het trouwens wel vaker mis. Die heeft al stages in de fix laten zetten. Die heeft al van alles meegemaakt. Maar ook dat hij een keertje wilde optreden samen met Ingrosso, in het duo Axwell en Ingrosso. En wat denk je? Ingebroken in het busje. Het paspoort van Axwell was gejat. Ja, en dan kan je de grote Axwell zijn. Geen paspoort. Geen optreden. Dus ze moesten toen de hele tour in Amerika cancelen. Want Axwell had geen paspoort meer. Zo zie je maar, zelfs als je DJ bent, gewoon je documenten laten zien. Anders is het pech. Zometeen, richting House in de pauze. Avicii komt eraan. En eerst Offenbach, Wasted Love. So

0: Net zoveel toetsen als de toetsweek. Eric Prydz en Piano hoorde je als pre-party voor House in de Pauze. De lekkerste lunchpauze krijg je zometeen met alle genres in de mix. En onder andere deze.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: De spanning stijgt. Het moment is daar.
5: En dan valt hij toch binnen. Wat is dit?
4: De start van een nieuw voetbalseizoen. De grootste aftrap van de keukenkampioendivisie.
6: Bal gaat op de stip.
4: Wat is jouw favoriete club? Geef het door en win 3 seizoenkaarten voor jou en je vrienden. Plus de nieuwste Derby Star wedstrijdvoetbal. App je naam en die van je club via de Slam-app. Luister naar de Slam Ochtendshow en score die prijs. De Slam Ochtendshow. Maandag tot en met donderdag van 7 tot 10 op Slam.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: De sterren van morgen zie je vandaag in de Keukenkampioendivisie. Ontdek de nieuwe generatie talenten vanaf vrijdag 7 augustus. Live op ESPN en in het stadion.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
19: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
22: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Den Haag is vanochtend een overleden persoon gevonden op straat, vlakbij Den Haag Centraal. 3 mensen zijn aangehouden, maar volgens de politie is nog niet duidelijk of het komt door een misdrijf. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden. In Utrecht is de rechtszaak begonnen over de aanval op een man in een rolstoel in april. Hij werd in brand gestoken en liep zware brandwonden op. Twee verdachten staan terecht. Tijdens de zitting werden beelden vertoond waarop te zien is dat ze spiritus op hem gooiden en een brandend stuk papier. Omstanders doofden het vuur. In een woning in Zuid-Frankrijk zijn 5 overleden baby's gevonden. Volgens Franse media lagen ze in kartonnen dozen. De politie kwam erachter nadat een vrouw in het ziekenhuis was bevallen en zou lijden aan zwangerschapsontkenning. Dan heb je niet door dat je zwanger bent. De zaak wordt nog onderzocht. En Halina Rijn mag dit jaar een eregouden kalf in ontvangst nemen. Ze krijgt de prijs voor haar bijdrage aan de Nederlandse filmcultuur als regisseur en acteur. Het Nederlands Filmfestival prijst onder meer haar succesvolle carrière in Amerika en zegt dat ze nieuwe generatie filmmakers inspireert. De uitreiking is op 2 oktober. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Komende nacht is het helder. De temperatuur daalt dan naar 16 tot 19 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Dan Flitsmeister, die meldt nog 1 vertraging. Die vind je op de A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Een kwartiertje bij een reistijd optellen en 3 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister-app.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
23: Alle verf super voordelig.
24: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
25: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
26: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
25: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
26: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
25: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
26: Handig?
25: Ja, van de Belastingdienst.

Martin Garrix en Bon, you're the home in de lekkerste lunchpauze van Nederland. Waar toch weer een verzoek wordt gedaan aan de baas. Mag ik alsjeblieft een ijsje? Dat wordt weer bloedheet. 30 graden, 32 graden. We gaan richting de hittegolf aan het eind van de werkweek. Maar gelukkig, verkoeling door de speakers. Met zometeen Wakefield en ook Europe komt eraan. Katy Perry, dit is Firework in the mix.

0: Calvin Harris en Dua Lipa, One Kiss, Joe Corey en Pep and Reg in Rumors. Krijg je binnen een paar tellen. We zijn zo terug.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
4: It's funny because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Ja. Is het echt serieus?
6: Oh.
7: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
8: Nee, niet die ober.
9: Zullen we deze zomer weer?
8: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
10: Grand Italia. Thuis in Italië.
11: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
14: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
15: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Tech.

0: €50 korting per maand. Directlease.nl.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Omdat we series willen blijven bingen.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf.

0: zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Houd ze in de pauze. Zijn we dit over 12:30? Tijd voor een Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. We gaan richting die bloedhitte, richting een vierde hittegolf met vandaag maximaal 30 graden, vooral in het zuidoosten van het land. Het blijft lekker lang zondag met temperaturen die afkoelen naar een graad of 18 vanavond. Dan de situatie op de weg. Flitsmeister die meldt nog één vertraging op de A12 richting Oberhausen. Bij Ouddijk een kwartiertje bij je reistijd optellen.

in de pauze. And Another Night. Zometeen in de mix. Joe Corry, M&EK, Head & Heart komt eraan. Pep & Rash en Rumors. En het gerucht gaat dat jij die tickets wil winnen. Seizoenskaarten te winnen deze week op Slam. Voor jouw favoriete club in de keukenkampioendivisie. Stuur even door je naam en je favoriete club. Wie weet

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

Doneer. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met 225 euro voordeel. Pak hem snel.

0: jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: CeraVeestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei. Maak het mooier.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Frankrijk wordt een man van 23 verdacht van brandstichting in de natuur. Hij zit vast. Hij zou ten noordoosten van Marseille brand hebben gesticht. Het vuur woedt daar al een week en is nog niet onder controle. In de buurt van Bordeaux woedt ook een grote natuurbrand. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn tientallen gewonden gevallen. Ook zijn er gebouwen ingestort, onder andere een winkelcentrum, en daar zitten de bezoekers vast. Er is ook op meerdere plekken brand, onder andere bij Kumamoto Castle, een toeristische bestemming. Vele duizenden mensen zitten zonder stroom. In de zaak over een man in een rolstoel die in april in brand werd gestoken, blijven de twee verdachten vastzitten. Ze moeten ook psychisch worden onderzocht. Daarvoor staan ze op een wachtlijst. De rolstoeler heeft zware brandwonden en revalideert nog altijd. En Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Hij is oud-international en was ook al 2 keer trainer van Real Madrid. Hij volgt Didier Deschamps op, die is 14 jaar bondscoach geweest en leidde Frankrijk in 2018 naar de wereldtitel. Zidane heeft voor 4 jaar getekend. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig met een paar stapelwolken. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. En dit was het nieuws op Slam.
4: En Flitsmeister meldt 3 vertragingen van 10 minuten of langer. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Daar 17 minuten, 3 kilometer. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. Daar 10 minuten, 4 kilometer. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Brug over het Wilhelminakanaal en Moergestel. Daar 10 minuten.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
7: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
6: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
7: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
6: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

Zed en Selena Gomez tijdens House in de Pauze bij Slam. En I Want You To Know schreven ze in 2015 toen ze ook daadwerkelijk een relatie hadden. Duurde alleen niet heel lang, want een maand later was het weer uit. Hey, zometeen nog een ex van Selena Gomez. Die heeft ook iedereen gehad eigenlijk. Charlie Puth komt eraan met Light Switch. Ook The Wham Dude Project. En eerst EDX.

Slam. Ik blijf het verhaal achter dit liedje zo steengoed vinden. Het gaat over een Spaanse jongen. Hij is jarig om 12 uur 's nachts. En hij is uit in een Spaanse club. Dus hij loopt naar de DJ toe om precies om 12 uur zijn favoriete liedje aan te vragen. En die DJ die vraagt aan hem, ja, welk liedje wil je dan dat ik draai? En hij zegt, ja, ik weet de titel niet, maar het gaat ongeveer zo van... Acerehe, de ha, de he, de he, de. Hij is het liedje dus aan het neurien. En het liedje wat hij aan het neurien is, is... Sugar Hill Gang van Rapper's Delight. Dat is dus het liedje wat hij wil horen. En dat is dus ook het verhaal achter de ketchup song. Dit is House in the Pauze met Mighty Dubcats nu.

0: Bozen Anna. En zometeen nog een half uur alle genres in één mix met Owl City, Carly Rae Jepsen, Good Time, ook Tiësto en Charlie XCX onderweg. En ook Gusto, Disco Revenge, hoor je zo.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: De spanning stijgt. Het moment is daar.
6: En dan valt hij toch binnen. Wat is dit?
5: De start van een nieuw voetbalseizoen. De grootste aftrap van de Keukenkampioendivisie.
6: Bal gaat op de stip.
5: Wat is jouw favoriete club? Geef het door en win 3 seizoenkaarten voor jou en je vrienden. Plus de nieuwste Derby Star wedstrijdvoetbal. App je naam en die van je club via de Slam-app. Luister naar de Slam Ochtendshow en score die prijs. De Slam Ochtendshow. Maandag tot en met donderdag van 7 tot 10 op Slam.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: De sterren van morgen zie je vandaag in de Keukenkampioendivisie. Ontdek de nieuwe generatie talenten vanaf vrijdag 7 augustus. Live op ESPN en in het stadion.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
14: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
15: Yes!
14: Esso, omdat elke rit telt.
16: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
17: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
19: Oh my god.
18: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Ja?
24: Echt serieus?
23: Oh.
17: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
25: 18 plus speelbewust.
26: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
0: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Florian Hamelink.
3: Twee, je weerupdate van de Weer Online. Het is zonnig met een paar stapelwolken. 24 tot 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Twee vertragingen die opvallen. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Een kwartier door een vrachtwagen met pech. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar 18 minuten, 7 kilometer. Dit is de lekkerste lunchpauze van Nederland. Tot en met 2 uur alle genres in één mix met Tiësto en Charlie XCX. En eerst Gusto. Dit is Disco Revenge.

En Good Time, dat is de lekkerste lunchmix van Nederland. Dit is House in de Pauze. En Good Time, het is nog wel een van de leukere liedjes die hij heeft gemaakt in All City. Maar hij heeft ook het meest gehate melodietje ooit gemaakt. Namelijk... Ja. All City heeft dus meegewerkt aan de wekkers van Apple. Godzijdank dat we dat niet draaien tijdens House in de Pauze. Nu wel, een van de betere liedjes van Fred Again. Maria. It's here.

Tijdens de lekkerste lunchmix van Nederland met zometeen de man die deze week nog werd afgewezen tijdens zijn eigen concert, Usher. Ja, hij riep een fan het podium op, ging een lapdance voor diegene doen, alleen nou, had zij er eigenlijk helemaal geen zin in, dus liep ze weer terug op publiek. Je hoort Usher zo, een Army of Lovers.

0: zuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen, melden Japanse media. Het zijn mensen in een winkelcentrum waar een verdieping instortte. Bezoekers en medewerkers kwamen vast te zitten in het gebouw. Daarna was er een explosie. De man achter de aanslag op de Pride in Berlijn zou trouw hebben gezworen aan terreurgroep IS. Volgens de Duitse krant Bild is op zijn telefoon een video gevonden waarin hij dat zegt. De verdachte reed zaterdag in op een menigte. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakte 29 mensen gewond. De politie schoot hem daarna dood. Zondag werd een Nederlander doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees. En daar is nu iemand voor opgepakt, een man uit Almelo. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd gewurgd. Volgens justitie waren de twee samen naar het hotel gekomen. En verzekeraars hebben de eerste schadeclaims binnen van mensen die op vakantie te maken kregen met de natuurbranden in Spanje en Frankrijk. Maar het zijn er niet zoveel. De verzekeraars verwachten dat het aantal claims nog wel oploopt. Bijvoorbeeld van mensen die zijn geëvacueerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig met een paar stapelwolken. Met 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. En dit was het nieuws op Slam.
4: En twee vertragingen die opvallen bij Flitsmeister, de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. Daar 13 minuten 5 kilometer door een vrachtwagen met pech. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. Daar 12 minuten.

0: Jeppe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: CeraVeetje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Ja, goedemiddag. Lekker die dinsdagmiddag doorkomen met de zonnige beats van Calvin Harris en Jazzy Satisfy. En eerst een dikke slam throwback van Alexander Stan. Dit is Mr. Sexy.

0: Oh, Calvin Harris was er klaar mee. Ja, dit is typisch Calvin Harris. Hij is een van de weinige DJ's die niet mooi zijn set afsluit. Nee, gewoon hup, volumeschijf naar beneden en hij is weg. Gebeurde afgelopen zaterdag ook weer op Tomorrowland in Boom. Hij sloot het festival af die zaterdag. Echt tienduizenden mensen stonden bij hem. Ja, en hij ziet zijn timer naar nul gaan en denkt, nou weet je, ja, volumeschijf naar beneden. Hop. Zo, weg is die.
1: Hey, thank you so much. Take care of yourself. Thank you.
0: Doei hoor. Centen zijn binnen, ik ben weg. Er ging ook nog confetti de lucht in. Want ja, zelfs de mensen van, die dat bedienen, die verwachten ook gewoon nog een drop. Maar nee, Calvin Harris die vond het mooi geweest. 5 ton, hoppa, weer binnengeharkt. Had er hier ook nog wel een mooie einde van kunnen maken van die 5 ton. Maar goed, hij kan het maken. Je hoort Adam Lambert nu. Da-

Boys bij Slam, you're the Disco Lounge en Tina Shea. En broke, dat zijn we eigenlijk allemaal wel een beetje deze dagen. De dure zomervakantiemaanden. Behalve als je in eigen land op vakantie gaat, is het een stuk goedkoper dan. Het CBS heeft dat uitgezocht. Een Nederlander die in Nederland op vakantie gaat is €268 per persoon kwijt gemiddeld. En in het buitenland is dat €967. Bijna een verschil van €700. Er komen natuurlijk die vliegtickets bij kijken. Die tolkosten, de benzinekosten. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat je in Nederland ook beter uit bent hoor, als je hier vakantie gaat vieren. Deze dagen temperaturen rond de 28 graden. En je kan lekker die radio op slam houden voor de meest zonnige beats door je speaker. Met Jugel zometeen. En eerst Christina Aguilera en Jenny in

0: En Move Into The Sun. Hey, zometeen ga je deze horen van Another. En dit liedje heeft iets gemeen met...
1: Eet veel bananen, bananen...
0: Zangerines. Ja, er is oprecht een overeenkomst. Wat het is, hoor je zo.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: Odido. Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
14: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
16: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Bijna 2:30, goedemiddag. Dit is Slam met je weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is zonnig, paar stapelwolken met 24 tot 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. En een paar vertragingen die opvallen bij Flitsmeister. De A22 Beverwijk-Velsen tussen Beverwijk en Beverwijk. 18 minuten 3 kilometer. De A29 Rotterdam-Berg-op-Zoom. Tussen Numansdorp en Wolkrakbrug daar 13 minuten 3 kilometer. En de laatste op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum-West en Bavel daar 18 minuten.
17: Florian Hameling.
0: Met de Franse Stromae. Papa Oete, ook Bless komt eraan. Terms and Conditions. En eerst Another en Phil.

Alesso en Zara Larsson, Words by Slam. Nou, ik denk dat de mensen die dit zien voor het eerst, dat ze niet de juiste woorden kunnen vinden om dit te omschrijven. Als ze zien wat Jason Derulo in zijn achtertuin heeft gezet, voor 2 ton, het kostte hem 2 ton, dan kan het van alles zijn, hè? Hey, hij heeft een gigantische gorilla in zijn tuin laten zetten van gras. Van gras, ja, dan kan je echt alles kopen en dan koop je dat. Nou, die man die heeft echt geen idee meer wat hij van zijn geld moet kopen. Dat is niet normaal. Wat een luxe heb je dan. Jason Derulo, hoor je nu? What She Say bij Slam. What did she say?

Tiësto en Tate McRae en 1035 bij Slam. Toch wel een beetje de Rihanna uit de 20s, hè, Tate McRae. En Rihanna, die ga ik nu draaien. Een liedje wat ik al zo lang niet meer heb gehoord. Kijk, Only Girl in the World, S&M, die horen we nog vaak genoeg. Maar deze... Ik was deze helemaal vergeten. Leuk om weer eens te horen. Rihanna en Man Down bij Slam.

Ik denk dat de laatste keer dat ik dit liedje heb geluisterd, dat het nog op mijn mp3-speler was. Rihanna en Man Down bij Slam. En zometeen nog verder terug in de tijd naar 1979. Want ik draai zometeen een van de meest virale liedjes die op dit oude melodietje uit 1979 is gebaseerd. En je kent hem sowieso.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: De spanning stijgt. Het moment is daar.
3: En dan valt hij toch binnen. Wat is dit?
2: De start van een nieuw voetbalseizoen. De grootste aftrap van de Keukenkampioendivisie.
3: Bal gaat op de stip.
2: Wat is jouw favoriete club? Geef het door en win 3 seizoenkaarten voor jou en je vrienden. Plus de nieuwste Derby Star wedstrijdvoetbal. App je naam en die van je club via de Slam-app. Luister naar de Slam Ochtendshow en score die prijs. De Slam Ochtendshow. Maandag tot en met donderdag van 7 tot 10 op Slam.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot

0: De sterren van morgen zie je vandaag in de Keukenkampioendivisie. Ontdek de nieuwe generatie talenten vanaf vrijdag 7 augustus. Live op ESPN en in het stadion.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
2: Albert Heijn. Ja. Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak, waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.

0: De zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
3: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
4: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja. Van de Belastingdienst.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
10: Ah, oh, nee.
9: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Er wordt gevreesd voor veel doden door de zware aardbeving in Japan. Er is onder meer een winkelcentrum ingestort waar op dat moment veel mensen waren. De beving met een kracht van 7,1 was in het zuiden van Japan. Tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Duizenden huishoudens zitten zonder stroom. De rechter heeft een man van 55 uit Rotterdam veroordeeld voor verkrachting. Het slachtoffer was een meisje van 7, dat kikkers aan het zoeken was in het Zuiderpark in Rotterdam. U heeft haar zorgeloze kijk op de wereld in één klap afgenomen, zei de rechter. De man kreeg 2 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Tegen een man uit Best die illegaal handelde in jonge hondjes eist justitie een werkstraf van 200 uur. Hij haalde de puppy's telkens met zijn auto bij een fokker in Bulgarije en verkocht ze dan via Marktplaats met valse hondenpaspoorten. Door de lange autoritten werden de hondjes vaak ziek en 5 overleden na de verkoop. En Madonna heeft een opvallende tekst op social media gezet. In het Nederlands, met een spelfout. Ze schrijft, ik heb iets waar ik over wil praten. Ze legt niet uit wat ze mee bedoelt. Sommige mensen denken dat ze komt optreden op de World Pride in Amsterdam. Maar de organisatie wil er niks over zeggen. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig met een paar stapelwolken bij 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 in het zuidoosten. En de komende dagen blijft het zonnig en wordt het met 30 tot 35 graden nog warmer. En dat was het nieuws op Slam.
13: Thanks AM Peter. Dan even de wegen af met Flitsmeister. Vertragingen langer dan 10 minuten op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naarden, Vesting en Blaricum daar 13 minuten 3 kilometer door een auto met pech. De A8 Amsterdam-Zaandam tussen Zaanstad-Zuid en brug over de Zaan een kwartier 2 kilometer. En de laatste gemeld op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug daar 10 minuten.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
16: laatste kans.
15: Nog één keer brullende motoren.
16: Ja, goed.
15: Dit mag je niet missen.
16: Oh.
15: Daar moet je bij zijn.
16: Naar binnen.
15: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
17: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
18: Zeker weten.
17: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
19: Als ondernemer wil je vooruit.
10: Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: De hele zomer lang, elke

En nu hoor ik mensen weer roepen, oh, wanneer gaan artiesten weer eens nieuwe muziek maken? Oh, ze zijn niet meer origineel. Ja, ik denk dat het eerder aan ons ligt, want we verlangen gewoon heel erg naar de muziek van vroeger. En daar spelen juist de huidige artiesten gewoon echt slim op in. Zeker in die house muziek, daar gebeurt het echt alleen maar. Daar pakt bijna iedere DJ een oud R&B of soul sampletje voor een nieuwe hit. Bijvoorbeeld Yugel.

uit 1979. En ook Age heeft een sampletje gepakt uit datzelfde jaar, 1979. Van Anita Warts en Ring My Bell.

Avicii en LOA Black SOS bij Slam. Boost your summer. En heb je hem al gezien? De film van het jaar, The Odyssey. Ja, ik hoor hier iedereen over. Iedereen is ook zo positief. Alleen, ik ben niet zo iemand die even casual een middagje naar de bioscoop gaat. Nee, dat doe ik niet zo snel. Maar wellicht heb je hem wel gewoon gezien op X, het oude Twitter. Ja, dit weekend was er dus iemand die hem illegaal op hele hoge kwaliteit gewoon op X heel die film heeft geüpload. Hadden toen al 2,1 miljoen mensen naar gekeken voordat hij werd verwijderd. Maar die gast die probeert nu nog steeds iedere keer met een ander account die film op X te uploaden. Dus nou, mocht je een beetje krap bij kas zitten, refresh je maar, wellicht heb je geluk. Kan hem gratis bekijken, al denk ik wel dat het toch iets fijner is om deze dagen in een koude bioscoop met airco te bekijken. Morgen dik 35 graden in ons land, dan is ook het hitteplan weer actief. En mocht je mijn advies niet willen opvolgen, dan kan je altijd nog even luisteren naar de gasten van BTS.

0: Lekker toch? Lekker die dinsdagmiddag doorkomen met Benet en Varcherton Chemin bij Slam. En altijd leuk van je te horen via de Slam app. Ben je aan het werk? Ben je aan het genieten van de vakantie? Of ben je net zoals Justin aan het klussen? Hij stuurt een appje. Zo, goede beuker om de keuken er helemaal uit te slopen. Lekker bezig, Slam. Nou Justin, goed nieuws. Zometeen even nog zo'n beuker. Dan is die keuken er zo uit. Dimitri Vegas komt eraan en ook de Bauza. Magnetic hoor je binnen een paar minuten.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: Profiteer van zomers voordeel bij Yourlease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
11: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
12: Even

0: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Alle vier geweest, het is Slam met je weerupdate van Weer Online. Het is zonnig met 24 tot 30 graden. En de komende dagen blijft het zonnig en wordt het 30 tot 35 graden. Hoi, hoi, hoi. Dan de wegen af met Flitsmeisters. Vertragingen langer dan 10 minuten gemeld op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Leerdam. Daar een kwartier, 5 kilometer. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar een kwartier, 6 kilometer. En de laatste gemeld op de A22 Beverwijk-Velsen in de richting van Beverwijk. Ook daar een kwartier. Met de nieuwe van The Opposites, feestje op mijn graf. Ook Dimitri Vegas en Like Mike hoor je zo. Eric Prits en eerst de Bauza.

0: of er zit een feestje op mijn graf bij Slam. Hey, wat is jouw favoriete clublied? Ja, iedere sportclub heeft toch wel zo'n eigen clublied. Ik ben er zelf een beetje ingedoken en ik ben heel erg fan van deze.
1: De superboeren uit
0: Duitsland. Ah, dit is toch fantastisch? Van de Graafschap. Ik ben geen eens voor hun. Ik kom geen eens uit de Achterhoek, moet je nagaan.
1: De mooiste club van het hele.
0: Ah, dit is toch prachtig, ja.
2: Win seizoenkaarten voor de Keukenkampioendivisie.
0: Nou, wie weet ga je komend jaar dit clublied wel vaak horen. Want deze week maak je in de Slam Ochtendshow kans op seizoenskaarten voor de Keukenkampioendivisie. Hoe maak je kans? Nou, heel simpel. Download de Slam app. Stuur je clubpie en je naam via de Slam app. Word je morgenochtend teruggebeld tijdens de Slam Ochtendshow bij Anu en Marijn. Dan win je een seizoenskaart voor je favoriete club. En je krijgt er een exclusieve Derby Star wedstrijdbal met Slam logo erop erbij. Dus alleen je clubpie en je naam sturen via de Slam app. En wellicht ga je FC Volendam, Vitesse, Almere City, De Graafschap, alle clubs uit de Keukenkampioendivisie wel aanmoedigen. En dit vind ik ook zo'n typische goaltune. Geen idee of een van die clubs deze al gebruikt. Is misschien nog wel beter dan Liberté in Kernkracht 400.

0: uit het niks.
1: En dan gaan we weer. We boosten je zomer met een dikke Tomorrowland mashup van Sweet Disposition. Dit is Lost Frequencies en The Temper Trap. In de mix bij Slam.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, Davitamon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Hey, ondernemer.
4: Hallo?
3: Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.

0: basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja. Van de Belastingdienst.
7: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In Amsterdam-Osdorp heeft de politie een straat afgezet en gebouwen ontruimd. Ook woningen en een verzorgingstehuis. Na een politieachtervolging crasht er een auto met daarin misschien explosieven. De inzittenden zijn gevlucht en de politie is naar ze op zoek. In de straat staan ambulances klaar en boven de wijk cirkelt een politiehelikopter. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen in een winkelcentrum. Een uur na de beving was er een explosie en stortte de tweede verdieping in. Waarschijnlijk zitten nog tientallen mensen vast. Er zijn meer gebouwen ingestort en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een minderjarige jongen uit Bergen-op-Zoom heeft 2 weken geleden voor niks de politie gebeld toen hij was mishandeld door een man. Er waren geen agenten om hem te helpen. De jongen en zijn ouders probeerden later aangifte te doen en dat mislukte ook. Het verdient zeker niet de schoonheidsprijs, zegt de politie nu. En keeper Timon Welleroyter stapte 2 weken geleden over van Feyenoord naar VfL Wolfsburg. Maar zijn Duitse avontuur is in mineur begonnen. Hij raakte geblesseerd bij een vriendschappelijk potje tegen Olympique Lyon. Wolfsburg zegt dat Welleroyter zeker een paar weken is uitgeschakeld. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig met enkele stapelwolken bij 24 graden in het noordwesten tot 30 in het zuidoosten. En de komende dagen blijft het zonnig en wordt het nog warmer, 30 tot 35 graden. En dat was het nieuws op Slam.
10: Lekker hoor, thanks aan Peter. Dan even de wegen af met Flitsmeister. Vertragingen langer dan een kwartier op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Delft een kwartier, 3 kilometer. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug daar 23 minuten, 8 kilometer. En de laatste gemeld op de AA29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Vaanplein en Heinoordtunnel daar een kwartier.
11: Deze week in de bonus. AH Gallia en Cantaloupe meloen 2 stuks, 50%.

0: Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Oh, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: De hele zomer lang, elke zomer.

and Kings and Queens bij Slam. Boost your summer. Onderweg naar een nieuwe Slam Middagshow. Zometeen vanaf 5 uur zijn je vrienden Patrick en Julia weer bij je. En daarna misschien wel de lekkerste dag deze week om die zonsondergang te gaan bekijken. Het is helder, het is zonnig, het is warm. Zo rond de 23 graden nog rond 8 uur. En tijdens die Slam Sunsets hoor je vanavond Estefa en Mojave Grey. En vanaf 8 uur dus een nieuwe Slam Sunsets. Ondertussen bijna 4:15 op je dinsdagmiddag 28 juli. Met Madonna vandaag groot in het nieuws. Ja, je hoort daar net nog met Justin Timberlake. En er gaan dus geruchten rond dat ze naar Amsterdam komt tijdens de Pride. Ja, op social media heeft ze een afbeelding gedeeld met de Nederlandse tekst: ik heb iets waar ik het over wil hebben. Dus met een spelfout, ITS. Ik heb iets waar ik over wil praten. Nou, Madonna die doet dat vaker via social media, nieuwe projecten of optredens aankondigen. Dus wellicht ook voor de Pride één deze dagen. Alleen de woordvoerder van de World Pride die wil de geruchten niet bevestigen of ontkennen. Dus het is niet helemaal zeker of ze komt. Maar ja, als iets Nederlands op haar story zet, dan moet ze toch wel naar Nederland komen, lijkt mij. We gaan het vanzelf zien en ook horen. Weet je dat optreden nog van het Songfestival? Oh. Zo, ja. Get out.

0: smoke weed every day.
1: Oh, wat een timing, hè? Boost your summer. Dr. Dre en Snoop Dogg, de next episode hoor je bij Slam. Het is Florian op de plek van Thomas van Empelen. Die is een paar weekjes met vakanties. Lekker met de camper op pad, zag ik. En normaal doet hij rond dit tijdstip altijd de beroepen raden. Door middel van een zin wat je wel 100 keer roept op een werkdag. Maar goed, bijna iedereen is op vakantie. Dus mij lijkt het juist leuk om vakantiebestemmingen te gaan raden. Ik geef je zometeen een paar hints. Aan jou de taak om met die hints te raden welk land het is. Als je het goed hebt, dan win je de Slam Summer Gadget. Alright, ready voor de eerste hint. Komt-ie aan. Een enkele vlucht naar het land kost €160 als je vliegt vanaf Schiphol. En de vlucht duurt 2 uur en 10 minuten. Alright, doe alvast je eerste gok via de Slam-app. Krijg je zometeen meer hints van me. En ook deze...

0: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
2: craving. Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja. Van de Belastingdienst.
4: Deze week in de bonus. Aha Galia en Cantaloupemeloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: De spanning stijgt. Het moment is daar.
6: En dan valt hij toch binnen. Wat is dit?
5: De start van een nieuw voetbalseizoen. De grootste aftrap van de keukenkampioendivisie.
7: Bal gaat op de stip.
5: Wat is jouw favoriete club? Geef het door en win 3 seizoenkaarten voor jou en je vrienden. Plus de nieuwste Derby Star wedstrijdvoetbal. App je naam en die van je club via de Slam-app. Luister naar de Slam Ochtendshow en score die prijs. De Slam Ochtendshow. Maandag tot en met donderdag van 7 tot 10 op Slam.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: De sterren van morgen zie je vandaag in de Keukenkampioendivisie. Ontdek de nieuwe generatie talenten vanaf vrijdag 7 augustus. Live op ESPN en in het stadion.
9: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.

0: ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
3: Cute.
2: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je

0: die anders doet.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
4: Omdat onze band onbreekbaar is.
5: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Alle vijf, dit is Slam met je weerupdate van Weer Online. Het is zonnig met enkele stapelwolken met 24 tot 30 graden. De komende dagen blijft het zonnig en wordt het nog warmer tot 35 graden. En dan de wegen af met Flitsmeister. De vertragingen langer dan 20 minuten gemeld op de A4. Den Haag-Rotterdam tussen Delft en de Keteltunnel. Daar 25 minuten, 4 kilometer. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar 22 minuten, 8 kilometer. En dat waren ze al, joh. We zijn een vakantiebestemming aan het raden. Ik gaf je net alvast de eerste hint. Een enkele vlucht naar het land kost €160. De vlucht duurt dan 2 uur en 10 minuten. Een tweede hint. Zoek niet alleen op de kaart naar de bestemming, maar ook in de ijskraam.
11: Florian Hamelink.
10: Naar welk vakantieland ben ik op zoek? Kom maar door via de app van Slam. Maak je kans op de Slam Summer Gadget. En dit zijn Shakira en Burna Boy. Slam.

0: Smokers en Halsey en Closer bij Slam.
1: Boost your summer.
0: Goedemiddag, dit is Florian op de plek van Thomas van Empelen. Die is een paar weken met vakantie. Normaal doet hij altijd beroepenraden rond dit tijdstip. Maar goed, de helft van Nederland is met vakantie. Dus het lijkt mij leuk om vakantiebestemmingen te gaan raden. Ik geef je een paar hints. Aan jou de taak om met die hints te raden welk land ik zoek. En als je het goed hebt, dan win je de Slam Summer Gadget. Ik gaf je net alvast de eerste twee hints. Een enkele vlucht naar het land kost €160. Met een vlucht van 2 uur en 10 minuten. En zoek niet alleen op de kaart naar de bestemming, maar ook in de ijskraam. Leuk is het de appbox van Slam een beetje in de gaten te houden. En er komen heel veel verschillende landen binnen. Ik zal nog een paar hints geven. Visliefhebbers zitten hier goed. Langs de kust staat verse vis bijna overal op de menukaart. Martin Garrix, Afrojack, Mau P en Armin van Buuren waren hier 2 weken geleden nog tegelijkertijd. En de laatste. Als je alles van dit land wil zien, heb je eigenlijk een boot nodig. Oké, naar welk vakantieland ben ik op zoek? Kom maar door via de app van Slam. Als je het goed hebt, dan maak je kans op de Slam Summer Gadget. Antwoord hoor je zo.

0: in the Sky. Een enkele vlucht kost €160 met een vlucht van 2 uur en 10 minuten. Zoek niet alleen op de kaart naar de bestemming, maar ook in de ijskraam. Visliefhebbers zitten hier goed. Martin Garrix, Afrojack en Mau P waren hier 2 weken geleden nog tegelijkertijd. En als je alles van dit land wil zien, heb je eigenlijk een boot nodig. Naar welk vakantieland ben ik op zoek? De appbox van Slam is nog steeds heel erg verdeeld. En Max Versluij stuurt Griekenland is natuurlijk het goede antwoord. Mick die stuurt Napels. Naomi en ook Nicoline stuurt vakantieland is IJsland. Staat op mijn bucketlist. Als ik eerst mijn vliegangst overwonnen heb. Dat is ook niet goed. Marco zegt Lissabon. Frank zegt Mallorca. Eens even kijken, Jeroen.
1: Is het misschien Malaga, de bestemming?
2: Nee, wel lekker ijs, hoor.
0: Nee, ja, ik snap het. De hint van het ijs, maar het is niet Malaga. Ik ga naar Rick. Rick, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hey, jij zit ook lekker mee te puzzelen.
3: Zeker.
0: En zonder nu alvast te verklappen welk land het is, wanneer wist jij het?
3: Ja, vanaf je tweede hint over de ijskast.
0: De ijskast? Ja, leg er maar uit. Ja. Waarom die hint?
3: Nou, op 2 uur vliegen. En toen dacht ik, ja, ijskast. Toen moest ik aan ijsjes denken. En toen dacht ik, split.
0: Dus
3: en
0: welk land?
3: Ik Kroatië.
0: Ja, natuurlijk. Kroatië is het land wat ik zoek. Ja, echt goed. Heel veel mensen dachten dus aan Malaga. Dat is natuurlijk ook geen land, maar ik snap het wel van de ijssmaak natuurlijk. Of IJsland kwam ook vaak binnen. Nee, het was Kroatië waar ik naar op zoek was. En die artiesten die ik benoemde, Afrojack en Armin van Buuren, die stonden allemaal op Ultra. En dat was een paar weken terug in Kroatië. Lekker gedaan, Rick. We gaan de Slam Summer Gadget opsturen.
3: Super leuk. Dankjewel.
0: En fijne middag.

Tiesto en Tovlo Heroes bij Slam. Het is 5:03. Zometeen zijn ze weer bij je. Je vrienden van de Slam middagshow. Patrick en Julia met Bibi Rexha, Fisher en Usher.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In Amsterdam-Osdorp is al uren een politieactie aan de gang. Na een politieachtervolging crashte een auto die bij een plofkraak in Duitsland is gebruikt. En daar liggen misschien nog explosieven in. De straat is afgezet en eromheen zijn woningen en gebouwen ontruimd. Waaronder een verzorgingshuis. De inzittenden van de auto zijn gevlucht. Een nieuwe tegenslag voor binnenvaartschippers. Ze kunnen vanaf het weekend ook niet meer over de IJssel bij Deventer varen. Vanwege de lage waterstand gaan de sluizen daar niet meer open. Het Twentekanaal ging eerder ook al dicht. Schippers die in de haven van Deventer liggen moeten daar uiterlijk vrijdag weg zijn. Een spannende dag voor president Zelensky in Washington. Hij is daarom met president Trump over militaire steun te praten. Met de vorige ontmoeting nog vers in zijn geheugen. Ze kregen toen slaande ruzie. Zelensky gaat ook naar de uitvaart van senator Lindsey Graham, die een dag voor zijn overlijden nog in Kiev was. En fans van de Beatles moeten opletten. Op de officiële website staat een klok die aftelt naar morgenmiddag 2 uur... met daarbij de melding dat spannend nieuws bekend wordt gemaakt. Een Brits muziekblad denkt het al te weten. Er komt een jubileumbox uit van het album Rubber Soul uit 1965. Dan het weer van Weer Online. Vrij zonnig met wat stapelwolken. En vanavond blijft het nog een tijd zomers warm. Morgen veel zon en dan wordt het op grote schaal tropisch warm. 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden iets koeler. En dat was het nieuws op Slam.
13: Dankjewel Peter, het is 5:02. Nieuwe middagshow, zometeen ook Bibi Rexha ga je horen. En Clean Bandit, eerst even naar de wegen met Flitsmeister. Er zijn op dit moment 10 vertragingen. Dit zijn ze vanaf 11 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A4 richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden. Daar een klein half uurtje. A9 richting Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen. Word je omgeleid daar, kost je een kwartier. A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 11 minuten. A16 richting Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, afrit dicht daar, 20 minuten. En de laatste het overzicht, A27 richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. Verbindingsweg is daar dicht, kost je nu een kwartiertje. Er wordt op heel veel plaatsen geflitst, 16 plekken maar liefst. Je vindt ze allemaal in de app van Flitsmeister.
14: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
15: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Patrick en Julia.
13: Zijn we weer met een nieuwe Slam middagshow. Woo! Zometeen Fisher, Favor komt eraan, ook Clean Bandit. Maar eerst die gigantische klappen van Bebe Rexha. Dit is Set Girls.
17: Het is weer 5 uur geweest, ja hoor.

0: We zijn nu weer klaar voor hoor. Slammiddagshow! Woe!
1: Gelukkig. Het lichtpunt van mijn dag begint weer.
0: Goedemiddag, we zijn weer klaar voor de middagshow. Lekker zonnetje erbij.
2: Patrick en Julia.
0: Ja!
3: Het is 5:10 exact. Welkom bij een nieuwe Slam Middagshow. Patrick en Julia hierbij met over een uurtje. Ja, ik begin er gelijk maar eventjes over. Ik heb een mashup vandaag gemaakt, Jul.
4: Ja.
3: Dit kan met mij. Het is maar goed dat ik op vakantie ga.
4: Dit wordt jouw allerbeste volgens mij.
3: Nou, niet mijn allerbeste, maar dit kan met mijn baan kosten, wilde ik zeggen.
4: Oh.
3: Dus, maar na deze week heb ik lekker vakantie, dus dat gesprek met de baas komt daarna wel. Over een uurtje precies, dan is het 5:50, krijg je een nieuwe middagshow mashup.
4: Ah, ja. En dan zit ik morgen dus alleen.
3: Zit je morgen misschien alleen?
4: Ja. Oké. Okay,
3: nou. Er staat al wel een kleine sneak peek op mijn Instagram, Patrick Wolda, dan kun je hem even gaan beluisteren alvast. Over Instagram gesproken, Joe, ik wilde toch even wat vragen aan jou.
4: Ja.
3: Dus een serieuze vraag overigens. Ik stuur jou vanochtend een reeltje door.
4: Ja.
3: Doen we vaak, hè? We sturen af en toe wat grappige reeltjes naar elkaar. Dat, ik denk, als jij nu luistert, herken je dit ook. Dan heb je zo'n vriend of vriendin waar je heel de tijd van die stomme reeltjes mee deelt.
4: Ja.
3: En diegene reageert dan met hahaha. Wel eens, hè? Dus we zitten vanmiddag op kantoor dit programma voor te bereiden. Ik zit op mijn bureautje en jij zit tegenover mij. En jij zit mijn reeltje te bekijken die ik vanochtend al heb doorgestuurd. Wat voor reeltje het was, maakt verder niet uit. En jij geeft geen fuck. En jij stuurt terug, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. 6 keer ha. Maar jouw gezicht...
4: Er was geen lach op mijn gezicht.
3: Jouw gezicht deed niks. Ik heb een oprechte vraag. Vanaf hoeveel ha's lach jij oprecht hardop?
4: Vanaf 8 in hoofdletters.
3: Dus als jij ha, ha, ha, ha, ha, ha stuurt in hoofdletters...
4: Dan is het echt grappig.
3: Dan weet ik dat jij aan de andere kant van de telefoon, zeg maar...
4: Ja, een klein gniffeltje geef. Heb jij echt in je eentje dat je zegt, ha, ha, ha, ha, moet lachen? Hardop, in je eentje.
3: Dit vraag ik me dus af.
4: Ik heb dat nooit.
3: Wanneer stuur je ha, ha, ha, ha in hoofdletters en lach je echt hard? Want je stuurde ha, ha, ha, ha, zeg maar 6 keer ha. Jouw gezicht deed niks. Ik denk van, ja, waarom stuur je dan ha, ha, ha?
4: Om jou een goed gevoel te geven.
3: Doe je dat daarom gewoon?
4: Ja?
3: Gewoon om mij een goed gevoel te geven.
4: Ik heb het niet eens bekeken.
3: Wat zeg jij nou?
4: Nee, ik kijk nooit iets als iemand het stuurt.
3: Jij hebt mij dit filmpje niet eens zitten kijken, joh.
4: Nee. Sorry, maar ik hou wel van je.
3: Nou, morgen zit ik alleen, hoor ik net. Bedankt, joh. Het was een leuk halfjaar.
5: Kom, pak je taxi maar.
3: Nee, pak hem maar.
5: Dit is het einde van je werkdag.
3: Ha, ha, ha, ha.
5: En dat moet je
4: hier lag je wel echt, hoor.

0: Marathon Track of the Week. En je hoort hem zometeen hier in de...
1: De Slam Middagshow.
0: Er is een nieuwe vakantieergernis. Ergernissen op vakantie, moeten we het even over hebben. We hebben natuurlijk handdoekleggers, hè? Die zijn er bekend. Maar ja, er is nu een nieuwe. De Italiaanse politie heeft afgelopen week op een strand bij Napels... in alle vroegte, tientallen, let op, achtergelaten parasolletjes weggehaald. Dit gebeurt dus echt. Mensen die willen een plekje op het strand reserveren... door een parasolletje te laten liggen.
2: Ja.
0: Ja. Doe even normaal. Waar gaan we heen met deze wereld? Niet alleen parasolletjes, maar ook lichtbedden. Er zijn dus echt mensen die complete lichtbedden kopen en daar laten liggen. En strandstoelen hebben ze weggehaald. In Italië zijn ze het helemaal zat. Italiaanse media die noemt dit fenomeen furbetti del ombrellone.
2: Ah, oh ja, dat snap ik.
0: Ja? Mm-hmm. Jij weet gelijk wat ik het over heb. Ja, vrij vertaald zijn dat handdoekjesleggers.
2: Goh.
0: Maar dan nu dus op het strand. Dit gedrag dat keert elke zomer terug, zeggen ze. Het is verboden. Wie na zonsopgang spullen op het strand laat staan... riskeert een boete die kan oplopen tot €500. Nou, wat mij betreft mag je die 3 keer over de kop doen. €1500. Misschien wel €3000. Dat is wel achterlijk. En je vervuilt het strand.
2: Even ja, dat heel, is eigenlijk wel zo. Ja.
0: Heel kort door de bocht.
2: Ja.
0: En wie ben jij om een stukje natuur te reserveren... omdat je morgen met je blote billen in het zand wil? Dat is toch ongekend?
2: Ja, dan moet je gewoon eerder opstaan, hè?
0: Ja, ja, nou goed. Misschien wel leuk om even een rondje te doen. Wat is jouw grootste ergernis op vakantie? Zoals je hoort, erger ik me al aan dit soort mensen... maar volgens mij ben ik niet de enige.
2: Denk het niet. Er zijn heel veel ergernissen op vakantie. Wat mij de grootste ergernissen zijn... is als een hotelontbijt stom is...
0: Oh.
2: Ja, dat vind ik echt jammer. Ik vind hotelontbijtjes echt waanzinnig.
0: Ja, daar kan me in vinden.
2: Ja, vind ik echt heerlijk. Maar
0: gewoon het idee al dat je in de rij kan gaan staan en kan graaien voor het leven.
2: Ja, maar dat moet wel echt dat je denkt, ze hebben ook nog dat. En dat ze echt zeg maar vers van die lekkere omeletjes maken of zo. Maar ik heb ze 1 keer gehad, in New York was dat. Nou, daar was een avocado, lag een stukje avocado. Nou, dat was gifgroen. Dat ik denk, zo ziet bij ons een avocado er niet uit.
0: Oh.
2: En de tomaat was ook niet helemaal zoals een tomaat. Toen dacht ik, nou, die laat ik ook maar liggen. Toen dacht ik...
0: Zag er een beetje uit als fabrieksgroente dan?
2: Het zag er niet uit. Oh. Omeletjes kwamen ook uit de vriezer. En er zat ook nog cheddarkaas doorheen. Toen dacht ik, nou, dit hoef ik niet. Dat vond ik echt heel jammer. En wat ik ook jammer vind, grote ergernis, is dat je sommige mensen hebt, toeristen, die bijvoorbeeld mooi lekker naar Bali gaan. Thailand, weet ik veel.
0: Mm-hmm.
2: En dan dus schelpen en koraal en dat soort dingen meenemen.
0: Oh, dat
2: naar
0: ze
2: huis.
0: Dat meenemen. Ja, daar ben ik het helemaal met je eens.
2: Dat mag niet. Ja, hoort bij het strand.
0: Ik vind mensen die op een terras zitten, of in een restaurant, of in het vliegtuig, of in een touringcar, waar dan ook, en die filmpjes gaan zitten kijken met het geluid van hun telefoon op 100.
2: Ja.
0: Nou, dat vind ik toch wel zo asociaal.
2: Heel hard bellen.
0: Heel hard bellen. Dus er zijn bepaalde landen waar dit vrij normaal is. Want ik zie heel vaak mensen uit India dit doen. Ik wil niet zeggen dat ze het allemaal al doen, hè. Maar
2: waar zie je die, Patrick?
0: Toen ik in Vietnam was. Maar heel veel mensen uit India die vonden het heel normaal om heel hard die filmpjes af te spelen. En toen dacht ik, ja, ga ik wat van zeggen of zijn ze dit gewoon gewend daar?
2: Alsof jij er wat van zou gaan zeggen.
0: Nee, maar stel, ik zit in Nederland op het terras... en ik probeer met jou een gesprek te voeren... en naast ons zit een tafeltje... en daar staat het geluid echt tafels hard. Dan ga ik wat van zeggen.
2: Oh ja?
0: Ja, tuurlijk.
2: Oh, dat durf ik echt niet.
0: Nee, maar op een vriendelijke manier. Zeg van, joh, doe eens even normaal. We zitten hier met elkaar toch lekker op het terras.
2: Nou, ik denk dat er nog heel veel meer ergernissen zijn.
0: Denk je dat? Weet je wat, we gooien hem even op. Dat vind ik leuk.
2: Leuk.
0: Laten we even een vraag hier in de Slam Middagshow. Wat is jouw grootste ergernis op vakantie? Laat het even weten via de Slam app. Dus jouw grootste ergernis op vakantie. Gooi het even door.
1: Slam.
3: Mix Marathon. Track of the week.
0: Ach, en zoals beloofd, er is die

0: Voor je het weet is het weer vrijdag en dan is daar ineens weer een nieuwe Slam Mix Marathon. 24 uur lang in de mix, de allerlekkerste DJ-sets hoor je elke vrijdag hier bij Slam in de Mix Marathon. En dit is een goede opwarmer toch? Afrojack en Gil Glaze Align. Wat is jouw grootste ergernis op vakantie? Laat het even weten via de Slam-app. Ik zie jou door de radio heen, zie ik je gewoon denken. En er moeten een paar dingen zijn, toch? Ik zag al een berichtje van Lisa. Die heeft het over de campingdouches. Die je dan aandrukt, weet je wel? Dat is zo'n drukknop die dan na 30 seconden weer uitgaat.
1: Ja, dat duurt het zo. En er is warm water op.
0: Oh ja! Of ik heb laatst ook op een camping gestaan, had je een pasje. En had je maximaal 10 minuten water.
1: Ja.
0: Dat is ook allemaal supergoed voor deze aardbol
1: en zo. Maximaal 10 minuten?
0: Ja.
1: Maar hoe lang douche jij dan, Pet?
0: Nou, niet heel lang. Maar als ik even een goede beurt wil, qua douchen, dan kan ik wel even lekker staan douchen, ja.
1: Zo?
0: Ja, wie ben jij?
1: Was dat in dat kleine hokje?
0: Ja, zeker.
1: Goede beurt.
0: Oké, joh. That's what we do. Wou ik dat zeggen, ja. Deze nieuwe Calvin Harris hoor je zometeen na de break. En laat eens even weten wat je grootste ergernis is op vakantie.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Ben jij Intratuin member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Alle verf super voordelig.
11: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
12: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

0: 30 graden. Komende dagen blijft het zonnig en 30 tot 35 graden. Wow. Ja, lekker. Heerlijk. Slim verkeer dan door Flitsmeister. 14 vertragingen en dit zijn de langste. A4 richting Rotterdam tussen het Gage Aquaduct en de Keteltunnel. Door een auto met pech daar 11 minuutjes extra reistijd. De A4 richting Rotterdam tussen Ketelplein en Pernis. Een ongeluk daar kost je 20 minuten. A16 richting Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Afrit dicht daar half uur. A27 richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. De verbindingsweg is daar dicht een kwartiertje. En de A37, laatst in het overzicht, richting Meppen, Duitsland. Tussen Zwartemeer en Duitsland, 11 minuten daar. Flitsers, die vind je allemaal in de app. Het is 5:30 geweest. Headlines van het ANP krijgen we van Peter.
1: Goedemiddag. Hoi, hoi. In het oosten van Nederland kan over een paar dagen ook niet meer worden gevaren over de IJssel bij Deventer. Door de lage waterstand gaat de sluis niet meer open. Het Twentekanaal was al dicht. De auto die na een politieachtervolging crashte in Amsterdam-Osdorp is vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Mogelijk liggen er nog explosieven in en daarom zijn huizen en gebouwen in de buurt ontruimd. De inzittenden zijn gevlucht. En een drukke dag voor president Trump. Hij heeft de Oekraïense president Zelensky en de Israëlische premier Netanyahu op bezoek. Ze gaan met z'n allen ook naar de uitvaart van senator Lindsey Graham, die Oekraïne altijd steunde. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Dankjewel. Wij zijn op zoek naar vakantieergernissen. Wat is jouw grootste ergernis op vakantie? Ik zag Leslie een appje sturen die zegt: Nederlanders tegenkomen.
2: Patrick en Julia.
0: Ja, anders ben je niet echt op vakantie natuurlijk. Laat het nog even weten via de app rechtsboven in het tekstblommetje. En dit is Calvin Harris.

0: dat zijn wij.
1: Hi.
0: Hi. Slijpmiddag show met Jaap staan. Zometeen Fadeless God is a DJ en de nieuwe Crisscross Amsterdam. Wat is jouw grootste ergernis op vakantie? Nou, we hebben een blik opengetrokken hoor. Holy shit. Begin even met Thijs.
2: Ergernis op vakantie.
0: Ja.
2: Mensen die met hun partner op vakantie zijn en vrienden gaan proberen maken, omdat ze eigenlijk hun partner helemaal niet leuk vinden.
1: Ja, dat je dat, ja. Oh, komen jullie ook uit Rotterdam, uit de buurt? Oh ja, ja, oh leuk. En dan, ja, nee. Ja,
3: of mensen die alleen op vakantie gaan en die er echt een hobby van maken om nieuwe mensen te leren kennen, omdat ze dus alleen zijn. Die heb je ook, hè?
1: Ja.
3: Die had ik afgelopen vakantie ook. Om de hele tijd zo'nzelfde gozer bij ons tafeltje staan. Die wilde gewoon heel graag met ons connecten.
1: Oh, echt?
3: Op zich een aardige vent hoor, maar na 5 minuten kletsen vind ik het ook wel gescheten. Ik ben hier ook gewoon met mijn vriendin. Weet je wel? Ja. Johan.
4: Je wilt de watertank van je caravan vullen. Daar heb je dan speciaal een haspel met wel 60 meter tuinslang voor gekocht.
3: 60.
4: En dan zit het aftappunt voor het water 61 meter van je caravan.
3: Ja, dit is herkenbaar voor mensen met een caravan,
1: ja,
3: denk ik.
1: Ik heb dat niet.
3: Nee, ja, dan moet je water aftappen en dan heb je zo'n tuinslang nodig, ja. En dan is hij net te kort.
1: Oh, en dan
3: moet je eigenlijk je caravan verplaatsen om het te kunnen aftappen. Naomi!
5: Hi. Een van mijn grootste ergernissen zijn vervelende kinderen, vervelende mensen, niet lekker eten, geen bereik.
3: Nog meer?
5: Ja. En als het te duur is. Te duur, daar heb ik ook geen zin in.
3: Joe, ja, wij zijn Hollanders lieverd, hè? Alles is te duur. Auke!
6: Ja, van die mensen die dan zodra het vliegtuig geland is en het lampje uitgaat, op gaan staan.
3: Ja, ja, ja.
6: Om daar vervolgens dan weer te gaan staan wachten.
3: Ja,
1: ja, dat snap ik.
6: Bloedirritant.
3: Ja.
1: En dan hebben mensen in het vliegtuig een overstap, bijvoorbeeld, die dan eigenlijk haast hebben. Dat gaat dan niet.
3: Nee, dat gaat niet.
1: Dan staat iedereen met zijn.
3: Nee, maar uiteindelijk kom je allemaal gewoon tezamen.
1: Bij de bagageband, over weer, waar je ook moet wachten.
3: Ja, dat bedoel ik. Ja. Oké, Arthur nog eventjes.
7: Grootste ergernis van vakantietijd. Al die sleurhutten op de weg, terwijl ik nog aan het werk ben.
3: Oh, ja, ja, ach ja, ja, oké, ja. Lisa, zag ik ook nog voor je rust gaan kamperen en dan wakker liggen door een echtpaar naast je dat ligt te snurken.
1: Oh ja, dat ben ik.
3: Jeno, mensen die borden vol scheppen om iets te proberen en dan na 2 hapjes de teringzooi weg laten gooien. Ja, dat zie je bij All Inclusive zelf. Die inderdaad
1: lekker veel pakken.
3: Ja, lekker veel pakken. Ja. Ja. David nog, mensen die roken bij een restaurant waar andere mensen naast zitten met kinderen. Ja, ik snap het allemaal. Renske!
8: Ja!
3: Hoi!
8: Hi.
3: Hoi. Jij komt echt net terug van vakantie.
8: Ja, wij zijn onderweg vanuit Italië terug naar Nederland.
3: Hey, en hoe was het in Italië?
8: Ja. Nou ja, het was nog vrij rustig qua Nederlands medemens.
1: Oh, nou, dat is
8: heerlijk.
3: Ja, maar de zomervakantie is sinds vorige week pas echt voor iedereen. Hè? Dus ik denk dat voor mij is zaterdag ook weer een zwarte zaterdag. Dat heel veel mensen komende zaterdag gaan of afgelopen weekend zijn gegaan. Waar zaten jullie al ongeveer voor de luisteraar? Hè? Misschien dat ze...
8: We zijn in Poeder geweest, dus in de Hak van de Laars en in de Mark aan de Adriatische kant bij Ancona.
3: In de Hak van de Laars.
1: Zo, maar dat is wel even een stukje rijden.
8: Ja.
1: Zo,
3: lekker
8: dus,
3: zeg.
8: We hebben heel wat kilometers gemaakt.
3: Nou, fijn. Welkom terug in Nederland. Fijn dat je weer opgeladen bent. Ja. Tenminste, daar ga ik maar even vanuit, hè. Dat hoop ik zo.
8: Ja.

0: Hey, wat is jouw grootste ergernis op vakantie?
1: Nou, mijn man en ik zaten ons vanmiddag te verbazen. Dat wij maakten even een tussenstop met de kinderen bij de McDonald's. Wij zitten daar gezellig op. Ja. En wij zitten daar te eten en wij zagen een groepje mensen voorbij komen met een zak zelfgesmeerde broodjes.
0: Nee.
1: En toen dacht ik van, nou, die zullen het toch niet. Maar die gingen buiten op het terras zitten. Die gingen daar heerlijk die broodjes zitten eten.
0: Echt?
1: En ik zie ze nog naar binnen lopen naar het toilet. En ze lopen weer naar buiten. En wij waren klaar met eten en wij rijden weg. Echt zo van, nou, was dat nou echt? Hebben dat echt gezien? En ik zag toen een Nederlands kenteken plaatsen. Dus ja. Toen was het cirkeltje weer rond.
0: Hollanders, hè? Het
1: waren krentenbollen. Ja.
0: Krentenbollen, ja. Dat vind ik een mooie. Ja. Het zijn krentenbollen. Maar ja, ze hebben dus helemaal niks gekocht, begrijp ik. Helemaal alleen de wc gebruikt, niks gekocht.
1: Nee. Ja. Nee, alleen het toilet gebruikt en lekker buiten in het zonnetje op de broodjes verorberd. En ook de gratis wifi misschien nog wel. Ik weet het niet. Dan vul ik het in. Maar, ja,
0: kijk, weet je, we mogen natuurlijk niet te veel judgen. Misschien hebben ze gewoon echt geen geld. Hè? En zijn ze met hun laatste rode cent op vakantie geweest.
2: Maar eten we dan net een stipje? Dan gaat u niet op het terras zitten van iets anders.
0: Ja,
1: precies. Dat had ik ook, want dat deden wij vroeger zelf ook. Maar toen nam mijn moeder ook altijd een broodje mee, maar dan gingen we niet bij de McDonald's op het terras zitten.
0: Nee, dan zoek je ergens een picknicktafel bij de Ausfahrt, toch? Dat doe je dat toch lekker? Ja, nee, ik snap hem heel goed. En anders geven we ze volgende keer even een eurotje voor een euroburger, toch? Doen we dat.
1: Ja, precies. Voor de aanbieding.
0: Dankjewel, jongens. Rij voorzichtig nog eventjes.
1: Ja, uiteraard, dankjewel.
0: Oké, hoi. Veel les hoor je zo meteen hier bij Slam. En dit is Chris Cross.

0: spelers bij Slam natuurlijk. Vergeet ook niet naar de Slam ochtendshow te luisteren. Als je deze week luistert naar de Slam ochtendshow. Maak jij kans op 3 seizoenskaarten voor de keukenkampioendivisie.
1: Oh, vet, hè? Dat is leuk.
0: Almere City, De Graafschap, FC Den Bosch, FC Eindhoven, FCM, FC Volendam, MVV, RKC, Rode JC, Vitesse. Ik kan wel even doorgaan. Dus luister naar de Slam ochtendshow. Morgen vroeg vanaf 6 uur zijn ze er weer. Anul en Marijn. 3 seizoenskaarten win je maar liefst. En een exclusieve Slam wedstrijdbal. Morgen vroeg de Slam ochtendshow. Dit is de middagshow met 3 uur van...

0: Het is bijna 6 uur. Zometeen lekker uit je fles om 6:10.
1: Oh, jij bent zo een beetje engig enthousiast hierover nu.
0: Ik ben heel enthousiast.
1: Jouw mashup.
0: Ik heb een mashup gemaakt vandaag, Jul. Ik zei het eerder al even. Ik ben blij dat ik vakantie heb eind deze week.
1: Wat?
0: Want dit kan me mijn baan kosten, hoor. Ik heb de grootste Nederlandstalige hit van dit moment. We draaiden natuurlijk niet bij Slam, maar iedereen kent hem. Iedereen staat hem in het weekend mee te lallen. Ik denk, we moeten hem toch een keer kunnen draaien op Slam. Maar dan moet er wel een Slam-versie komen. Heb jij een idee, joh?
1: Ik heb een idee.
0: Heb jij een idee?
1: Maar ik durf het bijna niet te zeggen. Want dan zitten we hier morgen niet meer, denk ik. Pet.
0: Jij vindt hem ook leuk.
1: Ja?
0: Nou ja, het is een risicootje, maar daarom zeg ik, we moeten een vakantie hebben naar deze week.
1: Ja, oké. Ik denk dat ik het weet en ik vind het wel heel leuk. Maar...
0: Wat denk je?
1: Mag ik het zeggen?
0: Nou?
1: Is het jouw grote held, Rutger?
0: Rustig, maar ik heb er echt een Slam-versie van gemaakt. Hij is echt wel vet, ja. Je hoort hem zo meteen in de middagshow mashup. En ook gewoon M&M en een ander hoort er zo meteen.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we van weer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
1: Ja. Echt serieus?
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: De spanning stijgt. Het moment is daar.
7: En dan valt hij toch binnen. Wat is dit?
6: De start van een nieuw voetbalseizoen. De grootste aftrap van de Keukenkampioendivisie.
8: Bal gaat op de stip.
6: Wat is jouw favoriete club? Geef het door en win 3 seizoenkaarten voor jou en je vrienden. Plus de nieuwste Derby Star wedstrijdvoetbal. App je naam en die van je club via de Slam-app. Luister naar de Slam Ochtendshow en score die prijs. De Slam Ochtendshow. Maandag tot en met donderdag van 7 tot 10 op Slam.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. De sterren van morgen zie je vandaag in de Keukenkampioendivisie. Ontdek de nieuwe generatie talenten vanaf vrijdag 7 augustus. Live op ESPN en in het stadion.
10: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1+1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Op de A17 bij Moerdijk is een heftig ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. Daarbij is iemand op het leven gekomen. Ook raakte een onbekend aantal mensen gewond. De snelweg is in de richting Breda dicht en dat gaat waarschijnlijk uren duren. Het verkeer moet tot die tijd omrijden. Over een paar dagen kan er ook niet meer worden gevaren over de IJssel bij Deventer. Door de lage waterstand gaat de sluis daar vanaf zaterdag niet meer open. Het Twentekanaal was al dicht. Het is vooral een strop voor bedrijven die afhankelijk zijn van schepen. Ze moeten nu hun spullen vervoeren met vrachtwagens. Er wordt al uren gezocht naar de inzittenden van de auto die vanmiddag na een politieachtervolging crashte in Amsterdam-West. De BMW was gebruikt bij een plofkraak vannacht in Duitsland en de verdachten zijn gevlucht. Omdat er mogelijk nog explosieven in liggen, is alles in een straal van 100 meter ontruimd. Ook een verzorgingshuis. En bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zou maar 1 dode zijn gevallen. Dat is veel minder dan eerst werd gedacht. Gevreesd werd voor veel meer dodelijke slachtoffers, omdat in Kumamoto een winkelcentrum was ingestort. Wel zijn er tientallen gewonden en zitten bijna 50.000 huizen zonder stroom. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig en vanavond blijft het nog een tijd zomers warm. Morgen volop zon en dan wordt het 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het dan iets koeler. En dat was het nieuws op Slam.
3: Lekker zeg. Dankjewel Peter. Even naar de wegen met Flitsmeister. 14 vertragingen en dit zijn de langste. De A4 richting Rotterdam. Het is het Gaag aqueduct in Schipluiden. Half uur daar. A4 richting Rotterdam tussen Schiedam-Noord en de Benelux-tunnel. Een kwartiertje. De A12 richting Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. Daar ook een kwartier. A15 richting Ridderkerk. Tussen Rozenburg Centrum en de Botlek-tunnel. Een vrachtauto met pech kost je daar 17 minuten. En de laatste overzicht A58 richting Tilburg. Tussen Best en de brug over het Wilhelmina-kanaal. Een ongeluk daar een half uur. Wordt veel geflitst. Je vindt ze allemaal in de app van Flitsmeister.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Omdat we series willen blijven bingen.
16: Omdat ik samen verder wil.
17: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
18: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Patrick en Julia.
2: Je dinsdag werkdag zit erop en het vier is zometeen met de Slam Middagshow Mashup. Vandaag eentje die mij mijn baan kan kosten. Eerst aan Another, talk to you.

0: Oeh, ik hou mijn hart een beetje vast, hoor. I love the way you lie. Het is namelijk tijd voor de middagshow Mashup. En ja, dit is een spannende.
1: Slam Middagshow Mashup.
0: Rutger van Barneveld gaat als een gek in Nederland. Nummer 1 heeft hij te pakken met...
2: Ik wil
0: de zon zien zakken in de zee. Ja, weet je wat het is? Wij draaien dit natuurlijk niet hier bij Slam. Dat heeft een reden. Wij zijn een dancezender. Wij zijn geen volkszender. Dat snap je. Daarom luister je natuurlijk ook naar Slam. Maar ik dacht, ja, iedereen staat dit mee te joelen in de kroeg. Dit weekend waarschijnlijk gewoon weer. Afgelopen weekend ook gedaan. We vinden dit gewoon hartstikke leuk. Volksmuziek is populairder dan ooit in Nederland. Ik denk, ik ga hem toch een keer proberen te mashuppen. En dan ga ik er een Slam-versie van maken. Dan kom ik er misschien nog mee weg bij de baas.
2: Nou, ik
0: hoop dat onze baas op dit moment niet naar dit programma luistert. Anders wordt mijn vakantie misschien verlengd. Vanaf volgende week heb ik sowieso vakantie. Dus je weet
2: het. Dan zien we daarna misschien niet meer terug.
0: Nee, dat kan maar zo natuurlijk. Nou, ik ga het wel doen, joh. Ik ga hem gewoon uitzenden. Ik heb Rutger van Barneveld gemixt met Gabri Ponte en Thunder. Het werkt eigenlijk best goed. Mocht je nu denken, als je zit te luisteren van... Oh, wat is dit kut, hé. Hou het even vol, het is 2 minuutjes. Dus ik heb hem echt zo kort mogelijk geprobeerd te houden. Dus het valt best wel mee, maar ik denk dat hij best wel lekker is.
2: Kom maar door.
0: Laat me weten via de Slam wat je ervan vindt. Joh, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Daar gaan we. Lekker uit je fles om 6:10.
1: Slam Middagshow. Mashup. Let's go.

0: mashup.
1: Vandaag nu helemaal.
0: Heel veel en ook eigenlijk...
1: Ik denk dat dit de laatste keer was dat ik deze gedraaid heb. Maar ja. Ook een hoop positief. Zijn mensen die hem wel leuk vinden.
0: Ja, Renske alleen. Eigenlijk.
1: Nee, ik vond die van Donnie denk ik het mooist. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Mijn brein krijgt het moeilijk geregeld, maar het is niet slecht. Denk ik.
0: Nou, verder heb ik allemaal hier René. Verschrikkelijk.
1: Hé, hey, wat zit je nou met mashup? Hier, Jelle vindt het vet. Marcel
0: op
1: vindt
0: zich
1: het cool.
0: Best te doen. Wat een hel.
1: Ja, okay.
0: Nee, Petja, ik hou van je. En ik weet, dit is echt helemaal jouw pareltje. Rutger, je grote vriend.
1: Het is toch prima voor een keertje, joh. Iedereen zingt

0: David Guetta, Sam Martin. Lekkere throwback hier bij Slam Your Dangerous. Pat en Jules bij je, zometeen de Grand Slam van deze week. Dat is Age and Ring My Bell.
1: Ik moet even iets bekennen. En ik, nou, misschien even iets meer bekennen, bevragen of het wel kan.
0: Oh.
1: Je weet natuurlijk dat mijn koelkast ging stuk.
0: Ja, jouw koelkast was stuk, ja.
1: Opeens.
0: Ja, gisteren, heb jij vandaag nieuwe koelkast gegeven?
1: Ja. Vandaag nieuwe koelkast gekregen. Die kwam lekker, die werd gebracht natuurlijk. Dus ze namen ook de oude mee, hartstikke fijn. Maar ik had niet helemaal goed gelezen dat ze zeg maar tot de drempel een koelkast kwamen brengen. Dus kwamen hem niet installeren.
0: Oh, het was leveren, maar niet installatie.
1: Ja, klopt. Dat had ik niet echt goed. Nou, dus ik kreeg gewoon een hele grote doos natuurlijk. Met daar in die koelkast. Nou, dus ik ging zelf een beetje hannesen. Prima, toen dacht ik, nou, ik kan het helemaal niet. Het lukte niet. Ik krijg
0: even dat voor ons beeld. Hè. Is het een tafelmodel koelkast? Of
1: hij is bijna even,
0: van een ding?
1: Zeg maar, best wel even groot als ik.
0: Ja, dus een dubbele. Met vriezer
1: erbij. Ja, groot ding. Okay. Nou, dus die stond in mijn huis. Ik duwen, trekken met die doos. En, want ik dacht, ik kan dit zelf. Nou, kon ik het zelf, Patrick?
0: Denk het niet.
1: Nee, ik kon het niet. Nee. Toen dacht ik, ga ik nu een YouTube-filmpje opzoeken hoe ik dat piepschuim how to move a fridge. En hoe krijg je dat piepschuim onder die koelkast vandaan? Want die staat nog op zo'n piepschuimding.
0: Ja, kantelen.
1: Ja, dat lukte niet, want dan komen die pootjes, want die punten van onder, die blijven dan in dat piepschuim prikken.
0: Oh ja, moeilijk.
1: Weet je wat ik toen gedaan heb?
0: Wat heb je gedaan, joh? Oh, wat ga je nu zeggen?
1: Toen heb ik mijn ontzettend leuke scharrel.
0: Je hebt niet, nee.
1: Heb ik geappt. Hey, wil je misschien vanavond blijven slapen? Toen zei hij, ja, is goed. Toen dacht ik, ja, maar nu weet jij nog niet dat jij van mij een koelkast mag gaan
0: installeren. Dat heb jij niet gedaan. Jul.
1: Ik hoop niet dat hij luistert. Maar dat kan toch.
0: Maar heb je al gezegd dat je hulp nodig hebt?
1: Nee.
0: Of heb je alleen gezegd, kom je gezellig blijven slapen?
1: Ja.
0: Mama heeft zin in jou.
1: En dan is hij bij mij en dan is dat erg.
0: Ja, tuurlijk is het erg, joh.
1: Dat is toch niet erg?
0: Tuurlijk wel.
1: Hij is toch veel sterker dan ik. Kijk, hij kan dan toch even zijn mannelijkheid even laten zien.
0: Ah, doe eens normaal. Helemaal niet. Want hij komt vanavond bij jou thuis. Hij ziet de vakker van een koelkast in de schuur staan of in de gang staan. Tuurlijk denkt hij, oh, hierom moet ik komen blijven slapen. En misschien kan hij erom lachen. Zeg maar, dat hij, ja, oké, okay, haha, maak er een leuke avond van. Maar ik denk dat hij denkt, ik voel me gebruikt. Je had hem moeten appen met de vraag, hi, ik heb een probleem. Zou je mij misschien willen helpen met een koelkast? Als beloning kook ik voor je. Zoiets.
1: Ja, maar
0: ja, joh. Dit kan eigenlijk.
1: Maar hij is wel al deels uitgepakt, hè?
0: Ja, maar daar gaat het niet om. Jij hebt hem geappt, niet omdat jij zin in hem hebt. Jij hebt hem gewoon geappt omdat die koelkast in de gang staat.
1: Hij blijft er ook slapen.
0: Ja, dus? Wat wil je daarmee zeggen? Dat je hem vannacht gaat belonen? Dat wou je zeggen, hè? Ja, precies. Dat bedoel ik.
1: Ja,
0: bel hem maar even op.
1: Nee, ik ga die opbellen. Nee, maar hij was eigenlijk ook boos. Dus ik probeer dit eigenlijk weer goed te maken. Maar ik denk niet dat ik het nu heel veel.
0: Tuurlijk, oh, hij was wel boos.
1: Nou, je hoort morgen hoe het is afgelopen.
0: Maar is het nou een scharrel of is het een beetje?
1: Weet ik niet. Dat weet ik. Nee, het is
0: situationship.
1: Ja, dat mag ik niet uitspreken. Dat
0: oh, oké.
1: Okay. Ja, nou, ingewikkeld allemaal.
0: Ik ben morgen heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Slam. Grand Slam. Moet er heel even bij komen. Grand Slam van deze week is Age, Ring My Bell.

0: Lekker deze. H. Ring my bell. You can ring my bell. Ring my bell. Het is de Grand Slam van deze week. Je hoort hem lekker vaak voorbij komen. Hier bij Slam. In de middagshow waar we zo meteen gaan beatboxen. Jo en ik hebben allebei een nieuw liedje meegenomen. En jij als onze grootste luistervriend mag zo meteen gaan kiezen. Dus als ik zou zeggen, als je de Slam-app nog niet hebt, download hem even, rechtsbovenin, een tekstballonnetje. Kom je uit je eigen WhatsApp. Kun je super makkelijk met onze appen, audio-appjes, fotootjes sturen. Mag allemaal. Hoeft niet alle foto's. Krijg je soms hele grote foto's binnen. Ja. Joel vooral. Maar die hoeven we niet allemaal. Maar gewoon een leuk audio-appje vinden we helemaal leuk. Stem je zometeen even mee met beatboxen. Deze hoor je zometeen van Edward Maya.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
9: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
8: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
9: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
8: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
9: Handig?
8: Ja. Van de Belastingdienst.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien
11: uit.
10: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat, alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
18: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
17: Oh, Otrium?
18: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
19: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
20: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
22: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
23: It's funny, because it's true.
22: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
24: Goedenavond, dit is je Slam Weer Update door Weer Online. Het is zonnig, een paar stapelwolken, 24 tot 30 graden. Morgen 30 tot 35. Lekker man. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. Voordat we naar het grote mensennieuws gaan, er zijn drie vertragingen nog over. De A8 richting Zaandam. Tussen Zaanstad Zuid en Zaandam. 10 minuutjes. A12 richting Oberhaus. Tussen Beek en Duitsland. 6 minuutjes. En de A37 ook richting Meppen Duitsland. Tussen Zwartemeer en Duitsland. 10 minuten later thuis. Veel flitsers. Je vindt ze allemaal in de app. Het is 6:30 geweest. Headlines krijgen we van het ANP. Er zit Peter voor ons. Hey Peter.
25: Goedenavond. Een ravage op de A17 bij het Brabantse Moerdijk. Daar zijn drie vrachtwagens op elkaar geknald. Daarbij vielen een dode en meerdere gewonden. Het verkeer moet de komende uren omrijden. Het onderzoek naar de bekladdingen in twee dorpen bij Den Bosch is in volle gang. Toch zijn nog geen verdachten aangehouden, zegt justitie. Op meerdere huizen in Engelen en Bokhoven werden kwetsende teksten tegen asielopvang gekookt. En Pride Amsterdam wil nog steeds niet zeggen of Madonna daar komt optreden, maar wakker de geruchten wel aan. De organisatie heeft namelijk een bericht van haar gedeeld dat in het Nederlands is geschreven. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
24: Yo!
0: Patrick en Julia.
24: Ja, we gaan de ringen zometeen. Twee nieuwe liedjes in beatboxen. Welke gaat het worden? Jij mag stemmen zo naar John is Blue.

0: Lekkere zomerhit van Edward Maya en Fika Digulina. Ja, dan denk je, wie is dat?
1: Wauw, Pet.
0: Uit Roemenië komt zo'n krappe vrouw, is dat hoor. Stereo Love voor je.
2: Beat boxen.
0: Ja, Jo en ik gaan de ring weer in. We gaan elkaar weer de haren uit de koppen trekken. Het is tijd om te gaan beatboxen. Allebei een nieuw liedje meegenomen. En jij als grote luistervriend mag in de Slam-app je mening laten horen. Je appt zometeen alleen even Jules of Patrick met de Slam-app. Een audio-appje vinden wij het allerleukst.

0: Helder weer meegenomen, ga ik vanuit.
1: Ik heb ontzettend gewonnen, ja.
0: Ben je klaar voor je pitch?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Team Julia.
1: Het is een collega van Slam. Je hoort natuurlijk elke vrijdag lekker in de mixmarathon. Maar hij brengt ook heel veel lekkere plaatjes uit. Het is een echte zomerhit, vind ik. Moeilijk uit te spreken, dat wel. Oliver Helders met U-E... I-O-U.
0: Het zijn alle klinkers.
3: E-I-O-U.
0: Dat is het aan. Nou, wil je het alfabetlesje horen, dan app je even Julia met de Slam-app.
2: Team Patrick.
0: Ik heb in Nederland een nieuwe naam. Maar dit gaat heel vertrouwd en fijn klinken. Manuals en Brian V. en Jordan Jade. Where do I go? Let op.

je die horen, dan heb je Patrick met de Slam-app. En wat ik zei, een audio-appje vinden we natuurlijk het allerleukst. Meest stemmen gelden. Kom maar door met je stem. Het wordt een spannende vandaag, denk ik. Dus we hebben je stem heel hard nodig. Nieuwe Oliver Heldens, A-E-I-O-U. Heb je Julia of Manuals? En Where Do I Go? Dan heb je Patrick. Uitslag hoor je zometeen.

0: We hebben je hulp nodig. Welke wil je horen? De klinkers van Oliver Heldens. Heb je Julia als je deze wil horen? Of ga je voor Team Patrick vandaag? Een nieuwe naam. In ieder geval Nederland. Manuals. Where do I go? Wil je die horen? Dan heb je Patrick. Op dit moment. Nou, Julie staat ervoor.
1: Ik, maar echt een heel klein beetje maar.
0: We hebben hulp nodig.

0: wisten we even om 6:15.
1: Beatboxen.
0: Julia en ik hebben zojuist allebei een nieuw liedje aan je laten horen. Eén daarvan, die mogen wij helemaal draaien van onze grote baas. En ik heb al niet zoveel punten gescoord met mijn Rutger van Barneveld mashup vandaag. Dus laten we ons vandaag voor de rest van het programma even aan de regeltjes houden. Nieuwe Oliver Heldens of nieuwe muziek van Manuals uit België. Wat moet het worden, Leslie?
2: Gisteren was het Julesje, vandaag is het Petje. Ik ben best wel nieuwsgierig.
0: Oké, nou ik ook, jongen. Donnie?
3: Ja, jongens, je maakt het wel lastig vandaag. Ja. Maar ik neig toch naar Team Julia vandaag.
0: Team Julia, ik noteer
4: hem. Dankjewel.
0: Ja, Ricardo.
5: Nou, ik vind het zo zielig voor jou met de koelkast. Daarom kies ik vandaag voor Julia.
4: Ach.
5: Nee, natuurlijk kies ik nu daarom voor Julia. Gewoon omdat het een goed nummer is. Oliver Heldens, alsjeblieft.
4: Nou, gelukkig. Oké, het is wel uiteindelijk een stem dus voor mij.
0: Ja, hij is wel voor jou. Maar mocht je het ingeschakeld hebben... Jult die vertelde net dat ze een date heeft uitgenodigd vanavond... om te helpen met het verplaatsen van de koelkast. Maar dat heeft ze er niet bij gezegd. Dan heb je even de context.
4: Daar gaat hij straks achterkomen.
0: Ja.
4: Dat hij eigenlijk daarvoor is gevraagd.
0: Ja. Anneke.
6: Sorry Julia, maar vandaag is het echt Patrick, hoor.
0: Oh, zo.
6: Van jou is hij helemaal niks.
0: Oh.
6: Groetjes van Anneke.
0: Ah, groetjes terug Anneke. Leuk dat je erbij bent. Noah, dit is mijn vriend, let op.
7: We gaan vandaag voor papa Petje.
4: Hey, jij kan dat ook, hè?
0: Maar wat doet hij op het eind?
7: We gaan vandaag voor papa Petje.
0: Dit is zo'n toeter. Hoe doet hij dat? ik ga niet zo. Oké, lekker nou, hè? Goed bezig.
8: Nou, ik ga zo aan de kook.
0: Oh.
8: Wacht, dat is even verkeerd. Ik ga eten koken. En dat nummer van Julia past er gewoon het beste bij. Hoi, Patrick.
0: Oké. Nou, volgens mij is het spannend, John.
4: Het is... Patrick!
0: Oh!
1: Beatboxen.
0: Wat zeg je liever?
4: Echt wel net over de streep.
0: Hoeveel procent?
4: 51.
0: Nou, dat is wel heel 50-50 hoor.
4: Ja, dus net aan.
0: Nieuwe muziek van Manuals.

0: Pot voor lekker nummertje, zegt Joyce. Nou, inderdaad, Joyce. Hartstikke goed dit.
1: Heerlijk, morgen weer misschien.
0: Terechte winnaar van Beatboxen. Nou, wie weet, het is Manuals, Brian V en Jordan Jade. Where do I go? Morgen kun je weer op stemmen. En dit is Ray, Escape is...

0: escapism hoor je hier bij Slam. Je kent hem van jachtseizoen, je kent hem van online, je kent hem als zanger, artiest. Jesse Hoefnagels. We hebben hem zo even aan de telefoon. Hij heeft namelijk een nieuw liedje uit.
1: Vriendje van de show.
0: Vriendje van de show natuurlijk. Vaker in de studio geweest hier. Maar hij heeft echt een hele goede nieuwe track uit. En die klinkt echt als 2010. Alsof die geproduceerd is door dezelfde producer als Kesha.
1: Oh ja?
0: Ja, het is echt wel heel vet. Je hoort hem zo meteen hier bij Slam. Blijf bij Slam. Coming up. En dit hoor je ook. Alleen maar hits. Hier nog één. Ze vliegen je om de oren. Nog één.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Ja? Is het echt serieus?
6: Oh.
7: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
13: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
15: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl.

0: smartspeaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De regio Twente heeft om financiële steun gevraagd vanwege de sluiting van het Twentekanaal. De sluiting heeft grote economische gevolgen. Bedrijven moeten hun spullen nu met vrachtwagens vervoeren, maar daar kan veel minder in dan in schepen. Minister Karremans heeft nog niet gereageerd op het verzoek. De mensen in Amsterdam-Osdorp die zijn geëvacueerd voor ontploffingsgevaar worden opgevangen in een buurthuis, meldt AT5. In hun buurt crashte een auto die was gebruikt bij een plofkraak en mogelijk liggen er nog explosieven in. De verdachten zijn gevlucht. Ook een verzorgingshuis is ontruimd en het Rode Kruis biedt hulp. Justitie is druk met het onderzoek naar de bekladding in twee dorpen bij Den Bosch, maar heeft nog niemand aangehouden. Vanwege de komst van minderjarige asielzoekers werd op meerdere huizen in Engelen en Bokhoven kwetsende teksten gekalkt. De politie bekijkt camerabeelden en surveilleert extra. En komt Madonna naar Pride Amsterdam? De organisatie wil er niks over zeggen, maar wakkert wel de geruchten aan. Pride heeft namelijk een bericht van Madonna gedeeld dat ze vandaag op social media zette. Het is geschreven in het Nederlands. Ik heb iets waarover ik wil praten, maar ze legt het verder niet uit. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Morgen schijnt de zon volop en het wordt dan 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler. En dat was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel Peter. Slam verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen. Wel heel veel flitsers. Je vindt ze allemaal in de app van Flitsmeister.
3: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur. Slam. Patrick en Julia.
1: Wat een heerlijk, lekker, rustig radioprogramma is dit.

0: Media.
1: Het is 7 uur geweest. Het is een mooie dag in het leven van Patrick en Julia, die natuurlijk weer een hoop hebben meegemaakt. Ik wil even beginnen met het vertellen dat ik vanmiddag even, of vanochtend liep ik lekker door Utrecht, leuke terrasjes gepakt.
2: Ja, even in je eentje. Je had even tijd voor jezelf nodig.
1: Nee, mijn auto moest voor een beurt. APK moest even gebeuren. En ja, ze zeiden, kan tot 4 uur duren. Ik zei, nou, als ik mijn uiterlijk 4 uur richting Amsterdam kan rijden, dan haal ik het programma, weet je wel. Dus uiteindelijk was hij om 12 uur al klaar. Maar ik heb tussen 9 en 12, want ik moest me er al dan 3 uur van maken. Maar lekker terrasje pakt.
2: Heerlijk.
1: Dus, maar ik moest op een gegeven moment naar de wc.
2: Ja.
1: 1,5 euro betaald. Ik ben niet heel krenterig hoor. Ik ben helemaal niet gierig. Ja, bij Hoog Catharijne daar betaal je tegenwoordig 1,5 euro. Maar ik dacht, waar is die tijd dat je voor 30 cent kon pissen? Dus ik heb flink gescheten daar, dat kan ik je wel melden.
2: Dat snap ik. Voor 1,50 had ik ook even 1,5 euro.
1: Ja hoor, ik heb daar gewoon lekker een kwartier gezeten. Laptopje op schoot. Ik heb er het beste van gemaakt. Absoluut.
2: Fijn. Ja.
1: Waar ik ook nog even over wil beginnen, wat betreft deze leuke dag waarin we weer van alles meemaken. Jouw schoentjes.
2: Ja.
1: Wat voor schoenen heb je aan?
2: Een beetje
1: kun je het even uitleggen voor de mensen die niet kan meekijken op dit moment?
2: Ik heb, dat is helemaal hip.
1: Gooi ze even op tafel.
2: Een slipper met een hak. Kijk, en je moet een beetje zien als... Weet je, als je als kind van die prinsessenschoentjes aan had? Dat had jij niet trouwens.
1: Wat? Nee, meltjes bedoel je?
2: En van die kleine roze hakjes, daar lijkt het eigenlijk een beetje op. En dat is nu helemaal ontzettend hip, maar...
1: Ik weet niet waar ik naar zit te kijken.
2: Het is een hak van ongeveer 1 centimeter.
1: Ik zag Joel binnenkomen, ik denk, ze heeft slippers aan. En ik hoor vervolgens, hoor ik tak, tak, tak, tak. Ik denk, wat heb je nou weer voor rare schoenen aan? Het zijn gewoon slippers met hakken.
2: Ja, dat is toch leuk.
1: Maar is dat net als met die gekke klompen die iedereen nu in één keer heeft? Die Birkenstocks, die 150 euro zijn.
2: Nou, dat noem jij nu opeens, maar dat heeft echt wel
1: iedereen. Nee, al 2 jaar, I know. Maar ik ben altijd laat met mode, dat weet je.
2: Dat weet
1: maar
2: ik.
1: Is dit zeg maar 15 euro of is dit ook weer 120
2: euro? Nee, het is geen 120 euro, maar het was wel iets duurder dan dat het eruit ziet, ja.
1: Wat kostte deze?
2: 50 euro voor betaald.
1: 50 euro voor stomme slippers?
2: Ja, het zijn wel gewoon plastic slippers.
1: Jij bent niet goed ook, hè?
2: En Jordi, onze andere collega, die zei vanmiddag... Is de hak afgebroken of hoort dit zo?
1: Ja. Sorry, ik vind het heel lelijk.
2: Ja, ik vind het wel leuk. Ik heb van die hakjes zo aan.
1: Nee,
2: ik heb mooie hakjes aan.
1: Kun je morgen gewoon weer normaal sneakertjes aan doen? Vind ik toch leuker.
2: Ik heb ook een beetje koude voet eigenlijk.
1: Ja, zie je. Met de airco staat hier op standje vrieskist. Oké. Zometeen Jesse Hoefnagels aan de telefoon. Come

0: David Guetta en Marie en Baby Don't Hurt Me hier bij Slam in de middagavondshow. Nou zouden wij heel gezellig met Jesse gaan bellen. Jesse Hoefnagels. Maar misschien is hij zijn nagels aan het doen. Of hij zich omkleden naar Jessica, want dat doet hij wel eens.
1: Ook dat, inderdaad. Ook dat, ja. Verstopt voor het jachtseizoen, weet jij veel bezig met zijn. Maakt niet uit. Morgen weer
0: een
1: nieuwe
0: kans. Binnenkort, maar hij heeft dus een nieuwe tune uit en die klinkt wel echt goed, dus die doen we binnenkort. Wat voor nu wel even lekker is, wij hebben zometeen de Slam Zomerspelen. Je maakt kans op hele, hele mooie prijzen. Het Slam Super Zomerprijzenpakket, dat is een must-have voor elke camping waar je naartoe gaat. Maar ook elk festival waar je naartoe gaat.
1: Precies.
0: Want wat zit erin, Jul?
1: Ik heb nog eens ontzettend veel leuke Slam Fanny Pack. Liggen, de Slam House in de pauzekousen, lekker voor in die badslipper. Oef. En de Slam Buckethead.
0: Ja, want Jul vindt dus dat je prima met sokken in badslippers mag.
1: Tuurlijk mag dat.
0: Tuurlijk mag dat. Wel. Tuurlijk mag dat. Ja, Slam sokken. Dit is nieuwe muziek, de nieuwste van Skrillex, hoor je nu.

0: Lekker idee. Skrillex en Fade, Not You Without You. Hoor je hier bij Slam, het is bijna 7:30. Zometeen de Slam zomerspelen. Het idee is een beetje als volgt. Net als op de camping doe ik elke dag een ander spelletje. De ene dag ben je aan het badmintonnen. Wat gebeurt er nog meer? Pingpongen. Vergeet ik ook steeds. Doen we ja, ook
1: daar,
0: vaker.
1: Daar waren wel altijd echt de coole kids, hè? Bij de pingpongtafel.
0: Bij de pingpongtafel, ja?
1: Ja, oh. Durfde ik nooit heen.
0: Nee, ik was altijd op het skatepark. Dat daar de cool kids waren.
1: Oh ja?
0: Ja. Niet dat ik kon skaten, maar skileren wel veel gedaan. Ja?
1: Ja. Voor skaten en skileren is in principe hetzelfde, toch?
0: Nee, dat is niet waar. Nee, want ik zeg maar op een skateboard dan flikker ik... Ik heb het over skateboarden, hè?
1: Ja, oké, nee.
0: Ja, ja. Dan flikker ik op. Maar goed, waar was ik?
1: Camping.
0: Ja, elke dag een ander spelletje. Dat is ook wat we hier bij Slam doen. Tenminste, hier bij ons. Bij Pat en Jule. Hi.
1: Hi.
0: Elke dag een ander spelletje. En daarom doen wij zometeen... Ja, wat gaan we doen eigenlijk, Jule?
1: Ik denk dat wij weer even een geluidje gaan raden.
0: Een campinggeluidje. Oh ja, ik heb er genoeg opgenomen, hè, vorig weekend. Dus zullen we dat gewoon weer doen? Een campinggeluidje raden zometeen. Ook oh, gewoon lekker makkelijk, weet je wel.
1: Nou.
0: Ja, dat is waar, ja. Dat is ook... Deze Hugel, hoi zo.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag

0: Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur. De spanning stijgt. Het moment is daar.
1: En dan valt hij toch binnen. Wat is dit?
0: De start van een nieuw voetbalseizoen. De grootste aftrap van de Keukenkampioendivisie.
1: Bal gaat

0: 7 tot 10 op Slam.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: De sterren van morgen zie je vandaag in de Keukenkampioendivisie. Ontdek de nieuwe generatie talenten vanaf vrijdag 7 augustus. Live op ESPN en in het stadion.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
0: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
13: Omdat ik samen verder wil.
14: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
14: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
15: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
14: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
15: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
14: Handig?
15: Ja, van de Belastingdienst.
16: Zonnig en een paar wolkjes vandaag. Het is bijna 30 graden. Morgen en de komende dagen blijft het zonnig en 30 tot 35 graden, jongens. Trek het korte broekje maar weer aan, zou ik zeggen. Slim verkeer dan door Flitsmeister. 1 vertraging A37 richting Meppen, Duitsland. Tussen Zwartemeer en Duitsland. 11 minuutjes daar. En er wordt veel geflitst. Ik ga het je gewoon even vertellen. Oké, A2 richting Echt bij 202.1. A10 richting de Zeeburgertunnel bij 11.2. A15 richting Gorinchem, 103.5. A28 richting Assen, daar staan ze bij 153.4. A37 richting Hoogeveen bij 32.0. A44 richting Nieuw-Vennep, 20.4. Dan zijn wij aangekomen bij... Oh, we zijn er bijna. N3, pak ook even mee in de beide richtingen bij 4.6. En de N50 ook in de beide richtingen bij N262.5.
17: Patrick en Julia.
16: Blijf erbij voor de Slam Zomerspelen. Maak kans op het Slam Super Zomer prijzenpakket na Hugel.

0: Slam. En Jul, ik denk dat dit de eerste editie gaat worden van de Slam Zomerspelen. Waarbij wij niet het goede antwoord gaan ontvangen.
1: Is het zo? Is het zo moeilijk?
0: Ik heb weer een geluidje opgenomen op de camping. En de vraag aan jou is, welk geluidje zoek ik?
2: Hola, señores, señoritas, ¿qué tal? Dit zijn de Slam Zomerspelen, arriba!
0: Welkom bij de Slam Zomerspelen! Tijdens de zomervakantie vinden wij het leuk om gewoon even een lekker luchtig spelletje met je te spelen. En jou uiteindelijk blij te maken met een heel mooi prijzenpakket. Wat overigens ook een must-have is voor de camping, dan wel het festival. Want wat zit erin, Jul, nog
1: inderdaad,
0: een keertje?
1: Jij krijgt van mij de Slam Fanny Pack. Super handig, past alles in en is ook nog super stijlvol. Dan krijg jij nog de Slam House in de pauzekousen en de Slam Bucket Hat. Nou.
0: Je bucket hat, die wil je echt op je harses. Die wil je op je bolletje.
1: Ja.
0: Zeker voor morgen wordt het ook bloedverzekerd heten. Dan, als je bijvoorbeeld kalend bent, dan is het lekker dat je even je hoofdje beschermt.
1: Precies.
0: Ja, ja, en voor een festival wil je dat tasje wil je om je heup. Hey, ik heb weer een geluid opgenomen op de camping. En Jul, jij hebt hem ook nog niet gehoord. Ik zat hem net even hier in de computer te zetten. Ik denk,
1: echt moeilijk.
0: In mijn hoofd klonk die heel makkelijk. Maar ik denk wel dat dit een... Het zou wel eens kunnen zijn dat deze niet geraden gaat worden. Dan ga ik zo meteen een hint geven.
1: Oké.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Okay, zit je nu te luisteren, wil je kans maken op die mooie Slam Super Zomerprijzen? Dan kruip je even in de Slam-app, ga je rechtsboven in dat tekstbronnetje. En dan stuur je even je antwoord in. Ik zoek het antwoord op dit geluid. Let op.
1: Ben je zo'n sla? Gewoon zo'n, ja.
0: En dit is het. Hier moet je mee doen. Zeg maar, ik kon ook niet meer geluid opnemen dan dit. Je gebruikt dit op de camping. Zal ik vast een hint geven?
1: Oh, nee, laat het eerst nog een keertje horen.
0: Moeilijk, hè?
1: Wat klinkt het dicht doen van de achterklep van de auto?
0: Oh, goeie. Nee.
1: Oh. Nee, zo klinkt dat ook niet.
0: Nee. Ja, ik zei het. Deze is moeilijk. Laat het weten via de Slam-app. Welk geluid is dit?

0: Aangevraagd door Jeroen uit Zoetermeer. Die stuurt een appje met de Slam App. En Jules heb je er heel blij mee gemaakt, hoor. Die heeft het helemaal staan mee dan zien.
1: Zo leuk.
0: Zes Ecuador. Ach, ik ben toch zo benieuwd of die geraden gaat worden. De Slam Zomerspelen. Ik heb een geluidje opgenomen op de camping. En de vraag is, welk geluidje is dat? Lekker makkelijk spelletje.
1: Ik weet het echt nog steeds niet.
0: Jij weet het nog steeds niet, hè? Nee, nee, het idee van het spel is heel makkelijk, maar de opgave vandaag is moeilijk. Let op. Ja. Daar moet je het mee doen. Niels!
2: Dat is heel goed.
3: Hey, goed.

0: Goedenavond.
1: Hallo jongen, met je vrienden van Slam hier. Hoe is het met je?
0: Goedenavond. Ja goed, we komen net terug van een weekendje te Schelling met de kinderen. Dus, helemaal goed.
1: Oh, wat heerlijk. En was dit ook al jullie zomervakantie dan, of was het gewoon even eruit?
0: Nee, het was even eruit.
1: Lekker man. Ja. Heb je dan op de camping gestaan ook?
0: Nee, we hebben niet op de camping gestaan. Oh. Dus anders was misschien het geluidje nog makkelijker geweest. Ja.
1: Ik wou net zeggen, dat was misschien wel heel goed uitgekomen dan voor het spelletje vandaag.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Oké, nou zeg maar, ik laat nog even één keer horen. En dan mag jij een poging doen.
0: Ik denk het in elkaar klappen van een campingtafeltje.
1: Het in elkaar klappen van een camping?
0: Ja, het opzetten, ja.
1: Oh, ik snap hem wel, maar Niels...
0: Helaas.
1: Volgende keer toch naar de camping, denk ik, hè?
0: Ja, toch wel. Dan
1: toch wel naar de camping. Oké, fijne zomer. Hoi. Wendy.
2: Hoi.
1: Hoi. Wat is jouw zomerplannen?
2: Niet veel, gewoon thuis.
1: Lekker, maar dat kan ook gewoon, toch?
2: Ja, ik ga zo meteen even in mijn zwembadje.
1: Oh, heb jij een zwembadje?
2: Ja, nou, het is maar een klein zwembadje, hoor.
1: Maar laat Jord niet horen, hoor. Die springt zo in de auto naar je toe.
2: Ja, het is welkom, hoor.
1: Je hoort de badpak altijd in de rugtas. Die, ja? Die kan overal bij iedereen inplonsen.
2: Ja, gezellig.
1: Ja. Hey, Wendy, wat denk jij wat het geluid is?
2: Ik denk het een dakraam van een caravan.
1: Oh, dakruimpje.
2: Ja.
1: Oh, die snap ik ook wel.
3: Ja, het kan heel veel zijn, Pet. Ik weet het ook nog steeds niet.
1: Oh, is niet goed.
2: Jammer.
1: Is niet goed. Maar dankjewel voor binnen, Wendy. Fijne zomer, hè?
2: Oké, dankjewel.
1: En geniet van je zwembadje. Hou hem schoon, hè?
2: Ja, komt goed.
1: Doei. Lucas.
4: Hi, goedemiddag.
1: Ik zei toch dat hij moeilijk is vandaag. Hij is nog steeds niet gedaan. Heb jij campingervaring?
4: Beetje in het verleden.
1: Beetje in het verleden, oké. Okay. Wat is het geluid?
4: Ik denk het dichtdoen van een coolbox.
3: Oh ja, dat zou nog best wel kunnen, ja.
1: Het dichtdoen van een coolbox.
3: Dan sla je misschien ook een beetje zo erop.
1: Lucas, dat is goed!
4: Hey.
1: Gefeliciteerd!
4: Dankjewel.
1: Mooi, hè? Dat jij ooit, zeg maar, met het winnen, met het raden van het geluid van het dichtdoen van een coolbox, zo'n mooi prijspakket zou binnenslepen.
4: Ja, wie had dat gedacht?
1: Dat had je nooit gedacht. Gefeliciteerd, jongen. Het Slam Super Zomer prijspakket komt naar je toe.
4: Top, dankjewel.
5: De Slam en Zomerspelen!
1: En een fijne zomer gewenst.
4: Van hetzelfde.
1: Nieuwe muziek ontdek je bij Slam. Dit is lekker, hoor. Dit is Country Meets Dance. De nieuwe van Marshmallow. Another Drink.

0: Mooi.
1: Dank je.
0: Lil Nas X hoor hier bij Slam. Star Walking. Het is bijna 8 uur. En zoals je inmiddels van ons gewend bent, heel de zomer hoor je elke avond Slam Sunset.
2: Heerlijk is dat.
0: Want we willen de zon zien zakken in de zee.
2: Ik vind... Nee, niet weer.
0: Ik denk dat jouw zo dan ook weer gaat zeggen. Denk het wel. Ja, hij zegt het bijna elke keer als hij s'avonds zit met sunsets. Wat zullen we erop zetten? Ik weet dat hij nu op de wc zit, dus hij hoort ons nu niet.
2: Die moet morgen iets lekkers meenemen.
0: Kratje bier.
2: Nou, dat vind ik gelijk een beetje overdreven.
0: Donuts.
2: Ja.
0: Ja? Oké. Okay. Als jij nou zo meteen zegt, we willen de zon zien zakken in de zee, dan... Ik denk van wel, jij denkt dus van niet. Jij denkt
2: ja,
0: van
2: dat,
0: niet,
2: dat leg jij mij nu
0: ja,
2: op.
0: Ja, bij deze, jij denkt van okay, niet. Dus ja, lekker ja. Morgen donuts. Hé, hey, we zijn er morgen weer vanaf 5 uur zometeen de Slam Sunsets. En vanavond wordt een heerlijke avond tijdens de zonsondergang. Je hoort onder andere Mojave Grey. En zometeen vanaf 8 Estiva. Veel plezier.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
6: craving. Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
7: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
10: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
11: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
14: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
13: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
14: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
13: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
14: Handig?
13: Ja, van de Belastingdienst.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Voor Spanje geldt nu een geel reisadvies om de bosbranden daar, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het betekent dat je naar Spanje op vakantie kunt, maar dat je vooraf wel goed moet kijken of het op je bestemming veilig is. De grote natuurbrand bij Madrid is bijna onder controle en belangrijke wegen zijn daar weer open. Minister Karremans heeft nog niet gereageerd op het verzoek van de regio Twente. Die wil financiële hulp nu het Twentekanaal dicht is vanwege de droogte. Daardoor lijden bedrijven die van het vervoer van schepen afhankelijk zijn financiële schade. Ze maken extra kosten omdat ze goederen op een andere manier moeten vervoeren. De man die gisteren in Parijs 3 vrouwen aanviel is naar een psychiatrische afdeling gebracht. Hij zou al langere tijd in de war zijn en werd daar eerder al voor behandeld. De man ging de vrouwen te lijf met 2 grote keukenmessen. Het gebeurde bij de Sacré-Cœur. 2 raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar. En bij het Homo-monument in Amsterdam is de herdenking begonnen van de aanslag op de Pride in Berlijn. Mensen is gevraagd om bloemen mee te nemen en kaarsjes aan te steken. Burgemeester Halsma is er ook, ze houdt een toespraak. Bij de aanslag in Berlijn vielen dit weekend 1 dode en 29 gewonden. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Morgen schijnt de zon volop en het wordt dan 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler. Ook de dagen erna is het zomers. En dat was het nieuws op Slam.
17: Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
18: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
17: Tot en met 2 augustus, 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Oh, ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
24: The sun goes down, the vibe goes up.
25: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets. Dit is

Ze gaan extra lekker vallen deze avond. Deze dinsdagavond die nog steeds bloedheet is. We gaan weer eindelijk richting die zomerse temperaturen. En dan moeten we extra vieren tussen 8 en 10. Slam Sunset met in dit uur een set van Estefa in de mix.

Mag ik je voorstellen aan gewoon de beats uit Amsterdam. De soundtrack voor je zomeravond deze dinsdag van Estefa. Met alleen maar eigen tracks en af en toe zelfs een primeurtje erin. Een previewtje. Welkom bij Slam Sunset. Hoe ben je die dinsdagavond aan het vieren? Check even in via de app van Slam met een leuke foto, een leuke audio-appje. Dan mag altijd deze kant op. Je hoorde zijn track Via Ballaria, hoorde je net voorbij komen. Ook zijn track Mystica heeft hij al gedraaid. En dit is zijn remix van Sonique en It Feels So Good op je zwoele zomeravond. Dit is Slam.

Respect voor Tijmen, Ivo en ook Marieke. Gewoon de gym induiken, terwijl het buiten gewoon nog lekker te doen is en dat je eigenlijk beter toch met je vrienden aan een biertje kan zitten. Het is wel een goede pompset van Esteva die je meeneemt naar het strand, ook al ben je daar niet, met zijn zomerse set in Slam Sunset. En de hele line-up, want we doen het deze hele zomer lang, check je via slam.nl. En je kan ook nog terugkijken hoe we deze sets gewoon op het strand of met een prachtige skyline opnemen via ons Slam YouTube-kanaal.

weet dat benzine duur is, maar kan er niks aan doen dat je een extra rondje blijft rijden tijdens deze waanzinnige set van Estiva. In de Slam Sunsets. Gewoon uit Nederland en ook heel vaak te checken op festivals. Dus volgende keer als je even de line-up zit te kijken van een festival in de buurt, check even deze naam, Estiva. Een heerlijk zomersetje heeft hij afgeleverd voor Slam Sunsets. Met zometeen nog zijn track The Wave, Chemicals en Palma komen eraan.

De mannen die pop, rock en dance weten samen te brengen. En dat noemen ze dan een nieuw genre, desert dance. En hoe dat dan klinkt, hoor je zometeen vanaf 9 uur een uur lang in de mix tijdens Slam Sunsets. Want daar brandt de zon het ergst in de desert. Mojave Grey komt eraan uit de States.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpol is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpol. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpol, glashelder.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: weer.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Alle verf super voordelig.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.
13: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Amsterdam-Osdorp hebben bomexperts explosieven uit de auto gehaald die vanmiddag crashte bij een politieachtervolging. Het gaat om een grote hoeveelheid, meldt RTL Nieuws. De auto was gebruikt bij een plofkraak. De verdachten zijn na de crash gevlucht. Arrestatieteams waren huizen binnengevallen, maar er is niemand opgepakt. In Ridderkerk is een flat van 16 verdiepingen ontruimd toen een koolmonoxidemelder afging. Dat is al eerder gebeurd daar. Het leidde er zelfs toe dat de gaskraan wekenlang werd dichtgedraaid. De bewoners worden opgevangen in een restaurant. Of ze later vanavond weer naar huis kunnen, is niet bekend. Bij het homo-monument in Amsterdam zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Er waren duizenden mensen. Sommigen legden bloemen neer. Er waren toespraken van burgemeester Halsema en de voorzitter van het COC. Bij de aanslag in Berlijn vielen dit weekend een dode en 29 gewonden. En FIFA-baas Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat de rechten van het WK voetbal moet beheren. En dat wil hij doen door aandelen te verkopen. De Europese voetbalbond UEFA is tegen. Voetbal raakt zijn ziel kwijt en wordt handelswaar, zegt een woordvoerder. Bij de plannen zou ook de familie van president Trump betrokken zijn. Dan het weer van Weer Online. Vanavond nog warm. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler. Ook de dagen daarna zomers. En dat was het nieuws op Slam.
17: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
18: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
4: The sun goes down, the vibe goes up.
8: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets.

achter 10 deze zomer de heetste beats tijdens Slam Sunsets. We gaan samen de zon zien zakken in de zee onder de klanken van de beste DJ-sets een uur lang tussen 8 en 10. Met dit uur, hoe kan je het voor elkaar krijgen om pop, rock en dance samen te voegen en dan een eigen genre te creëren, wat heet Desert Dance. En met die bloedhitte past dat zeker. Je gaat het meemaken. Dit uur hoor je de boys van Mojave Grey in de mix tijdens Slam Sunsets.

We zijn je vrienden tijdens je avondwerk, tijdens je autorit, tijdens je huiswerk misschien nog. Ik weet niet, misschien ben je een laadbloeier. Slam Sunsets, met dit uur Mojave Grey, de Desert Sound, brengen we gewoon naar de polder.

zijn de klanken van Mojave Grey dit uur tijdens Slam Sunset. En check slam.nl sowieso even, want morgen onder andere in de mix Martin Lou en Jaap Lichthart en later nog Sonnery James en Ryan Marciano. Allemaal hier te vinden tijdens de 8 en 10 Sunsets hier op Slam de hele zomer lang. Met nu een track van Hotlap en Waiting in de mix van Mojave Grey.

Dinsdagavond 4 met de Slam Sunsets. Mijn naam is Jarno en ik heb slecht nieuws. Het is bijna het einde van de set van Mojave Grey. Maar niet getreurd, heel veel kan je checken op ons Slam Music kanaal. Speciaal opgenomen Slam Sunsets op prachtige zomerlocaties. En de hele line-up, je kan al een beetje voorgloeien via slam.nl. Want onder andere later deze week Sunnery James en Ryan Marciano op de line-up. Slam.nl is your way to go. Mojave Grey nog een paar tellen en een paar beats hier op Slam.

Calm me down, slow it down.

0: tour. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
1: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken. Fans van voordeel. Aldi.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
5: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Ben jij Intratuin member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
7: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
8: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
7: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
8: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
7: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
8: Handig?
7: Ja, van de Belastingdienst.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
13: Esso. Omdat elke rit telt.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
16: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
18: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
21: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
22: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
23: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Er was een enorme opkomst vanavond bij het Homo-monument in Amsterdam. Duizenden mensen herdachten de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. De herdenking begon met een minuut stilte en onder andere burgemeester Halsma hield een toespraak. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten tientallen mensen gewond. In een gevangenis in Brabant is een steekpartij geweest. Daarbij raakte een gevangene gewond. Het gebeurde vrijdag al, maar is nu pas bekendgemaakt. De dader zat eerder gevangen in Roermond en daar zou hij ook iemand hebben neergestoken met een vork. De chauffeur die betrokken was bij de moord op Peter R. de Vries. Een flat in Ridderkerk wordt zo langzamerhand een probleemflat. Er is al een paar keer koolmonoxide gemeten. En vanavond was het weer raak. De brandweer sloot meteen het gas af. De bewoners werden in de tussentijd geëvacueerd. Twee hebben het giftige gas binnengekregen, maar zijn nu weer oké. En een vrouw in het Noord-Hollandse Oostwoud is beschoten toen ze peddelend op een subboard zat. De kogel kwam uit een luchtbux en ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt NH Nieuws. De politie wist de schutter al snel te achterhalen en gaat uit van een ongeluk. Hij zou onzorgvuldig met het wapen zijn omgegaan. Dan het weer van Weer Online. Vannacht heldere periode en het kwik daalt naar 16 tot 20 graden. Morgen volop zon en dan wordt het op grote schaal tropisch warm met 30 tot 35 graden. Maar op de wallen en langs de stranden wat koeler. En dat was het nieuws op Slam.
22: De spanning stijgt. Het moment is daar.
0: En dan valt hij toch binnen. Wat is dit?
22: De start van een nieuw voetbalseizoen. De grootste aftrap van de Keukenkampioendivisie.
0: Bal gaat op de stip.
22: Wat is jouw favoriete club? Geef het door en win 3 seizoenkaarten voor jou en je vrienden. Plus de nieuwste Derby Star wedstrijdvoetbal. App je naam en die van je club via de Slam-app. Luister naar de Slam Ochtendshow en score die prijs. De Slam Ochtendshow. Maandag tot en met donderdag van 7 tot 10 op Slam.
1: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthsmaas te graven houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
22: De sterren van morgen zie je vandaag in de Keukenkampioendivisie. Ontdek de nieuwe generatie talenten vanaf vrijdag 7 augustus. Live op ESPN en in het stadion.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: kort in je geld op.
1: Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: minder je geld op.
1: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Is ja. Echt serieus?
3: Hey,
4: weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
10: It's funny because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Bollen voor de beste zomerdeals. Kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja. Van de Belastingdienst.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De mensen in de Amsterdamse wijk Osdorp kunnen terug naar huis. Vanmiddag knalde een auto met explosieven aan boord na een politieachtervolging tegen een gebouw aan. Die auto is nu weg. De inzittenden zouden betrokken zijn bij een plofkraak in het zuiden van Duitsland, maar zijn nog steeds niet gepakt. Op de grens van Brazilië en Argentinië is een Nederlandse man omgekomen bij een ongeluk met een boot. Hij voer met 7 anderen bij de Iguaçu-watervallen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, behalve dat de man is verdronken. 2 andere Nederlanders liggen in het ziekenhuis. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg nog meer campings ontruimd. De brandweer is bang dat de natuurbrand aan de kust bij Lacanau weer oplaait. Zo'n 4000 toeristen moesten hun biezen pakken. Bij Biscarrosse is de brand onder controle. Zo'n 15.000 mensen die waren geëvacueerd kunnen weer terug. En de Ecuadoraanse wielrenner Richard Carapaz heeft de proefronde van Sir Huisterveen gewonnen. Hij bleef de Deen Mats Pedersen en Bauke Mollema voor. Carapaz won gisteren ook al het criterium in Boxmeer en de weken daarvoor 2 etappes en de bolletjestrui in de Tour de France. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht heldere periode en het kwik daalt naar 16 tot 20 graden. Morgen volop zon en dan wordt het op grote schaal tropisch warm met 30 tot 35 graden. Maar op de Wadden en langs de stranden wat koeler. En dit was het nieuws op Slam.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
12: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
13: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
5: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof.

0: is daar.
1: En dan valt hij toch binnen. Wat is dit?
0: De start van een nieuw voetbalseizoen. De grootste aftrap van de keukenkampioendivisie.
2: Bal gaat op de stip.
0: Wat is jouw favoriete club? Geef het door.

0: ochtendshow. Maandag tot en met donderdag van 7 tot 10 op Slam.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
0: De sterren van morgen zie je vandaag in de Keukenkampioendivisie. Ontdek de nieuwe generatie talenten vanaf vrijdag 7 augustus. Live op ESPN en in het stadion.
2: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bewoners van een flat in Ridderkerk kunnen terug naar huis. Die werd ontruimd nadat er koolmonoxide vrij was gekomen. Een paar maanden geleden was het daar ook al meerdere keren raak. Volgens de veiligheidsregio zit er ergens een gaslek. Tot dat is gedicht hebben de bewoners voorlopig geen gas. De Israëlische premier Netanyahu is bij president Trump geweest. Ze hebben het over de oorlog in Iran gehad. Ze gaven na afloop geen persconferentie. Opvallend was dat Netanyahu via een zijingang van het Witte Huis naar binnen ging. Of dat iets over de relatie tussen de twee zegt, is gissen. In een huis in Frankrijk werden 5 dode baby's gevonden in kartonnen dozen. En de politie denkt dat de moeder de baby's vermoord heeft. Er wordt nu onderzoek naar gedaan. De moeder zou een aandoening hebben, zwangerschapsontkenning. Je hebt dan nauwelijks in de gaten dat je in verwachting bent. En in Frankrijk zijn in amper 2 maanden tijd bijna 1000 mensen opgepakt voor kindermisbruik. Dat is meer dan 2 keer zoveel als normaal. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Lihanna begin juni. De regering riep toen op om zaken over kindermisbruik voorrang te geven op andere zaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minima rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het iets koeler, er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. En dit was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: David Guetta, Third Party en John Martin. Human.
0: Nieuw.
1: Music. Jamie Jones. State of Mind.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Beekbergen, vlakbij Apeldoorn, is een zorgcentrum ontruimd omdat er een felle brand woedt. In het zorgcentrum wonen jongeren met psychische problemen. Meerdere mensen zouden volgens de lokale omroep rook hebben ingeademd. Het vuur is tot in Zutphen te zien, de oorzaak van de brand is toch niet bekend. In de Japanse regio Kumamoto zijn twee mensen op het leven gekomen na een explosie in een winkelcentrum. Het gebied werd eerder op de dag getroffen door een zware aardbeving, waardoor een deel van het gebouw al was ingestort. Ook zitten meerdere mensen in Japan nog vast in hun huis. Ook in Arnhem is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Daar kwamen een paar honderd mensen op af. In Amsterdam was een grote herdenking bij het Homo-monument. Die werd door duizenden mensen bijgewoond. Morgenavond staat er nog een herdenking gepland in Utrecht. En de schaatsbaan in het Canadese Calgary is gered van de sloop, melden Canadese media. De overheid steekt tientallen miljoenen in de renovatie van de verouderde ijsbaan. Die was gebouwd voor de Winterspelen van 1988. De baan staat bekend als een van de snelste ter wereld. Doordat hij op hoogte ligt, zijn er veel wereldrecords gereden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minima rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het iets koeler, er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. En dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het Gelderse Beekbergen woedt een zeer grote brand in een zorgcentrum. Een deel van het pand is ingestort. De bewoners, jongeren met psychische problemen, zijn geëvacueerd. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Op een camping in de buurt zijn 185 kinderen geëvacueerd vanwege de rook. Een Amerikaanse jongen van 16 moet levenslang de cel in omdat hij op zijn school 4 mensen dood heeft geschoten, 2 jaar geleden. Hij had het moordwapen voor kerst gekregen van zijn vader, die ook terecht staat. Zo greep hij niet in toen de tiener een altaar had gemaakt waarin andere schoolschutters werden aanbeden. De Iraanse revolutionaire garde heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire doelen in het Midden-Oosten, zegt het Amerikaanse leger. De Amerikanen hebben alle raketten onderschept. Volgens Amerikaanse media zou een basis in Jordanië een van de doelwitten zijn geweest. En in het Zeeuwse Vrouwenpolder is een jongen van 12 vermist, meldt de regionale omroep. Hij spreekt Frans en rijdt op een e-bike. De politie heeft de hele avond naar hem gezocht. Daarbij is onder meer een helikopter ingezet. Mensen die de jongen zien, wordt opgeroepen om 112 te bellen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minimaal rond een graad of 18. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is iets koeler en er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. En dit was het nieuws op Slam.